Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

als Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

0: Bij de zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. En inwoners van Almere Haven tegen nieuwe hoogbui in de buurt. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet.

0: Gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: 6:02, de ANWB verwacht deze donderdag een drukke ochtendspits. Veel woon-werkverkeer en de eerste flitsers. Die hebben jullie ook al gemeld. Ze staan op de A27. Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 115. En Hilversum richting Almere bij 108,5.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Flevoland is niet alleen wakker, Flevoland is ook aan het bouwen, bouwen, bouwen. Want zo ken je natuurlijk onze provincie.
3: Ja, het is alleen maar bouwen, hè? Bouwen, bouwen, bouwen.
1: Nou, soms ook al renoveren.
3: En ook genieten, hè? Je kunt ook echt heel goed genieten in de provincie.
1: Zeker, waar nog niet zoveel gebouwd is, waar de natuur is, daar kunnen wij van genieten. We gaan ook genieten van deze donderdag. Goedemorgen, Roy.
3: Goedemorgen.
1: Alles wel met je?
3: Alles wel, ja. Zeker met jou ook.
1: Prima. Ja. We gaan er samen een mooie dag van maken.
3: Nou, inderdaad.
1: En die begint nu met 3 uur Flevoland is wakker. En met nieuws over bouwen, bouwen, bouwen op het oude terrein van de NCCW in Almere Haven. Daar moeten huizen komen. Dat vindt de gemeente, dat vindt de buurt. Maar toch is de buurt tegen. Ja, wat hun bezwaren zijn, hoor je zo meteen.
3: En ik ga even improviseren nu. Nou ja, dat kan nu in Dronten weer. Het improvisatietheater in Dronten is terug van weg geweest.

0: liefdesverdriet, maar dan verpakt in een nummer. Amy Winehouse hoorde je met Tears Dry on Their Own bij Flevoland is Wakker.
1: Grote weerstand in Almere Haven, waar de gemeente 370 nieuwe woningen wil bouwen. Het gaat om het terrein van het oude NCCW-gebouw aan de Markenlaan.
0: Omwonenden vinden de hoogbouw met 9 verdiepingen niet passen bij het dorpse karakter van de wijk. Ze hopen er nog met de gemeente uit te komen, anders stappen ze naar de rechter.
2: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
3: Voor Lieneke Rijksen is het duidelijk. De huidige plannen moeten van tafel. Samen met Frank Rondeel vertegenwoordigt ze tientallen omwonenden die de grootschalige woningbouw in hun achtertuin niet zien zitten.
4: Die woningen moeten hier in een aantal flats gepositioneerd worden en op de naastgelegen sportvelden komen ook nog een aantal woonblokken.
2: Ja, dit is echt. Het past niet, het kan niet. Geluid, overlast van verkeer, van parkeren, van. Het past niet in Almere Haven hier.
3: De afgelopen jaren is er vaker overleg geweest met wethouders en ambtenaren om de bezwaren uit te leggen. Maar de bewoners voelen zich toch niet gehoord.
2: Nou, we worden aangehoord, maar er wordt niets meegedaan. Maar dan ook echt niets. En dat vind ik echt. Ja, ik vind het een trieste zaak hoe de gemeente en de ambtenaren en alles daaromheen mee omgaat.
3: Maar wat u zegt, dat betekent ook niet gelijk dat de gemeente dat gaat uitvoeren.
2: Nou, ik denk als ze overleggen, dan kunnen wij best wel door het gesprek aan te gaan goed uitleggen waarom wij er ons zorgen om maken. Dus ik heb zoiets van, joh, luister naar ons. Want we blijven echt volhouden totdat het opgelost is zoals het goed is voor de omwonenden.
4: Er was beloofd dat er nog een overleg zou zijn voordat de definitieve plannen zouden worden gepresenteerd. En dat is niet gedaan.
3: En wat vindt u daarvan?
4: Ja, niet goed. Zo hoor je niet met burgers om te gaan.
3: De gemeenteraad praat tijdens de politieke markt vanavond verder over de plannen van de gemeente. En dan zal blijken of het college vasthoudt aan de woningbouw in Almere Haven. Als de wethouder nou toch doorzet en zegt, nou, hier komen gewoon 370 woningen, wat dan?
4: Nou, dan gaat dit conflict aan met de bewoners. En dan dwingt hij ons een juridisch proces aan te gaan in het kader van de omgevingswet, omdat we niet gehoord zijn. En die nieuwe omgevingswet is heel duidelijk hoe de burgerparticipatie moet verlopen. Sterker nog, wij willen ook heel graag dat de woningen hier worden gebouwd. En we zouden juist heel graag zo snel mogelijk die woningen hier hebben staan. Want dat is ook beter voor de buurt. Dus daar staan we helemaal achter. Maar dan wel op een ander bouwvolume. Maximaal 5 hoog.
3: Dus als de wethouder toch doorzet, dan stapt hij naar de rechter?
4: Ja, dan moeten we naar de rechter. Want dan ligt zeg maar het bouwvolume vast op 370 woningen. En er worden hoge flats, zeg maar bijlmerachtige flats neergezet. En die willen we niet.
1: Buurtbewoner Frank Rondeel als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlij. Hij was in de Markenlaan in Almere Haven.

0: Tijdens Lowlands speelde hij de Sterren van de Hemel. En ja, dat was natuurlijk heel mooi. Jij zag het van, ik heb het van het veld gezien, jij vanaf tv.
1: Ja, op mijn luie bankie.
0: Ja, je appte me daarna af van, dat was echt heel goed, hè?
1: Dus ja,
0: was...
1: en je antwoordde ook nog. Ik dacht, nou ja, die is misschien lekker aan het bieren lieren of zo. Nee, Roy is gewoon aan het appen, hoor, midden in de nacht.
0: Als Leo mij appt, dan app ik gewoon terug.
1: Ja, het is goed, weet je. Ja. Je was gewoon nog lekker wakker.
0: Maar als je het nog een keer zou willen zien, dat
1: ja,
0: kan.
1: Ja, vertel.
0: 31 mei volgend jaar, aankomend jaar. Oh. Dan staat hij in de Ziggo Dome, heeft hij gisteren aangekondigd.
1: Is aan te rijden vanuit hier?
0: Is aan te rijden. En als jij niet wil, als jij, hè, speciaal voor jou Leo, ja, als jij ja. niet wil wachten tot de echte kaartverkoop, ik kan al kaarten voor je regelen in de voorverkoop. Dus als je wil, dan...
1: Wat een vreunerij.
0: Niet normaal, hè?
1: Dronten is een improvisatiegroep Rijker en die heet Impro Chaos.
0: Nou ja, nieuw terug van weg geweest. De groep acteurs kreeg vroeger les in Theater de Meerpaal. Maar nu zitten ze in jongerencentrum Nirwana. Initiatiefnemer Kitty Hoogeveen vertelt hoe de groep is ontstaan.
2: Jij bent echt gestoord, weet je dat?
3: We willen heel graag dat improvisatietheater in Dronten blijft. Want het was er, maar de Meerpaal is mee gestopt. En wij vinden het eigenlijk heel erg jammer dat het gestopt is. Dus we willen heel graag door. Dus in deze avond is de eerste avond dat we proberen, hopen, dat er meer mensen komen.
2: Ja, dit is van mij. Ik heb het gekregen. Nee, wel.
4: Ik heb veel meer rechten dan jij.
3: Want soms moet je gewoon hele gekke dingen doen. Dan moet je misschien wel een koelkast zijn of zo. Weet je, dus dat soort dingen. Ja, normaal gesproken doen mensen dat niet. Maar wij wel. Wij wel.
5: Kijk, die is ook heel mooi. Die lacht net.
6: Dus het is zinloos en mooi.
5: Ja. Hoe mooi is dat? Zinloos.
7: En wat zou je willen zeggen aan de mensen thuis? Die denken van, nou, dit ziet er wel leuk uit, maar ik vind het toch een beetje eng.
3: Ja, we helpen je. We helpen je. Improvisatietheater. Het is fysiek, maar het is vooral, je leert heel snel denken, heel snel reageren. En vanuit je hart, zonder erover na te denken. Dus wat je wel moet durven, is je open te stellen. Maar als je dat kan, en als dat lukt, ja, dat is geweldig. En dan maak je met elkaar, maak je fantastische theater.
1: Kitty Hoogeveen van Impro Chaos uit Dronten was dat.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, Leo?
1: Het zwemwater. Ja, het vakantieseizoen is voorbij, maar het zwemwater is onderzocht. En wat er aan troep en rommeltjes in zit, dat hoor je zometeen bij de berichten van buiten Flevoland.
0: Na de Spice Girls en Stop.

0: De Spice Girls waren dat met Stop. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning van een bewaker van die bewaker van 51 jaar werd doodgeschoten. De familie die er woont, die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit.
0: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen, zoals PFAS, tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je.
0: Daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt bij blauwalg.
1: Dan gaan we nog even kijken bij de ochtendbladen. We beginnen in de Telegraaf. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met maar liefst 42% gedaald. Blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en de Intelligence Group. Dat is een dataspecialist op het gebied van de arbeidsmarkt. Kun je dus lezen vandaag in de Telegraaf.
0: En zonder veel rugbaarheid zijn de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand voor gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal aangepast. In hun nadeel, schrijft Trouw. Ouders uit het toeslagenschandaal die bij hun gemeente aankloppen voor hulp en daarbij een advocaat nodig hebben, moeten die voortaan zelf betalen. Tot zover een overzicht van de berichten.

0: Jessie J was dat met Price Tag.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. Na de botsing was een grote ster in de voorruit van de stadsbus te zien. Het ongeluk gebeurde op de oversteekplek bij de faunabuurt. En op die plek waren er volgens een 112 fotograaf in juni en begin vorige maand ook al aanrijdingen met stadsbussen. Een groep bewoners van Almere Haven is fel tegen de bouw van 370 nieuwe woningen in hun wijk. Het gaat om flatgebouwen van 9 verdiepingen. Dat vinden de havenaren niet passen tussen de huidige eensgezinswoningen. Je hoort buurtbewoner Lieneke Rijksen.
2: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
0: Ook is er vrees voor parkeer- en verkeersproblemen. De omwonenden overwegen juridische stappen als de gemeenteraad het bouwplan goedkeurt. Vanavond wordt het onderwerp besproken bij de politieke markt. De man van 27 die beschuldigd wordt van een schietpartij in Lelystad blijft voorlopig vastzitten. Hij zou na een ruzie bij een supermarkt op een auto hebben geschoten en de man ontkende dat in de rechtbank. De officier van justitie gaf aan dat getuigen de verdachte hebben herkend. Eind november gaat de zaak verder. In Dronten is gisteravond een nieuwe theatergroep begonnen onder de naam Impro Chaos. De groep maakt improvisatietheater, dus ze spelen zonder vast script en reageren ter plekke op elkaar. Initiatiefnemer Kitty Hogeveen is blij dat het er weer is in Dronten.
3: We willen heel graag dat improvisatietheater in Dronten blijft. Want het was er, maar de meerpaal is mee gestopt. En wij vinden het eigenlijk heel erg jammer dat het gestopt is, dus we willen heel graag door.
0: Het nieuwe onderkomen van Impro Chaos is in jongerencentrum Nirwana. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en af en toe valt wat lichte regen. En ook vanmiddag is dat vaak het geval, al kan af en toe de zon doorbreken. De temperatuur stijgt naar 22 of zelfs 23 graden. En daarbij staat een stevige westenwind. Ook morgen een aantal buien, mogelijk met onweer en nog wat meer wind. Maar vanaf zaterdag wordt het een stuk rustiger. De zon komt er vaker bij. En zeker zondag kan het aangenaam worden.
6: Dankjewel Jeroen van Weerplaza. Dan de flitsers op de... Ja, files zijn er nog niet. Flitsers A27 Hilversum Almere bij 115. En tussen Almere en Hilversum bij Blaricum bij 107,9. Straks de sfeer van 40 jaar Flevoland op het toneel.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hoe lang weet nou al jouw vrouw de weg naar je hart te vinden? Dat is vandaag
1: 43
0: jaar.
1: Ja, dat is precies vandaag. Wat leuk. Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: En Soul Sister, die zong daarover. Ja.
1: De provincie bestaat 40 jaar, maar hoe klinkt en smaakt onze provincie eigenlijk als je dat zou vangen in een toneelstuk?
0: Theatergroep Suburbia die trok de afgelopen tijd dwars door de polder om verhalen en lokale producten op te halen bij boeren en vissers. Je hoort acteur Soufiane Mouzouli.
2: Ik dacht dat je als boer lekker rijk bent. Maar toen werd er tegen mij gezegd, kijk, een boer is niet rijk, maar een boer die heeft gewoon een vermogen.
3: Een onnuchterende ontdekking voor acteur Soufiane Mouzouli. Voor de voorstelling Wij Flevoland, over 40 jaar Flevoland, dook hij samen met regisseur Eveline de Boer diep in de agrarische sector. Ze liepen snuffelstages om het echte verhaal van de provincie op te halen.
4: En we zijn eigenlijk overal binnen de voedselketen op zoek gegaan naar menselijke verhalen. En naar ingrediënten die we dan in deze krat stopten. En dat kan dus echt, dat is zo uiteenlopend als van mee op een palingvissersboot op Urk tot en met inderdaad hier op het land.
2: We waren laatst, gingen we vissen op Urk. En er zat een man van 80 jaar. Als ik 60 ben, wil ik al met pensioen. Maar die man is op zijn 80ste zit hij gewoon nog steeds paling te vissen.
0: En wat denk je dan?
2: Ja, respect. Dan denk ik van, nou ja, ik zou niet tot mijn 80ste paling gaan willen vissen. Nee, maar dan denk ik meer gewoon er zit gewoon zoveel liefde en zoveel passie. En dan krijg je toch wel weer een ander beeld. Je gaat dan anders kijken naar het agrarisch veld en de visserij, zeg maar.
3: En van al dat gesnuffel maakten ze video's voor social media. Waarmee ze teasen richting de lezing op 5 september.
2: Rode Piet!
5: Zo, we staan hier met Piet en hij zit in de biet.
6: Wat is het meest uitdagende als aardappelboer?
7: Ik denk het weer. Dat is wel leuk, maar het is ook wel eens een beetje irritant, zeg maar. De ene keer is goed weer goed en de andere keer is slecht weer juist goed. Dus ja.
3: Ze proeven van werken op het land en van de gewassen die in de provincie worden verbouwd. Van uien sorteren tot palingvissen op Urk. Om daarmee de ingrediënten te verzamelen om de lezing te kunnen voordragen. Het duo werkte zich flink in het zweet. En die ontmoetingen met hardwerkende Flevolanders lieten een onuitwisbare indruk achter.
2: Vooral ook de liefde en de passie die ze hebben voor hun werk, zeg maar. Het is geen werk, zie ik het nu, zeg maar. Nee, Wim, het is geen werk, want je doet dit met alle liefde, Wim. Ja?
3: In de entertainment business heeft de regisseur het voor het zeggen en is het aan de acteur om de bevelen op te volgen. Een rol die Eva en Soufiane misschien iets te goed in de vingers hebben.
2: Hey jongens, zoals jullie zien, welkom op mijn boerderij. Het zijn mijn stagiaires, Wim en Eva. Eva is eerstejaarsstudent. Wim is eeuwig student. Ga maar draaien, want ik moet er weer gaan.
5: Go!
2: Ja, hier zie je, dit bedoelde ik, regisseur-acteur.
3: Voor Eva ging er tijdens de snuffelstages een compleet nieuwe wereld open. De kloof tussen de cultuursector en het nuchtere boerenleven bleek opeens een stuk kleiner.
4: Ik heb me dus eigenlijk veel meer verwant gevoeld met de boeren, de agrariërs, de vissers dan ik me ooit voor mogelijk had gehouden.
1: En morgen deel 3 van deze serie.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Wat zit daarin, Leo?
1: Je zou het hem niet geven, maar Dolfje Weerwolfje is alweer 30.
0: Nee, dat meen je.
1: Ja.
0: Nou, we horen het zo na Shanna Spyro, Great Expectation.

0: Camila Cabello en Young Thug zingen over Havana. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Er was natuurlijk nog veel aandacht voor Overasselt. In het Gelderse dorp werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Hij raakte twee agenten gewond bij een schietpartij. Een grote groep gewapende mannen ging af op een woning van de 28-jarige Jan G. Die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AND vertelde in het televisieprogramma Pauw en de Wit dat G. als tussenpersoon fungeerde bij een drugstransport.
2: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag, dat in beslag genomen zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dan wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen. En als je daar geen andere oplossing voor hebt, ja, dan gaan we daar repercussies.
1: Ook in Pauw en de Wit was minister Van Weel van Justitie te gast. Hij zei dat ons drugsgebruik op bijvoorbeeld festivals de drugswereld ondersteunt. Hij wil daarom meer campagnes tegen het gebruik ervan voeren.
3: En dat moet je doen op een manier die ook aankomt. Als jij campagnes voert terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
1: Ja, Nieuwsuur ging het ook over dat onderwerp. Daar zat Ton Heert, zij is burgemeester van Apeldoorn, maar via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten praat hij over veiligheid. Inwoners van Overasselt willen dat Jan G. vertrekt. Maar ja, een burgemeester kan niet alles.
4: Betrokkenen wonen daar natuurlijk al langer. Dus ongetwijfeld zullen de overlastmeldingen zijn geweest. Zullen de meldingen geweest zijn bij de politie, bij de gemeente. Maar je hebt als burgemeester een beperkt aantal bevoegdheden. Die zijn vaak tijdelijk. En de structurele oplossing hier is natuurlijk dat het liefst op vrijwillige basis zo'n familie ergens anders gaat wonen.
1: Nou, volgens Heerts is het probleem met drugsgeweld niet alleen op te lossen door burgemeesters of justitie. De samenleving moet dit aanpakken.
4: Met de inwoners, nou, dat gebruik van pillen noemde ik net even. Dat is iets meer dan de samenleving. Ook normen aanleggen, overlast melden, maar ook proberen dat bepaalde mensen te bewegen, dat die dan ergens anders gaan wonen. Er is echt heel veel overlast in veel dorpen en
5: steden. Nou, dat voelen al die burgemeesters.
4: En dat weten we ook, die overlast. Maar we kunnen niet meer doen dan sluiten, nog een keer sluiten, proberen cameratoezicht te doen.
0: Deze week bestaat Dolfje Weerwolfje 30 jaar. Dat is het pluizige weerwolfje met het brilletje van schrijver Paul van Loon. En Met het Oog op Morgen die sprak met hem over de populaire kinderboekenserie. Van Loon zei dat Dolfje als beeld in zijn hoofd ontstond.
6: Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat, een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
0: Ja, waarom Dolfje na 30 jaar nog steeds zo populair is, nou, dat weet Van Loon niet. Wel hoort hij geregeld van volwassenen die de boeken vroeger lazen, dat ze zich herkenden in Dolfje.
6: Veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van, ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen en ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen.
0: Ja, ik heb het vroeger ook wel voorgelezen gekregen.
1: Ja.
0: En jij hebt het
1: ik was de voorlezer.
0: Oh, ja.
1: En herken... Niet bij jou, maar bij anderen.
0: En herken jij je ook in Dolfje of dat niet per se?
1: Nee.
0: Okay. Nou, tot zover een overzicht van wat je...
1: Maar wel hebt. Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: vind ik ook. En ja, we vieren vandaag zijn verjaardag.
1: Ja.
0: Tot zover een overzicht van wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt dan de zilveren weken, komt later, dat is na de herfstvakantie, zeker. Nee, na de brons heb je bijvoorbeeld de musical of andere dingen. Dan ga je echt richting de afsluiting en het afscheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, je moet eerst beginnen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Later op de dag is een enkel buitje mogelijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. En inwoners van Almere tegen nieuwe hoogbouw in de buurt. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
11: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
10: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie.

0: Enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, 7:02. Je krijgt nog geen files van me, die zijn er nog niet. Wordt wel een drukke spits verwacht trouwens, zegt de ANWB. Flitsers heb ik voor je op de A27. Hilversum Almere bij 108,5. Almere Hilversum bij 115. En de A6, Emmeloord Lelystad moet ik zeggen, bij 83,4. Op het oude terrein van de NCCW in Almere Haven, daar moeten huizen komen. Dat vindt de gemeente, vindt de buurt ook. Maar zijn toch bezwaren. En wat die zijn, hoor je zo meteen.
2: Een urk barst van de monumenten. Maar ja, hoe kun je dat zien? Daar wordt nu wat aan gedaan. Wat? Dat hoor je straks.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Harry Styles van One Direction nog natuurlijk. Hè. Dat is heel lang geleden al. Maar ja. Ik denk dat hij wel van One Direction wel de meest succesvol is.
1: Ja, ik zou geen tweede even uit mijn hoofd zo kunnen noemen.
0: Niall Horan kan.
1: Oh ja, natuurlijk. Die hebben we ook nog gehad. Ja.
0: Maar de rest niet. Je hoorde hem met Late Night Talking.
1: Grote weerstand in Almere Haven, waar de gemeente 370 nieuwe woningen wil bouwen. Het gaat om het terrein van het oude NCCW-gebouw aan de Markelaan.
0: Omwonenden vinden de hoogbouw met 9 verdiepingen niet passen bij het dorpse karakter van de wijk. Ze hopen er nog met de gemeente uit te komen, anders stappen ze naar de rechter.
2: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
3: Voor Lieneke Rijksen is het duidelijk. De huidige plannen moeten van tafel. Samen met Frank Rondeel vertegenwoordigt ze tientallen omwonenden die de grootschalige woningbouw in hun achtertuin niet zien zitten.
4: Die woningen moeten hier in een aantal flats gepositioneerd worden en op de naastgelegen sportvelden komen ook nog een aantal woonblokken.
2: Ja, dit is echt. Het past niet, het kan niet. Geluid, overlast van verkeer, van parkeren, van. Het past niet in Almere Haven hier.
3: De afgelopen jaren is er vaker overleg geweest met wethouders en ambtenaren om de bezwaren uit te leggen. Maar de bewoners voelen zich toch niet gehoord.
2: Nou, we worden aangehoord, maar er wordt niets meegedaan. Maar dan ook echt niets. En dat vind ik echt. Ik vind het een trieste zaak hoe de gemeente en de ambtenaren en alles daaromheen mee omgaat.
3: Maar wat u zegt, dat betekent ook niet gelijk dat de gemeente dat gaat uitvoeren.
2: Nou, ik denk als ze overleggen, dan kunnen wij best wel door het gesprek aan te gaan, goed uitleggen waarom wij er ons zorgen om maken. Dus ik heb zoiets van, joh, luister naar ons. Want we blijven echt volhouden totdat het opgelost is zoals het goed is voor de omwonenden.
4: Er was beloofd dat er nog een overleg zou zijn voordat de definitieve plannen zouden worden gepresenteerd. En dat is niet gedaan.
3: En wat vindt u daarvan?
4: Ja, niet goed. Zo hoor je niet met burgers om te gaan.
3: De gemeenteraad praat tijdens de politieke markt vanavond verder over de plannen van de gemeente. En dan zal blijken of het college vasthoudt aan de woningbouw in Almere Haven. Als de wethouder nou toch doorzet en zegt, nou, hier komen gewoon 370 woningen, wat dan?
4: Nou, dan gaat hij het conflict aan met de bewoners. En dan dwingt hij ons een juridisch proces aan te gaan in het kader van de Omgevingswet, omdat we niet gehoord zijn. En die nieuwe Omgevingswet is heel duidelijk hoe de burgerparticipatie moet verlopen. Sterker nog, wij willen ook heel graag dat de woningen hier worden gebouwd. En we zouden juist heel graag zo snel mogelijk die woningen hier hebben staan. Want dat is ook beter voor de buurt. Dus daar staan we helemaal achter. Maar dan wel op een ander bouwvolume. Maximaal 5 hoog.
3: Dus als de wethouder toch doorzet, dan stapt hij naar de rechter?
4: Ja, dan moeten we naar de rechter. Want dan ligt zeg maar het bouwvolume vast op 370 woningen. En er worden hoge flats, zeg maar bijlmerachtige flats neergezet. En die willen we niet.
1: Buurtbewoner Frank Rondeel was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui. Hij was in de Markelaan in Almere Haven.
0: Wordt het regen of zonneschijn vandaag? Je hoort het zometeen van Weerplaza tijdens het weerbericht. Na Future World Orchestra met Desire.

0: Future World Orchestra was dat met Desire.
1: Voelde ik nou een beetje druppeltjes vanochtend, Wouter? Kan dat? Heel kleine druppeltjes?
2: Ja.
1: Ja? Wat betekent dat allemaal voor het weer van vandaag?
2: Nou, het valt allemaal wel mee met de neerslag. Af en toe valt er inderdaad een klein beetje lichte regen of motregen. Dat blijft de rest van de dag eigenlijk wel zo, met name in de noordelijke delen van onze provincie. Ja. Richting het zuiden wordt het de loop van de dag droog en daar kan nog even de zon doorbreken. Er staat een stevige westenwind. Dat merkten we vanochtend al een beetje. Mm-hmm. 4 tot 5 en langs de grote meren af en toe een windkracht 6. En ondanks die wind is het zeker niet koud vandaag, met temperaturen van 22 of 23 graden. Dus een echte dikke jas of zo, dat is niet nodig vandaag.
1: Nee, droom maar dan vanavond en vannacht.
2: Nou, vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe komt er een opklaring voor, maar meestal zal het toch wel bewolkt blijven. En later in de nacht, dan neemt in het noorden de kans op regen langzaam toe. De wind verandert niet veel, die blijft stevig met kracht 4 tot 5. En onder de bewolking wordt het niet kouder dan 18 graden. Ja, en morgen loopt de temperatuur dan eigenlijk nauwelijks op. In de ochtend hebben we nog te maken met wat zon. Maar geleidelijk aan raakt het bewolkt en trekt het gebied met regen van noordwest naar zuidoost over onze omgeving. En op sommige plaatsen kan daaruit behoorlijk wat regen vallen, hoor. Ik denk dat we misschien wel richting de 15 tot 20 millimeter gaan her en der.
1: Oh. In de loop van de middag zijn er van die buien die een beetje blijven hangen. Als je pech hebt.
2: Nee, het is een koufront zoals.
1: Oh, een koufront. Oké. Okay.
2: En de naam zegt het al, hè, daarachter zit dan koudere lucht.
1: Ja.
2: En op zo'n koufront, ja, daar kan behoorlijk wat regen uitvallen.
1: Ja.
2: En bovendien heel veel wind. Want op dat koufront zo'n beetje komt toch tijdelijk een harde westenwind te staan. Windkracht 7 langs de grote meren. En dan is er toch ook kans op windstoten tot zo'n 80 km per uur.
1: Zo, dat is niet misselijk die vrijdag.
2: Nee, het is best een onstuimige dag morgen.
1: Ja, en wat betekent dat voor het weekend?
2: Ja, dat is totaal anders.
1: Oh?
2: Dat koufront is verdwenen. We zitten weliswaar in iets koelere lucht. Maar een hoge drukgebied komt boven onze omgeving te liggen. Dat betekent dat zowel zaterdag als zondag droge dagen worden. Met veel zonneschijn en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Na het weekend wordt het tijdelijk nog wat warmer. Misschien dat we maandag zelfs lokaal wel tegen de 25 graden kunnen bereiken.
1: Ah, snipperdag opnemen, jongens.
2: In
1: maandag? Ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: En daarna dan neemt de kans op buien weer toe, gaat de temperatuur weer wat omlaag. Maar dat weekend en maandag zien er eigenlijk heel mooi uit.
1: Komen we dinsdag weer op het werk, Wouter.
2: Goed zo.
1: Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan, hè.
1: De Vuurtoren, de Bettelkerk en Museum het Oude Raadhuis. Het zijn een paar van de in totaal 40 monumenten op Urk. Wat opvallend is dat er vrijwel nergens een plaatje aan de gevel hangt. Ook wel een schildje genoemd dat op de monumentale status wijst.
3: Ja, en dat moet veranderen, vinden de gemeente en Stichting Erfgoed Urk. Daarom komen zij in aanloop naar de Open Monumentendag met een eigen Urker plaatje. En dat moet ervoor zorgen dat het Urker erfgoed meer zichtbaar gaat worden. We praten erover verder met Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk. Mevrouw de Vries, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Ja, waarom hangen er eigenlijk op Urk zo weinig van dat soort schildjes?
4: Ja, nou eerlijk gezegd vraag ik me dat zelf ook af. Ik denk dat het komt omdat de meeste monumenten aangewezen zijn al in de vorige eeuw, in de jaren 90. En toen had je nog niet dat nieuwe schildje wat nu gebruikt wordt, dat wit met oranje schildje.
3: Mm-hmm.
4: En dat het toen niet de gewoonte was en dat het toen ook nooit meer is opgepakt door die eigenaren van de monumenten.
1: Oké, dus er hangen wel van die schildjes in. U heeft het over wit met oranje. Ik ken ze ook wit met blauw.
4: Ja, dat is een heel oud schildje. Het is eigenlijk een historisch schildje. Dat is het allereerste schildje wat Nederland had.
1: Dat schildje zelf is bijna een monument.
4: Dat is al heel lang niet meer in gebruik. En daar hangt er volgens mij ook maar eentje op Urk.
1: Ja.
3: Maar u zegt dat de eigenaren van zo'n monumentaal pand moeten dat dan zelf regelen.
4: Ja, klopt. Dat moet je zelf bestellen, zelf betalen en zelf ophangen. Dus dat is misschien ook een reden waarom toch niet zoveel of bijna geen enkele eigenaar daarvoor gekozen heeft.
1: Oké, en moet dat veranderen?
4: Ja, dat vinden wij wel. Want Urk heeft dus 40 monumenten.
1: Kijk.
4: En er zijn er best wel veel onbekend waar je langs loopt en dat je denkt van nou, zou er nou wel of niet een monument zijn? Dus om ze echt herkenbaar te maken, is zo'n schildje toch echt wel, zou echt fantastisch zijn.
3: Ja, er komt dus ook een eigen Urker variant. Dus hoe gaat die eruit zien?
4: Ja, het wordt een heel erg mooi schildje, vind ik. Het is ontworpen door Even Barends. De kleuren zijn blauw, grijs en wit. En het nieuwe wapen van Urk staat er ook op.
1: Dus heel herkenbaar. Als u nu toch bezig bent hè, met schildjes maken en op de gebouwen aanbrengen, komt er dan ook meteen een tekst bij of een QR-code voor meer informatie?
4: Nou, in deze fase nog niet. Er is wel heel veel enthousiasme, merken wij, onder de eigenaren. Dus als zij in de toekomst zeggen van nou, we willen best ook een QR-code op. Kijk, het ligt er ook aan hoe dicht je schildje bij de weg komt te hangen. Hè? Je wil niet dat mensen je erfje op gaan lopen of helemaal naar je deur gaan toelopen.
1: Nee, dan heb je dat.
4: Maar als er op een andere manier die informatie via een QR-code kan worden opgehaald, dan zou dat wel mooi zijn.
3: Ja, nou 40 plekken, dus we noemden er net al een aantal. Welke plekken komen ze nog meer?
4: Ja, ook op hele onbekende plekken, zelfs voor mij, zaten er ook nog wel echt verrassingen bij. De twee scheepswerven die nu monument zijn, daar komen ze natuurlijk op te hangen. Het kerkhof, wat ook een gemeentelijk monument is. Maar ook bijvoorbeeld een heel klein loodje, dat staat aan het begin van Urk. En dat is een schotbalkenloods. Het ziet eruit als een soort fietsenstalling, maar dat was in de jaren 30, toen de werkhaven werd aangelegd. Werd dat loodje gebruikt om daar de balken in te doen. Die gebruikt werden om eventueel de dijk af te sluiten. Dus er was een opening in de dijk. Mm-hmm. Stel dat er dan een overstroming zou komen. Dan konden die balken uit dat loodje gehaald worden. En in de dijk gezet worden. In een coupure noem je dat.
1: Ja.
4: Dus dat zijn weer eigenlijk hele verrassende monumentjes op Urk.
1: Ja, maar kort en goed. U heeft 40 schildjes gereed liggen. Er zijn 40 monumenten. En op een gegeven moment is het op. En dan is de actie geslaagd.
4: Ja, we hebben wel wat extra, want stel dat er een schildje gaat roesten of gaat kapot, dan hebben we een paar extra. We hopen wel dat dit leidt tot meer bewustwording en misschien ook wel meer contact onder de monumenteneigenaars onderling.
1: Ja, natuurlijk, zou ook leuk zijn. Maar mevrouw de Vries, gaat het allemaal gebeuren in dat Open Monumentenweekend?
4: Ja, klopt. Op vrijdag, dus de dag voor Open Monumentendag, dan hebben we zowel een hele mooie wandeling langs de monumenten van 2 tot 4. Mm-hmm. En dan om 4 uur bij Kerkje aan de Zee, dan vindt daar de onthulling plaats.
1: Oké, en dan zaterdag kunnen we het allemaal zien. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes met bevestigen. Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk.

0: Ja, je hoort zoveel muziek uit Texas, of country muziek.
1: Ja, dat is lekker, hè?
0: Ja, je zou bijna gewoon nu naar Texas moeten om het gewoon even te ervaren.
1: Ja, dat kan. Maar ik vind die plaatjes op de radio op dit moment genoeg.
0: Oké.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: En alleen die deed in ieder geval, die kiest wel voor Texas. Choose in Texas. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 jaar werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit.
0: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt expert waterkwaliteit.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je.
0: Daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
4: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. Na de botsing was een grote ster in de voorruit van de stadsbus te zien. Het ongeluk gebeurde op de oversteekplek bij de faunabuurt. En op die plek waren er volgens de 112-fotograaf in juni en ook begin vorige maand ook al aanrijdingen met stadsbussen. Een groep bewoners van Almere Haven is fel tegen de bouw van 370 nieuwe woningen in hun wijk. Het gaat om flatgebouwen van 9 verdiepingen. Dat vinden de havenaren niet passen tussen de huidige eensgezinswoningen die er staan. Je hoort buurtbewoner Lieneke Rijksen.
13: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
0: Ook is er vrees voor parkeren en verkeersproblemen. De omwonenden overwegen juridische stappen als de gemeenteraad het bouwplan goedkeurt. Vanavond wordt het onderwerp besproken bij de Politieke Markt. De man van 27, die beschuldigd wordt van een schietpartij in Lelystad, blijft voorlopig vastzitten. Hij zou na een ruzie bij een supermarkt op een auto hebben geschoten. De man ontkende dat in de rechtbank. En de officier van justitie gaf aan dat getuigen de verdachte hebben herkend. Eind november gaat de zaak verder. In Dronten is gisteravond een nieuwe theatergroep begonnen onder de naam Improchaos. De groep maakt improvisatietheater. Dus ze spelen zonder vast script en reageren ter plekke op elkaar. Initiatiefnemer Kitty Hogeveen is blij dat het er weer is in Dronten.
14: We willen heel graag dat improvisatietheater in Dronten blijft. Want het was er, maar de meerpaal is mee gestopt. En wij vinden het eigenlijk heel erg jammer dat het gestopt is. Dus we willen heel graag door.
0: Het nieuwe onderkomen van Improchaos is in jongerencentrum Nirvana. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en af en toe valt wat lichte regen. En ook vanmiddag is dat vaak het geval, al kan af en toe de zon doorbreken. De temperatuur stijgt naar 22 of zelfs 23 graden. En daarbij staat een stevige westenwind. Ook morgen een aantal buien, mogelijk met onweer en nog wat meer wind. Maar vanaf zaterdag wordt het een stuk rustiger. De zon komt er vaker bij. En zeker zondag kan het aangenaam worden.
1: Dankjewel Wouter voor je weerbericht. Dan de files van dit moment. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Bijna een kwartier. En de N305 Dronten richting Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. 4 minuten langer onderweg. Flitsers van Flitsmeister A27, Hilversum Almere 114,9. Hilversum Almere 108,5, daar ook nog een. En de A6 Emmeloord Lelystad bij 83,4. De provincie Flevoland bestaat 40 jaar en viert het onder meer met een theaterstuk Op de boerderij.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zou maar niet proberen. Can't Find the Moonlight van Leanne Rimes.
1: De provincie bestaat 40 jaar, maar hoe klinkt en smaakt onze provincie eigenlijk als je dat zou vangen in een toneelstuk?
0: Theatergroep Suburbia die trok de afgelopen tijd dwars door de polder om verhalen en lokale producten op te halen bij boeren en vissers. U hoort acteur Soufiane Mouzouli.
2: Ik dacht dat je als boer lekker rijk bent. Maar toen werd er tegen mij gezegd, kijk, een boer is niet rijk, maar een boer die heeft gewoon een vermogen.
3: Een onnuchterende ontdekking voor acteur Soufiane Mouzouli. Voor de voorstelling Wij Flevoland. Over 40 jaar Flevoland dook hij samen met regisseur Eveline de Boer diep in de agrarische sector. Ze liepen snuffelstages om het echte verhaal van de provincie op te halen.
4: En we zijn eigenlijk overal binnen de voedselketen op zoek gegaan naar menselijke verhalen en naar ingrediënten die we dan in deze krat stopten. En dat kan dus echt, dat is zo uiteenlopend als van mee op een palingvissersboot op Urk tot en met inderdaad hier op het land.
2: We waren laatst, gingen we vissen op Urk. En er zat een man van 80 jaar. Als ik 60 ben, wil ik al met pensioen. Maar die man is op zijn 80ste zit hij gewoon nog steeds paling te vissen.
0: En wat denk je dan?
2: Ja, respect. Dan denk ik van, nou ja, ik zou niet tot mijn 80ste paling gaan willen vissen. Nee, maar dan denk ik meer gewoon er zit gewoon zoveel liefde en zoveel passie. En dan krijg je toch wel weer een ander beeld. Je gaat dan anders kijken naar het agrarisch veld en de visserij, zeg maar.
3: En van al dat gesnuffel maakten ze video's voor social media. Waarmee ze teasen richting de lezing op 5 september.
2: Rode biet!
4: Zo, we staan hier met Piet en hij zit in de biet.
5: Wat is het meest uitdagende als aardappelboer?
6: Ik denk het weer. Dat is wel leuk, maar het is ook wel eens een beetje irritant, zeg maar. De ene keer is goed weer goed en de andere keer is slecht weer juist goed. Dus ja.
3: Ze proeven van werken op het land en van de gewassen die in de provincie worden verbouwd. Van uien sorteren tot palingvissen op Urk. Om daarmee de ingrediënten te verzamelen om de lezing te kunnen voordragen. Het duo werkte zich flink in het zweet. En die ontmoetingen met hardwerkende Flevolanders lieten een onuitwisbare indruk achter.
2: Vooral ook de liefde en de passie die ze hebben voor hun werk, zeg maar. Het is geen werk, zie ik het nu, zeg maar. Nee, Wim, het is geen werk, want je doet dit met alle liefde, Wim. Ja?
3: In de entertainment business heeft de regisseur het voor het zeggen en is het aan de acteur om de bevelen op te volgen. Een rol die Eva en Soufiane misschien iets te goed in de vingers hebben.
2: Hey jongens, zoals jullie zien, welkom op mijn boerderij. Het zijn mijn stagiaires, Wim en Eva. Eva is eerstejaarsstudent. Wim is eeuwig student. Ga maar draaien, want ik moet er weer gaan.
4: Go!
2: Ja, hier zie je, dit bedoelde ik, regisseur-acteur.
3: Voor Eva ging er tijdens de snuffelstages een compleet nieuwe wereld open. De kloof tussen de cultuursector en het nuchtere boerenleven bleek opeens een stuk kleiner.
4: Ik heb me dus eigenlijk veel meer verwant gevoeld met de boeren, de agrariërs, de vissers dan ik me ooit voor mogelijk had gehouden.
1: En dan morgen deel 3 van deze serie.
0: Jij was dit weekend toch ook op het land?
1: Ja, bij de oogstdag van de Lelystadse boer. Ja. Had er net geregend, dan was dat allemaal aan mijn lazen. Niet in mijn lazen, maar wel aan mijn lazen. Ja.
0: Bruno Mars, kan je horen met All My Soul.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wilson Phillips hoorde je met Hold On en daarvoor Bruno Mars. En nu, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Er was gisteravond natuurlijk nog veel aandacht voor over Asselt. In het Gelderse dorp werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Hij raakte twee agenten gewond bij een schietpartij. Een grote groep gewapende mannen ging af op de woning van de 28-jarige Jan G. Die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD vertelde in Pauw en de Wit dat G. als tussenpersoon fungeerde bij een drugstransport.
2: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag dat in beslag genomen. Zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dan wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen. En als je daar geen andere oplossing voor hebt, ja, dan gaan we daar repercussies.
1: Ja, ook in Pauw en de Wit was minister David van Weel van Justitie. Hij zei dat ons drugsgebruik op bijvoorbeeld festivals de drugswereld ondersteunt. Hij wil daarom meer campagnes tegen het gebruik ervan.
3: En dat moet je doen op een manier die ook aankomt. Als jij campagnes voert terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, het zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
1: In Nieuwsuur zat Ton Heerts, hij is burgemeester van Apeldoorn, maar hij sprak namens alle gemeentes over veiligheid. Inwoners van Overasselt willen dat Jan G. vertrekt, maar een burgemeester kan niet alles.
4: Betrokkenen wonen daar natuurlijk al langer, dus ongetwijfeld zullen de overlastmeldingen zijn geweest, zullen de meldingen geweest zijn bij de politie, bij de gemeente. Maar je hebt als burgemeester een beperkt aantal bevoegdheden, die zijn vaak tijdelijk. En de structurele oplossing hier is natuurlijk dat het liefst op vrijwillige basis zo'n familie ergens anders gaat wonen.
1: Volgens Heerts is het probleem met drugsgeweld niet alleen op te lossen door de burgemeester of door justitie. De samenleving moet het aanpakken.
4: Met de inwoners, nou, dat gebruik van pillen noemde ik net even. Dat is iets meer dan de samenleving. Ook normen aanleggen, overlast melden, maar ook proberen dat bepaalde mensen te bewegen, dat die dan ergens anders gaan wonen. Er is echt heel veel overlast in veel dorpen en
5: dat steden. Voelen al die burgemeesters.
4: En dat weten we ook, die overlast. Maar we kunnen niet meer doen dan sluiten, nog een keer sluiten, proberen cameratoezicht te doen.
0: Deze week bestaat Dolfje Weerwolfje 30 jaar.
1: Hij is een leeftijdsgenoot van je.
0: Is dat zo? Ja, ik ben 27.
1: Oké, dus de boeken lagen al in de winkel en toen konden ze jou.
0: Maar ik werd er wel uit voorgelezen, zeker. Ja. Ja, het pruisige Weerwolfje is dat natuurlijk met het brilletje van schrijver Paul van Loon. Met het oog op morgen sprak met hem over de populaire kinderboekenserie. Van Loon zei dat Dolfje als beeld in zijn hoofd ontstond.
6: Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
0: Ja, en waarom is die Dolfje dan na 30 jaar nog steeds zo populair? Nou, dat weet Van Loon niet. Maar wel hoort hij geregeld van volwassenen die de boeken vroeger lazen, dat ze zich herkenden in Dolfje.
6: Veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd, waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van, ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen en ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen.
0: En dat is natuurlijk alleen maar heel mooi, toch? Dat je anders mag zijn, dat je dat al leert als kind.
1: Tuurlijk.
0: Tot zover wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit kan niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is geen werk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. En inwoners van Almere Haven tegen nieuwe hoogbouw in de buurt. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
12: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
11: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
13: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
11: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en De Bilt. 4 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 4 minuten. En tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ruim 20 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Flitsers op de A27.

0: Van Lelystad, gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tipsy om 7:07 bij Flevoland is wakker.
1: De meren in en rond Flevoland zijn chemisch vervuild.
0: Ja, en zwemmers worden daar niet op gewezen. Dat melden Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Daarover praten we met onderzoeker Koenraad Bakkers. We hebben contact met hem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben een lijst gezien waarin het IJmeer wordt genoemd, maar ook de Noorderplassen, het Drontemeer, de Veluwerandmeer, het Weerwater, maar ook het IJsselmeer. Ja, wat voor vervuilingen zijn daar precies aangetroffen?
2: Ja, we zien eigenlijk door heel Nederland en ook in de Flevo, de water in de Flevopolders, dezelfde stoffen steeds weer terug. Dat zijn vlamvertragers, dat zijn PFAS'en, dat zijn zware metalen, bestrijdingsmiddelen en ook allerlei stoffen die we in de stad gebruiken. Eigenlijk zie je wat op het land gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water.
1: Oh, en kun je daar nog wel veilig zwemmen dan?
2: Ja, er is een verschil tussen de acute, de stoffen die een acuut probleem veroorzaakt. Dat zijn de blauwe algen bijvoorbeeld en E. coli, de zogenaamde poepbacteriën. En er zijn stoffen waar wij op naar gekeken hebben, die hebben meer een... als je langdurig daarmee in contact komt, kan het tot gezondheidsproblemen leiden.
0: Ja, dus langdurig.
2: Dan heb je een chronische belasting.
0: Ja. Langdurig, wat is dan langdurig? Moet je dan, als je dan elke dag in dat water zwemt bijvoorbeeld, is dat een langdurige tijd?
2: Ja, wij zijn geen gezondheidsorganisatie, dus daar kunnen wij geen uitspraken over doen van hoe vaak je dan, hoe het risico oploopt met het aantal keer dat je daarmee in contact komt. Maar het is niet wat je als zwemmer zou mogen verwachten. Je mag als zwemmer verwachten dat als er staat, dit is perfect zwemwater, omdat er geen blauwe algen zit of geen bacteriën in zitten, dan mag je ook verwachten dat er geen chemische verontreiniging in zit. En dat is nu niet zo. Hè? Dus een water kan gekwalificeerd zijn of geclassificeerd zijn als perfect, en toch is het chemisch verontreinigd.
1: Wat we altijd horen van de omgevingsdienst is die bacterie en die E. coli en die blauwalg. En dan zeggen ze, nou, als dat er niet is, dan kun je daar veilig zwemmen. Zegt u nu eigenlijk tussen de regels door, ook de stoffen die wij hebben gevonden moeten voortaan meegenomen in die tweewekelijkse onderzoeken als het zwemseizoen er is?
2: Ja, en dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook de Europese Commissie. Die heeft die zwemwaterrichtlijn nog eens keer bekeken. En die zegt ook, ja, eigenlijk is het een heel eenzijdig beeld. Hè? We kijken alleen maar naar de bacteriologische verontreiniging. En we kijken, terwijl we ook meten op de andere verontreinigingen, de chemische verontreinigingen. Maar die worden niet vermeld. En ook de Europese Commissie komt tot de conclusie dat dat beter vermeld moet worden.
0: En die chemische verontreinigingen, u zei eigenlijk al, alles wat we op land gebruiken komt dan ook in het water terecht.
2: In ieder geval zien we de voetafdruk van het land zien we terug in het water.
1: Want dan stroomt er gewoon in, zo simpel is het eigenlijk.
2: Het is eigenlijk, ja, dus we weten ook waar het vandaan komt. Dus daar kan je ook gericht maatregelen opnemen. In het landelijk gebied zien we meer bestrijdingsmiddelen. In het stedelijk gebied zien we meer industriële verontreinigingen en verbrandingsrestproducten.
1: Ja.
2: We weten wat de belangrijke factoren zijn die chemische verontreiniging veroorzaken. Dan kan je daar ook, zou je zeggen, gericht maatregelen op moeten kunnen nemen. Maar wat wij nu zien, en dat is misschien wel, vind ik wel het schokkende aan het verhaal, is dat het in 2014 waren nog wel wateren waar het chemisch gewoon op orde was. En nu zien we geen enkel water meer waar het chemisch op orde is. Dus je zou verwachten dat we het beter onder controle hebben, maar het lijkt erop dat we de controle langzaam aan het verliezen zijn. En daarbij is ook een belangrijke oorzaak, is dat er steeds meer stoffen in het milieu komen die er eigenlijk nooit meer uitgaan. Dat zijn de persistente stoffen, zoals we die noemen. Ja. De PFAS'en bijvoorbeeld. En die, elke keer als dat wordt toegevoegd, stapelt zich dat op, omdat het niet wordt afgebroken.
1: Ja, zo moedeloos van te worden.
2: Dat zou kunnen, maar ik zou zeggen, krijg je juist energie van om het aan te pakken. Want dit moet niemand willen. Iedereen is voor gezond en goed water.
1: Is zo. Koenraad Bakkers, onderzoeker, hartelijk dank voor uw commentaar.
2: Alsjeblieft.
3: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I

0: Ja, ik zie het helemaal voor me dat je in New York in een club bent. En dit gebeurt er voor je ogen.
1: En daar staan ze op het podium.
0: Daar staan ze op het podium, prachtig jurkje, prachtige vleugel daar. Ja, geweldig.
1: En hoe heet die andere meneer ook weer? Oh ja, Lou Rawls.
0: Lou Rawls en Deanna Reeves inderdaad met Fine Brown Frame.
1: En Wouter van Bennewijk, die hebben we ook in de show voor het weerbericht van namens Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Is het nou al 18 graden?
2: Het is al 18 graden,
1: no.
2: Inderdaad. Ja. Ja, vannacht is het eigenlijk ook niet veel kouder geworden dan dat. Nee, dat heeft te maken met al die bewolking die overtrekt. Heel soms valt er ook wat regen uit. Maar veel stellen die hoeveelheden nog niet voor. En vanmiddag blijft dat weerbeeld een beetje zo. Vooral in het midden en noorden van onze provincie. Af en toe wat lichte regen. Daar tamelijk bewolkt. In het zuiden kan later de zon nog even doorbreken. En de temperaturen liggen daarbij rond 22 graden. Wel staat er een stevige windkracht 4 tot 5. En langs de grote meren af en toe een windkracht 6.
1: Dan vanavond en vannacht.
2: Ja, vanavond en vannacht blijft het dan grijs. In eerste instantie is het droog. Later in de nacht kan in de Noordoostpolder wat vaker regen gaan vallen. En het blijft daarbij stevig waaien. En net als afgelopen nacht wordt het niet veel kouder dan 18 graden. En morgen wordt dan wel een onstuimige dag hoor. Met vooral tijdens de ochtenduren veel regen. Op sommige plaatsen tussen de 10 en de 20 mm. Een stevige wind ook. Kans op windvlagen tot zo'n 75 km per uur. Met recht dus herfstachtig weer morgenochtend. Nou, in de loop van de dag wordt het dan vanuit het noordwesten wel droger. Neemt de wind ook af en later breekt de zon nog even door met temperaturen die uitkomen rond 19 graden.
1: Dat is helemaal niet zo koud, maar het ziet er natuurlijk niet uit.
2: Nee, inderdaad. Maar het gaat snel beter worden. Want zaterdag en zondag worden droge dagen met veel zonneschijn. Temperaturen oplopen naar zo'n 22 graden. En maandag kan het zelfs 24, misschien lokaal zelfs wel 25 graden worden.
1: Lekker.
2: Ook dan droog weer. Veel ruimte voor de zon. Dus er staan echt wel een paar mooie dagen op het programma. Waarna het in de loop van volgende week langzaam weer wat wisselvalliger wordt met een enkele bui. Maar zo nat en onstuimig als bijvoorbeeld vandaag en morgen, dat wordt het volgende week niet.
1: Oké, Wouter van Bennewijk van Weerplaza, hartelijk dank. Heb je een mooie foto voor Wouter? Die mag naar weerfoto@omroepflevoland.nl. Grote weerstand in Almere Haven, waar de gemeente 370 nieuwe woningen wil bouwen. Het gaat om het terrein van het oude NCCW-gebouw aan de Markenlaan.
0: Omwonenden vinden de hoogbouw met 9 verdiepingen niet passen bij het dorpse karakter van de wijk. Ze hopen er nog met de gemeente uit te komen, anders stappen ze naar de rechter.
3: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
4: Voor Lieneke Rijksen is het duidelijk. De huidige plannen moeten van tafel. Samen met Frank Rondeel vertegenwoordigt ze tientallen omwonenden die de grootschalige woningbouw in hun achtertuin niet zien zitten.
5: Die woningen moeten hier in een aantal flats gepositioneerd worden. En op de naastgelegen sportvelden komen ook nog een aantal woonblokken.
3: Ja, dit is echt... Het past niet, het kan niet. Geluid, overlast van verkeer, van parkeren, van... Het past niet in Almere Haven hier.
4: De afgelopen jaren is er vaker overleg geweest met wethouders en ambtenaren om de bezwaren uit te leggen. Maar de bewoners voelen zich toch niet gehoord.
3: Nou, we worden aangehoord, maar er wordt niets meegedaan. Maar dan ook echt niets. En dat vind ik echt... ik vind het een trieste zaak hoe de gemeente en de ambtenaren en alles daaromheen mee omgaat.
4: Maar wat u zegt, dat betekent ook niet gelijk dat de gemeente dat gaat uitvoeren.
3: Nou, ik denk als ze overleggen, dan kunnen wij best wel door het gesprek aan te gaan, goed uitleggen waarom wij er ons zorgen om maken. Dus ik heb zoiets van, joh, luister naar ons. Want we blijven echt volhouden totdat het opgelost is zoals het goed is voor de omwonenden.
5: Er was beloofd dat er nog een overleg zou zijn voordat de definitieve plannen zouden worden gepresenteerd. En dat is niet gedaan.
4: En wat vindt u daarvan?
5: Ja, niet goed. Zo hoor je niet met burgers om te gaan.
4: De gemeenteraad praat tijdens de politieke markt vanavond verder over de plannen van de gemeente. En dan zal blijken of het college vasthoudt aan de woningbouw in Almere Haven. Als de wethouder nou toch doorzet en zegt, nou, hier komen gewoon 370 woningen, wat dan?
5: Nou, dan gaat hij het conflict aan met de bewoners. En dan dwingt hij ons een juridisch proces aan te gaan in het kader van de omgevingswet, omdat we niet gehoord zijn. En die nieuwe omgevingswet is heel duidelijk hoe de burgerparticipatie moet verlopen. Sterker nog, wij willen ook heel graag dat de woningen hier worden gebouwd. En we zouden juist heel graag zo snel mogelijk die woningen hier hebben staan. Want dat is ook beter voor de buurt. Dus daar staan we helemaal achter. Maar dan wel op een ander bouwvolume. Maximaal 5 hoog.
4: Dus als de wethouder toch doorzet, dan stapt hij naar de rechter?
5: Ja, dan moeten we naar de rechter. Want dan ligt zeg maar het bouwvolume vast op 370 woningen. En er worden hoge flats, zeg maar bijlmerachtige flats neergezet. En die willen we niet.
1: In Almere Haven willen ze dat niet dus. Buurtbewoner Frank Rondeel als laatste bijdrage was van verslaggever Roger Dankerlui. Hij was in de Markelaan in Almere Haven.

0: Cameron Whitcomb was dat. Met zijn Kingdom of
1: Fear. Kingdom of Fear. Ja, zo heet hij. Ik ken hem wel. De berichten van buiten Flevoland. Er kunnen minder schepen door het Panamakanaal. En ze mogen ook niet te zwaar beladen zijn. Dat komt door de droogte in, ja, daar ook in Midden-Amerika. Het waterpeil staat er nu erg laag. Het Panamakanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen daar nu heel wat schepen te wachten, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen. Iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet de nood. Is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon. Dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
1: Dat hadden we nog niet gehoord in Nederland.
0: Nee.
1: Veilen voor.
0: Ja.
1: Sluisbeurk of zo, noem maar wat.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nee. Kan wat zijn, ja.
1: Ja.
0: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
3: Met Marco.
4: Met Cor.
5: We hebben meet. Ze willen praten.
3: Wie willen praten?
5: A. C. Milan.
6: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie. AS kijken. Europa Cup wint. Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken. Om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant. Hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
0: Bij de première waren ook Ruud Gullit en ook Frank Rijkaard waren erbij. Dat zijn de voetbalvrienden bij AC Milan in Italië van Marco.
1: Nog even terug over Asselt. Bij een uitgebreide zoektocht in het Gelderse dorp zijn wapens gevonden. En ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
7: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Ook vandaag wordt nog onderzoek gedaan, zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 jaar werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De meren in en rond Flevoland zijn op verschillende plekken chemisch vervuild, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Onder meer het IJmeer, de Noorderplassen, het Drontemeer, de Veluwerandmeren, het Weerwater en het IJsselmeer worden genoemd in het landelijke onderzoek. Onderzoeker Koenraad Bakkers vertelt wat hij heeft gevonden.
8: Plantvertragers, dat zijn PFAS'en. Er zijn zware metalen, bestrijdingsmiddelen en ook allerlei stoffen die we in de stad gebruiken. Eigenlijk zie je wat op het land gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water.
7: De verontreiniging waarover zwemmers tot nu toe worden geïnformeerd, blijven beperkt tot bacteriën en blauwalg. Bij de meeste monumentale panden op Urk ontbreekt een plaatje aan de gevel die de beschermde status aangeeft. Daarom lanceren de gemeente Urk en Stichting Erfgoed Urk een nieuw gratis schildje met het gemeentewapen. Lucia de Vries van de stichting vindt de plaatjes broodnodig.
9: Urk heeft dus 40 monumenten. Er zijn er best wel veel onbekend, waar je langs loopt en dat je denkt van nou, zou er nou wel of niet een monument zijn? Om ze echt herkenbaar te maken, is zo'n schildje toch echt wel, zou echt fantastisch zijn.
7: Er zijn 3 varianten voor verschillende monumentsoorten. De ontwerpen worden volgende week onthuld. Een fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt door een botsing met een stadsbus in Almere-Buiten. Na de botsing was een grote ster in de voorruit van de stadsbus te zien. Ongeluk gebeurde op de oversteekplek bij de faunabuurt. En op die plek waren er volgens 112 Fotograaf in juni en begin vorige maand ook al aanrijdingen met stadsbussen. Een groep bewoners van Almere Haven is fel tegen de bouw van 370 nieuwe woningen in hun wijk. Het gaat om flatgebouwen van 9 verdiepingen. Dat vinden de havenaren niet passen tussen de huidige eensgezinswoningen die er staan. Je hoort buurtbewoner Lieneke Rijksen.
10: Dit kan niet zo midden tussen een woonwijk waar alleen maar eensgezinswoningen staan, hier en daar een kleine verhoging, en daar dan torens neerzetten van 27 meter hoog. Dat kan niet.
7: Ook is er vrees voor parkeer- en verkeersproblemen. De omwonenden overwegen juridische stappen als de gemeenteraad het bouwplan goedkeurt. Vanavond wordt het onderwerp besproken bij de Politieke Markt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland ziet er vandaag overwegend grijs uit. Nou, uit het wolkendek valt soms wat lichte regen of motregen, maar op de meeste plaatsen valt het wel mee met de neerslaggeveelheid. Koud is het daarbij zeker niet. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden vanmiddag. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, die wind gaat vanavond en vannacht langzaam toenemen. En in de loop van de nacht wordt het in ieder geval in het noorden van Flevoland al een stuk natter. Met vaker regen. En verder blijft het overwegend bewolkt. Nou, morgen wordt dan een onstuimige dag. Met vooral in de ochtend lange tijd regen. Her en der zou dat meer dan 15 mm neerslag kunnen opleveren. En die wind die gaat flink toenemen. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Nou, in de loop van vrijdagmiddag wordt het dan wel droger. Met mogelijk nog wat zon en temperaturen die uitkomen rond een graad of 20.
13: Dankjewel Wouter van Weerplaza. Files van de ANWB. Voor Flevoland en omgeving de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Blaricum en Naar de Vesting 7 minuten. Andere kant op voor bij Amsterdam richting Amersfoort. Voor Hilversum Noord 4 minuten. A27 Almere richting Utrecht voor Eemnes 4. En verderop voor Rijnsweerd 8. A28 Zolle Amersfoort voor Strand 0, de 5 voor Hoevelaken 10. En 50 Emmeloord Zolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten. En de andere kant op voor Kampen 8 minuten. De laatste is de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Flitsers A27 Hilversum Almere 114,9 en bij 108,5 en de N50 bij Emmeloord 266,7. En straks meer over dat schildje voor monumenten op Urk.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: When the Going Gets Tough van Billy Ocean.
1: De vuurtoren, de Bettelkerk en Museum het Oude Raadhuis. Het zijn een paar van de in totaal 40 monumenten op Urk. Wat opvallend is, is dat er vrijwel nergens een plaatje aan de gevel hangt. Ook wel een schildje genoemd dat op de monumentale status wijst.
0: Ja, en dat moet veranderen, vinden de gemeente en stichting Erfgoed Urk. Daarom komen zij in aanloop naar de Open Monumentendag met een eigen Urker plaatje. En dat moet ervoor zorgen dat het Urker erfgoed meer zichtbaar gaat worden. We praten erover verder met Lucia de Vries van stichting Erfgoed Urk. Mevrouw de Vries, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waarom hangen er eigenlijk op Urk zo weinig van dat soort schildjes?
2: Ja, nou eerlijk gezegd vraag ik me dat zelf ook af. Ik denk dat het komt omdat de meeste monumenten aangewezen zijn al in de vorige eeuw, in de jaren 90. En toen had je nog niet dat nieuwe schildje wat nu gebruikt wordt, dat wit met oranje schildje. Mm-hmm. En dat het toen niet de gewoonte was en dat het toen ook nooit meer is opgepakt door die eigenaren van de monumenten.
1: Oké, dus er hangen wel van die schildjes in. Aan u heeft het over wit met oranje. Ik ken ze ook wit met blauw.
2: Ja, dat is een heel oud schildje. Het is eigenlijk een historisch schildje. Dat is het allereerste schildje wat Nederland had.
1: Dat schildje zelf is bijna een monument.
2: Dat is al heel lang niet meer in gebruik. En daar hangt er volgens mij ook maar eentje op Urk.
0: Ja, maar u zegt dat de eigenaren van zo'n monumentaal pand moeten dat dan zelf regelen.
2: Ja, klopt. Dat moet je zelf bestellen, zelf betalen en zelf ophangen. Dus dat is misschien ook een reden waarom toch niet zoveel of bijna geen enkele eigenaar daarvoor gekozen heeft.
1: Oké, en moet dat veranderen?
2: Ja, dat vinden wij wel. Want Urk heeft dus 40 monumenten.
1: Kijk.
2: En er zijn er best wel veel onbekend waar je langs loopt en dat je denkt van nou, zou er nou wel of niet een monument zijn? Dus om ze echt herkenbaar te maken, is zo'n schildje toch echt wel, zou echt fantastisch zijn.
0: Ja, er komt dus ook een eigen Urker variant. Dus hoe gaat die eruit zien?
2: Ja, het wordt een echt een heel erg mooi schildje, vind ik. Het is ontworpen door Even Barends. De kleuren zijn blauw, grijs en wit. En het nieuwe wapen van Urk staat er ook op.
1: Dus heel herkenbaar. Als u nu toch bezig bent hè, met schildjes maken en op de gebouwen aanbrengen, komt er dan ook meteen een tekst bij of een QR-code voor meer informatie?
2: Nou, in deze fase nog niet. Er is wel heel veel enthousiasme, merken wij, onder de eigenaren. Dus als zij in de toekomst zeggen van nou, we willen best ook een QR-code op. Kijk, het ligt er ook aan hoe dicht je schildje bij de weg komt te hangen. Hè? Je wil niet dat mensen je erfje op gaan lopen of helemaal naar je deur gaan toelopen.
1: Nee, dan heb je dat.
2: Maar als er op een andere manier die informatie via een QR-code kan worden opgehaald, dan zou dat wel mooi zijn.
0: Ja. Nou, 40 plekken, dus we noemden er net al een aantal. Welke plekken komen ze nog meer?
2: Ja, ook op hele onbekende plekken, zelfs voor mij, zaten er ook nog wel echt verrassingen bij. De twee scheepswerven die nu monument zijn, daar komen ze natuurlijk op te hangen. Het kerkhof, wat ook een gemeentelijk monument is. Maar ook bijvoorbeeld een heel klein loodje, dat staat aan het begin van Urk. En dat is een schotbalkenloods. Het ziet eruit als een soort fietsenstalling, maar dat was in de jaren 30, toen de werkhaven werd aangelegd. Werd dat loodje gebruikt om daar de balken in te doen. Die gebruikt werden om eventueel de dijk af te sluiten. Dus er was een opening in de dijk. Mm-hmm. Stel dat er dan een overstroming zou komen. Dan konden die balken uit dat loodje gehaald worden. En in de dijk gezet worden. In een coupure noem je dat.
1: Ja.
2: Dus dat zijn weer eigenlijk hele verrassende monumentjes op Urk.
1: Ja, maar kort en goed. U heeft 40 schildjes gereed liggen. Er zijn 40 monumenten. En op een gegeven moment is het op. En dan is de actie geslaagd.
2: Ja, we hebben wel wat extra, want stel dat er een schildje gaat roesten of gaat kapot, dan hebben we een paar extra. We hopen wel dat dit leidt tot meer bewustwording en misschien ook wel meer contact onder de monumenteneigenaars onderling.
1: Ja, natuurlijk, zou ook leuk zijn. Maar mevrouw de Vries, gaat het allemaal gebeuren in dat Open Monumentenweekend?
2: Ja, klopt. Op vrijdag, dus de dag voor Open Monumentendag, dan hebben we zowel een hele mooie wandeling langs de monumenten van 2 tot 4. Mm-hmm. En dan om 4 uur bij Kerkje aan de Zee, dan vindt daar de onthulling plaats.
1: Oké, en dan zaterdag kunnen we het allemaal zien. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes met bevestigen. Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Joe Buck was dat met The Way You Take Time. En voor hoorde je Lenny Monsieur met Wrecking Ball. Dat kende ik niet, dat nummer. Jij wel?
1: Nee, het is hartstikke nieuw. En ik vond het leuk ook.
0: Ja, ik vond hem ook heel leuk.
1: Dus ik zou zeggen, Roy, draai morgen nog eens.
0: Ja, dat ga ik doen. Okay. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Gaan we doen. Op radio en tv was gisteravond natuurlijk nog veel aandacht voor Over Asselt. In het Gelderse dorp werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakte twee agenten gewond bij een schietpartij. Een grote groep gewapende mannen ging af op de woning van de 28-jarige Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD vertelde in Pauw en de Wit dat G. als tussenpersoon fungeerde bij een drugstransport.
2: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag, dat in beslag genomen. Zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dan wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen. En als je daar geen andere oplossing voor hebt, nou, dan gaan we daar repercussies.
1: Ja, in hetzelfde programma, Pauw en de Wit, was minister David van Weel van Justitie en Veiligheid te gast. Hij zei dat ons drugsgebruik op bijvoorbeeld festivals de drugswereld ondersteunt. Hij wil daarom campagnes tegen het gebruik ervan.
3: En dat moet je doen op een manier die ook aankomt. Als jij campagnes voert terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
0: In Nieuwsuur zat Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn, die namens alle gemeentes over veiligheid gaat. Inwoners van Over Asselt willen dat Jan G. vertrekt, maar een burgemeester kan niet alles.
4: Betrokkenen wonen daar natuurlijk al langer, dus ongetwijfeld zullen de overlastmeldingen zijn geweest, zullen de meldingen geweest zijn bij de politie, bij de gemeente. Maar je hebt als burgemeester een beperkt aantal bevoegdheden, die zijn vaak tijdelijk. En de structurele oplossing hier is natuurlijk dat het liefst op vrijwillige basis zo'n familie ergens anders gaat wonen.
0: Volgens Heerts is het probleem met drugsgeweld niet alleen op te lossen door burgemeester of justitie. De samenleving moet dit ook aanpakken.
4: Met de inwoners, nou, dat gebruik van pillen noemde ik net even. Dat is iets meer dan de samenleving. Ook normen aanleggen, overlast melden, maar ook proberen dat bepaalde mensen te bewegen dat die dan ergens anders gaan wonen. Er is echt heel veel overlast in veel dorpen en
5: dat steden. Voelen al die burgemeesters.
4: En dat weten we ook, die overlast. Maar we kunnen niet meer doen dan sluiten, nog een keer sluiten, proberen cameratoezicht te doen.
0: En tot zover wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. En was ook het einde van Flevoland is wakker voor deze donderdag 3 september.
1: Maar vrijdag is er nog eentje. Om 6 uur weer.
0: Ja, zeker. En dan hebben we ook het gesprek weer. Dus dat is.
1: Is die weer terug?
0: Ja, die is weer terug.
1: Gaan we luisteren.
0: Om 8:30. En bedankt Leo. En ik ga nog een uurtje verder.
1: Ja.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit kan niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is geen werk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Meren in Flevoland vervuild met chemische stoffen en inwoners van Almere Haven tegen nieuwe hoogbouw in de buurt. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
12: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
11: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
13: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
11: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. 55 kilometer file in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 7. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen na de vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. 10 minuten vertraging. Diezelfde A1, maar dan tussen afrit Soest en Naarden ben je 20 minuten langer onderweg. Dat is de andere kant op trouwens. Dan de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes. 10 minuten vertraging. En ook op dezelfde A27, maar dan tussen Hilversum en Knoop Drijnsweert een kwartier vertraging. De A28 dan, Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, 12 minuten vertraging. De N50, Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en Knoop Hattemerbroek, 10 minuten. En op de N305 staat nog een vertraging. Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Doe je er 10 minuten langer over. Zijn er ook nog wat flitsers gezien. Onder andere op de A27 Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. Ook op diezelfde snelweg nog bij 108,5. En je wordt gecontroleerd op je snelheid op de N307. Bij Dronten bij hectometerpaal 105,6. Zie jij nou?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Goedemorgen.

Marco Schuitmaker en die is Luzu. En daarvoor hoorde je dus Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Ik heb nu muzieknieuws voor je. Miley Cyrus die komt met een nieuw album. Dat is haar 10e plaat. Die gaat Bass Persuade heten. Ja, de naam heb ik niet bedacht, zoals je hoort. En verschijnt op 18 september, dus over 2 weekjes. En telt ook 10 nummers. En de Amerikaanse zangeres maakt het nieuws bekend via Instagram. En opvallend, ze noemt zichzelf namelijk simpelweg Miley, zonder haar achternaam. Dus ze gaat eigenlijk een soort van revival van zichzelf aan. Ze is herboren. Volgens haar platenlabel markeert dat een nieuw tijdperk ook. Dus waarom ze onder meer de muzikale invloed van haar onlangs overleden peetmoeder Dolly Parton wil eren. Ja, en er is meer goed nieuws trouwens voor die fans. Miley Cyrus geeft op 16 en 18 oktober 2 concerten in L.A. Dus dat wordt bijzonder, want haar laatste eigen shows in de Verenigde Staten waren alweer in 2021. Dus dat is echt al wel een tijdje geleden, dat is 5 jaar terug. Toen dacht ik, ja, dan moet ik natuurlijk wat draaien van Miley Cyrus. En toen dacht ik, dat doe ik dat samen met Mark Ronson. And Nothing Breaks Like a Heart.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

George Harrison was dat met My Sweet Lord. En daarvoor hoorde je Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. En Kiek die kan ook harten breken, maar dat doet hij vandaag niet. Ja, dat kan hij natuurlijk wel. Ja, misschien dat hij dat ooit gaat doen in een foto. Je kunt meespelen met Kiek. Twee foto's waarvan op een tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En hij houdt dan de taak om te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl, op onze Facebookpagina of je zet even de televisie aan, dan kun je de foto's ook zien. En vandaag zijn het er twee van de open dag bij een opgegraven turfschip in Almere Oosterwold. Ruim 300 belangstellenden die kregen uitleg over dat eeuwenoude wrak. En de voorwerpen die daarbij zijn gevonden ook natuurlijk. Waaronder turfblokken, servies en schoenen. En als je dus meekijkt naar die foto, dan zie je dus ook van die voorwerpen die dus gevonden zijn. In een vitrinekastje zitten. Ze zitten allemaal onder een tentje. Onder een tentje, ja. Iemand krijgt uitleg. Dus aan de rechterkant zie je een meisje. Ja, niet heel veel details. Dus ik denk dat je hem vrij gemakkelijk kan vinden. Heb jij gevonden wat er is veranderd of weggepikt? Laat het weten, dat kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dat kan tot 11 uur. Kiek, kiek, kiek. En dit is Son Milieu.

vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De meren in en rond Flevoland zijn op verschillende plekken chemisch vervuild. Blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Onder meer het IJmeer, de Noorderplassen, het Drontemeer, de Veluwerandmeren, het Weerwater en het IJsselmeer worden genoemd in het landelijk onderzoek. Onderzoeker Koenraad Bakkers vertelt wat hij heeft gevonden.
6: Flauwvertragers, dat zijn PFAS'en. Er zijn zware metalen, bestrijdingsmiddelen en ook allerlei stoffen die we in de stad gebruiken. Eigenlijk zie je wat op het land gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water.
5: De verontreiniging waarover zwemmers tot nu toe worden geïnformeerd, blijven beperkt tot bacteriën en blauwalg. Bij de meeste monumentale panden op Urk ontbreekt een plaatje aan de gevel die de beschermde status aangeeft. Daarom lanceren de gemeente Urk en de Stichting Erfgoed Urk een nieuw gratis schildje met het gemeentewapen. Lucia de Vries van de Stichting vindt de plaatjes broodnodig.
7: Urk heeft dus 40 monumenten. Er zijn er best wel veel onbekend, waar je langs loopt en dat je denkt van nou, zou er nou wel of niet een monument zijn? Om ze echt herkenbaar te maken, is zo'n schildje toch echt wel, zou echt fantastisch zijn.
5: Er zijn 3 varianten voor verschillende monumentsoorten. De ontwerpen daarvoor die worden volgende week onthuld. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wijchen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrijkwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. 2 Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong moest er even op wachten. Zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen.
9: Goedemorgen. Het weer in Flevoland ziet er vandaag overwegend grijs uit. Nou, uit het wolkendek valt soms wat lichte regen of motregen, maar op de meeste plaatsen valt het wel mee met de neerslaghoeveelheid. Koud is het daarbij zeker niet. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden vanmiddag. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, die wind gaat vanavond en vannacht langzaam toenemen. En in de loop van de nacht wordt het in ieder geval in het noorden van Flevoland al een stuk natter. Met vaker regen. En verder blijft het overwegend bewolkt. Nou, morgen wordt dan een onstuimige dag. Met vooral in de ochtend lange tijd regen. Her en der zou dat meer dan 15 mm neerslag kunnen opleveren. En die wind die gaat flink toenemen. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Nou, in de loop van vrijdagmiddag wordt het dan wel droger. Met mogelijk nog wat zon en temperaturen die uitkomen rond een graad of 20.
5: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 2 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette doe je er 10 minuten langer over. En er staat er eentje, een korte, op de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort 5 minuten vertraging. Ook nog flitsers gezien op de A27. 2 Hilversum Almere bij Almere. Hectometerpaal 114,9. En ook bij hectometerpaal 108,5. En er staat eentje op de N307. Bij Dronten is dat bij hectometerpaal 105,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we weer terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. Niet heel ver terug, 11 jaar terug, naar 3 september 2015.
10: Flevoland. Goedemorgen.

0: Het prachtige Eyes of Jenny van Sandy Coast hoorde je bij Flevoland Muziekland.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Waarin we terug gaan in de tijd. We gaan terug naar 3 september 2015. En als we dan kijken wat er een beetje gebeurde rond die tijd. Nou, het Nederlands elftal beleeft een dramatische avond. Precies op die 3 september speelt Oranje in de Amsterdam Arena tegen IJsland. En Bruno Martins Indy die krijgt rood. Arjen Robben valt geblesseerd uit. En Nederland verliest uiteindelijk met 0-1 van IJsland. Ja. De kwalificatie voor het EK, dat had dus ook een gevolg. De kwalificatie voor het EK van 2016 kwam daarmee serieus in gevaar. Dus dat was natuurlijk wakker worden met een kater, kun je je dan wel voorstellen. Ja, en als je een beetje kijkt naar wat voor tijdperk het was. Nou, het was natuurlijk de tijd van, midden in het tijdperk van de selfie en WhatsApp natuurlijk. Smartphone, die is niet meer weg te denken. En WhatsApp is in Nederland het communicatiemiddel geworden die iedereen gebruikt. En ook Instagram en Snapchat groeien hard. Snapchat begint vooral onder jongeren populair te worden. En is het nog steeds, hè? Ook 11 jaar later. Elke jongere gebruikt volgens mij tegenwoordig Snapchat. Ik denk dat je het zelf thuis ook wel hoort. Wat staat er verder nog in de lijst van 3 september 2015? Nou, Calvin Harris vinden we met How Deep Is Your Love. The Weeknd met Can't Feel My Face staat op nummer 2. En ook Lost Frequencies vinden we op nummer 5 met Reality. En ook nog, ja, ik heb ze 2 weken terug live gezien bij Lowlands. Major Lazer stond met hun nummer samen met DJ Snake. Met het nummer Lean On stond ze op nummer 10 in de lijst. En ook, typisch 2015, Lil Kleine en Ronnie Flex met Drank en Drugs. Ja, die ken je misschien nog wel. Misschien kan je hem ook wel meezingen. Maar ook in de lijst, Adam Lambert met Ghost Town stond op nummer 8 in die week. En een leuk feitje, als je zometeen luistert naar het begin van dit nummer, dan klinkt het als een vrij donkere, bijna akoestische ballad. Maar als je dan een minuut verder bent, dan wordt het een soort house nummer. Moet je maar eens goed luisteren. Het is geen toevallig experiment trouwens. De Zweedse hitmaker die achter dit nummer zit, Max Martin, die was ook verantwoordelijk voor grote hits als van Britney Spears, van de Backstreet Boys en Taylor Swift. En samen heeft hij dus met Ali Payami dit nummer geproduceerd. En het is dus eigenlijk, klinkt het een beetje als 2 nummers in 1. Ze hebben gewoon die combinatie van elkaar gemaakt. En daardoor krijg je dus deze combinatie. Ja, ik vind hem wel leuk hoor. En ik vind hem leuk om weer even te horen. Adam Lambert met Ghost Town.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 3 september 2015.

Miles Smith en Niall Horan hoorde je met Drive Safe. En daarvoor dus uit die lijst van 3 september 2015. Ghost Town van Adam Lambert. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pluket. En daarna natuurlijk Herberg Flevoland. Maar ik sluit af met een andere Ghostbusters dan. Tenminste, Ghostbusters van Ray Parker Jr. En ook nog Justin de Wild komt eraan met Cheerio.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit kan niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is geen werk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Meren in Flevoland vervuild met chemische stoffen. En Urk komt met nieuwe bordjes voor monumentale panden. Meer nieuws in de bulletin.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het overal lekker doorrijdt, ondanks de miseregen. Pas een beetje op, hè, want het is raar naar verraderlijk weer. Geflitst wordt er ook nog eens een keertje op de A27. Almere Hilversum bij 114,9 en bij 108,5. De A6 Emmeloord Lelystad bij 83,4. De N307 in Dronten bij 105,6. En de N50, de laatste voor nu, in Enschedestad bij 262,5. Heb je zo ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmart. Dankjewel aan Ghostbuster Roy Blokzijl. Wij gaan zo meteen lekker vrolijk verder met een uurtje Flevoland Muziekland. Met heerlijke muziek voor jou. Een jarige Jeroen. Maar ja, welke Jeroen?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga

0: Goeie verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Goedemorgen.
5: Flevoland Muziekland.
4: Arnoud Lequette.

I knew ya. Taylor Swift is dat. En daarvoor Pilot en It's Magic. Kijk eens naar de tijd. Kusje voor de tijd krijg je. 10:10. Het is 10:10 alweer. Goedemorgen allemaal. Vandaag 3 september, jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Braga van Doesburg, de actrice. Die wordt 45 jaar vandaag. Ook jarig is Charlie Sheen, de acteur natuurlijk. 61 is die pas, zou ik zeggen. Ik dacht dat hij ouder was. Adam Curry, die is ook jarig. 62 jaar wordt hij vandaag. En wat leuk. Ze zitten midden alweer in de opnames van een nieuw seizoen Heel Holland Bakt. Ze zijn vandaag aflevering 4 aan het opnemen. Lekker in de regen is dit ook. Jannie van der Heijden, jury is het. Ze wordt 72 jaar. En ze gaat ook binnenkort weer een nieuw programma met André Verduin opnemen. Nou, een nieuw programma, een nieuwe serie ook weer. Denkend aan Nederland. En Valerie Perrine, die is vandaag ook jarig, Amerikaanse actrice en model, wordt vandaag 83 jaar. En ik zei het al, Jeroen is vandaag ook jarig. Dan zul je denken van, ja, wie is Jeroen? Ik heb het over Jeroen van Koningsbrugge. Acteur, cabaretier, regisseur, presentator, maar ook zanger. Jaren geleden maakte hij behoorlijke indruk met het nummer van Marco Bussato, Wit Licht in The Passion.

deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.

Zo is het natuurlijk, hè. Ga naar buiten toe. Laat zien wie je bent, wat je wil, wat je denkt. Madonna zingt het. Express Yourself. En daarvoor een jarige Jeroen van Koningsbrugge. En wit licht. Nou, wij gaan kijken naar de opgave van Kiek vandaag. Die is bij opgravingen geweest. En gezellig. Ik hoop niet ergens op een oud verlaten kerkhof, of wat vroeger een kerkhof was. Op zich vind ik het altijd wel interessant, hoor, wat ze dan naar boven toe halen. Het leuke eraan vind ik dat ik dan denk van, dit hebben mensen dus gewoon honderden jaren geleden, hebben ze dit gewoon vastgehad, hè? Dit waren hun gebruiksspulletjes. En die hebben ze op een gegeven moment van zich afgegooid, hebben ze daar neergelegd, en ze in de grond gegaan, de zee is er overheen gekomen en alles. En wij graven het dan, nadat de zee weer droog is gelegd, graven wij het in één keer op en zeggen, nou, wat bijzonder dat we dit gevonden hebben. En voor die mensen waren het gewoon spulletjes dat ze dachten, we hebben niet meer nodig, gooi het gewoon weg. Maar goed, daar gaat het eventjes niet over, over dit gefilosofeer. We zien een meisje op de arm, met allemaal kerstjes volgens mij op de jas. Zit daar dan een kerstje wel net niet op of zoiets? Dat zou wel een heel klein detail zijn, maar misschien is het detail gewoon veel groter. En zien we het een beetje over het hoofd. Dat is ook vaak met oude vondsten, hè. Dat hebben we heel lang over het hoofd gezien. Wat is het verschil in deze foto, links of rechts? Staat ook nog zo'n paalstok op de achtergrond met rood en wit. Maar die is volgens mij allebei hetzelfde, links en rechts. Nou, goed, heb jij het gezien? Geef het dan eventjes door via het bekende telefoonnummer, hè? 0320 285.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 10:30 is het geworden, goedemorgen. De provinciale politiek wil nog niet de portemonnee trekken voor een mediastudio in het provinciehuis. Die kost volgens het College van Gedeputeerde Staten 160.000 euro... en zou nodig zijn om goedkoper en efficiënter te communiceren via video's op de sociale media. Maar sommige politieke partijen willen een betere onderbouwing van het plan en vragen om extra informatie. De mediastudio staat op 16 september weer als bespreekpunt op de provinciale agenda. De meren in en rond Flevoland zijn op verschillende plekken chemisch vervuild, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Onder meer het IJmeer, de Noorderplassen, het Drontemeer, de Veluwerandmeren, het Weerwater en het IJsselmeer worden genoemd in het landelijk onderzoek. Onderzoeker Koenraad Bakkers vertelt wat hij heeft gevonden.
9: Flauwvertragers, dat zijn PFAS'en. Er zijn zware metalen, bestrijdingsmiddelen en ook allerlei stoffen die we in de stad gebruiken. Eigenlijk zie je wat op het land gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water.
8: De verontreiniging waarover zwemmers tot nu toe worden geïnformeerd blijven beperkt tot bacteriën en blauwalg. Zorgverlener Henry Tijken van Kans Almere ligt in de clinch met de gemeente Almere. Dat werd duidelijk tijdens een zitting bij de Raad van State. Tijken moest zijn woonzorgcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking aan de Operettenweg in de Muziekwijk sluiten na bezwaren uit de buurt. Tot grote verbazing van Tijken, omdat hij allerlei toezeggingen zou hebben gekregen van de gemeente. Hij eist daarom een schadevergoeding van enkele tonnen. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk ook op onze sociale mediakanalen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland ziet er vandaag overwegend grijs uit. Nou, uit het wolkendek valt soms wat lichte regen of motregen, maar op de meeste plaatsen valt het wel mee met de neerslaghoeveelheid. Koud is het daarbij zeker niet. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden vanmiddag. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, die wind gaat vanavond en vannacht langzaam toenemen. En in de loop van de nacht wordt het in ieder geval in het noorden van Flevoland al een stuk natter. Met vaker regen. En verder blijft het overwegend bewolkt. Nou, morgen wordt dan een onstuimige dag. Met vooral in de ochtend lange tijd regen. Her en der zou dat meer dan 15 mm neerslag kunnen opleveren. En die wind die gaat flink toenemen. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Nou, in de loop van vrijdagmiddag wordt het dan wel droger. Met mogelijk nog wat zon en temperaturen die uitkomen rond een graad of 20.
8: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld. Frits Marsten meldt de controle op de A27 Hilversum Almere bij 114,9. Dezelfde A27 Hilversum Almere bij 108,5. Dan de A6 Muidenberg Lelystad bij 69,3. En Emmeloord Lelystad bij 83,4. En de laatste voor nu staat in Dronten op de N307 bij hectometerpaaltje 105,6. Meer informatie over snelheidscontroles geef het altijd eventjes door via de gratis app van Frits Marsten. Oh, en zometeen gaan we terug naar de muziek uit 2015. Wat stond er 11 jaar geleden rond deze tijd in de hitparades? Nou, in ieder geval iets over Parijs. Zometeen meer dan over.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Leket.

0: Een beetje lucht langs de stembanden, dat maakt het echt heel erg interessant. Hè? Deze single van Shanna Spiro en The Great Expectations. En daarvoor van lang geleden de ELO en Hold On Tight.
1: Nou, hou je Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2015 was best een bijzonder jaar, hoor. Star Wars The Force Awakens kwam uit en bracht Star Wars na jaren weer terug naar de bioscoop. Hello, Hello van Adele, met een enorme wereldhit. Jurassic World verscheen en werd een van de grootste bioscoophits van dat jaar. Nederlandse schaatsers die waren succesvol op de WK-afstanden. En Barcelona won in 2015 de Champions League en de Spaanse competitie en pakte daarmee de beroemde treble ook nog eens een keertje. Hè? Minecraft en andere grote games waren enorm populair. Gaming werd steeds meer mainstream. En in verschillende dierentuinen werden bijzondere babydiertjes geboren. Altijd een leuk nieuwsonderwerp, hè? De wereldtentoonstelling in Milaan was er. De Expo 2015 trok miljoenen bezoekers met als thema voedsel en duurzaamheid. En NASA maakte veel indrukwekkende ruimtefoto's. Waaronder nieuwe beelden van Pluto. Niet die hond uit de Donald Duck, maar gewoon die planeet, hè? Nadat New Horizons er langs was gevlogen. Bijzonder daar. Altijd toch weer benieuwd dat er ergens een keer een foto opduikt en dat we dan iets van leven zien. Waarschijnlijk een heel andere levensvorm die wij niet herkennen. En dat die er altijd al was en dat we dat altijd dan nooit hebben gezien of zo. Maar ik vind dat toch wel interessant ook. Hoe zou dat zijn? Ik wil niet zeggen dat het er ongeveer zoiets uitziet als de mens. Heel iets anders zijn, maar wat wel leeft. Leuk gesprek zo, hè, op de donderdagochtend om 10:50. welke muziek hoort er bij 2015? Nou, een beetje onze muziek natuurlijk, hè, van onze Kenny B.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2015 met zijn doorbraak.
2: Mm. Ah, ah, ah. Mm. Ah.

Nee, het hoeft niet. Maar soms is het handig. Ja. Ja, nee, ik hoor jou alweer denken van... Oh, waar gaan we... Nee, als je gaat douchen bijvoorbeeld. Ja, je kan met je kleren onder de douche staan. Maar handig is het niet. Nee, het wordt ook een bende natuurlijk, hè. Jermaine Stewart had het erover. En We Don't Have To Take Our Clothes Off. En daarvoor Kenny B met onze eigen opname. Hij was al jaren geleden was hij bij ons. En deed hij het nummer live. Waar hij mee doorbrak. Parijs uit 2015. Nou, laatste kans om even te gaan kijken naar die foto van Kiki. Ja, je kan hem natuurlijk ook bij ons op de website kijken en op Facebookpagina. Maar ik laat hem nu even op televisie zien. En ik weet dat er heel veel mensen vaak zitten te wachten. Bij de tandarts, bij de dokter, bij de apotheek of waar dan ook. Hangt vaak een groot scherm en die zitten even mee te kijken. En die gaan dan mee puzzelen. Zoals deze twee foto's van de open dag bij een opgegraven turfschip in Almere Oosterwold. Ruim 300 belangstellenden die kregen uitleg over het eeuwenoude wrak en de voorwerpen die daarbij zijn gevonden. Waaronder turfblokken, servies en schoenen. Ja, dat was toen in die tijd ook al. Eens even kijken. Ja, ik zit een beetje met je mee te kijken, maar ik zie het niet zo 1, 2, 3. En 4, 5, 6 eigenlijk ook niet. Omdat ze ook zo specifiek praten over schoenen, zit het dan misschien in de kleur van de schoen of zo? Maar ja, vieze schoenen. Ja, ik maak het je nu natuurlijk heel erg makkelijk. Heb jij het ook gezien? Dat was ik nu in één keer. 0320-28-50-50. Nou, soms zit ik dingen op te roemen en dan denk ik van... had ik eigenlijk ook niet moeten doen. Ik kan het net zo goed gewoon voorzeggen. Maar goed, doen we niet. Dit is Han van Eyck en Leef. Niemand.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Dit kan niet.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, hoe mooi is dat?
4: En dit is ook Flevoland.
6: Het is geen werk.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De provinciale politiek wil nog niet de portemonnee trekken voor een mediastudio in het provinciehuis. Die kost volgens het college van gedeputeerde staten 160.000 euro. De meren in en rond Flevoland zijn op verschillende plekken chemisch vervuild. En zorgverlener Henry Tijken van Kans Almere ligt in de clinch met de gemeente Almere. Hij eist een schadevergoeding van enkele tonnen.
0: Dit is Flevoland op Ziggo kanaal 706.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat problemen op de A27 tussen Utrecht en het knooppunt Almere naar de A6 richting Lelystad. Daar is de verbindingsweg dicht. Er zijn namelijk bergingswerkzaamheden aan de gang. Want er is een geschaarde vrachtwagen. Dus daar wordt aan de weg, aan de vrachtwagen gewerkt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. De N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. Ook nog een file. 4 minuten vertraging op dit ogenblik. Flitsers zijn er ook gemeld op de A27 Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,5 of 114,9. Het zal wel ergens tussenin zitten. En Lelystad richting Emmeloord op de A6 ook een controle bij hectometerpaal 83,4. Dan is er ook nog een controle op de N307 bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Heb je er ook een gezien? Geef hem door via Flitsmeister.
12: En zometeen Jeroen Wolsen, onze financieel deskundige bij ons in de studio in de herberg. We gaan het hebben natuurlijk over Prinsjesdag. Wat kunnen we verwachten? Is er überhaupt een Prinsjesdag, een begroting, een troonrede die voorgelezen kan worden? Zijn ze er al over uit eigenlijk bij elkaar? En je huis verduurzamen, let eerst even op je verzekering.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl.

0: Het geluid uit de jaren 90, Soul to Soul en Back to Life, However Do You Want Me. Oh ja, dat waren nog eens tijden, zeg. We waren nog jong en onschuldig.
1: Dat vind ik wel grappig, want ze hadden natuurlijk toen een hit.
0: Ja.
1: En ja, we zagen dan die videoclips. Maar als je ze nu tegen zou komen ergens, je zou niet eens weten dat het Soul to Soul is.
0: Toen ook niet, hoor.
1: Heb je trouwens ook met sommige acteurs die dan in de jaren 90...
0: Nou, ja. ik ben in Los Angeles een keer geweest ook. Liep ik op Rodeo Drive.
1: Ja.
0: En toen zei die kennis van mij van...
1: Hey, dat is...
0: Dat was Michelle Pfeiffer. Ik zei, nee. Ik terug, kijken. Dacht, nou, het is maar goed dat we doorgelopen zijn, eerlijk gezegd.
1: Ik ben ook ooit een bekende tegengekomen op het vliegveld van Los Angeles. En dat was, hoe heette die ook alweer?
0: Rutger Hauer.
1: Nee. Oh. Waarom kom ik daar altijd? Ik kom nooit op zijn naam.
0: Ja, dat wordt steeds meer en meer naarmate de jaren vorderen.
1: Hij speelde ook zo'n slechterik op het eiland van Alcatraz. Hoe heette die ook alweer? Ja. Oké, laat maar.
0: Wat zeg je, joh? El Pacino?
1: Nee.
0: Zo slechterik, Nick Nolte?
1: Laat maar.
0: Oh, we gaan het opzoeken.
1: Ik ga het zo meteen...

0: Nou, dat gaat ze zeker aankomend weekend ook weer doen. Dan is de kermis in Volendam. Beroemd en berucht, ik zei het gisteren eigenlijk ook al. Ik probeer eigenlijk elk jaar wel weer naartoe te gaan, maar dit weekend hebben we gewoon heel andere verplichtingen. Jammer is dat, want het is echt een leuke kermis.
1: Is het alweer vriendjes met een broertje of is het nog steeds...
0: Volgens mij wel al lang, joh. Dat is wel een beetje pers en zo. Ze gaat opnieuw trouwen. Ja, ik hoor jou denken, hè?
1: Was al getrouwd?
0: Ze was toch al getrouwd? Oh. Nee, is ook zo. Nee, er komt een nieuwe plaat uit samen met haar, met Kido van de Graaf.
1: Oh.
0: En ze hebben een nieuw promotiefilmpje hebben ze opgenomen. Waarin je een beetje de Runaway Bride zie je dan, weet je wel. En dan vraagt het haar om, wat is er op uw antwoord? En dan zegt ze in één keer, nee. En dan, nou, dat is ook. Maar dat heeft allemaal te maken met een nieuwe plaat, dus.
1: Was je nog benieuwd naar de beroemde Hollywood persoon die ik heb ontmoet? Ik heb er ook een foto van. Als bewijs.
0: Nee, hoef niet te zien. Nou, wie is het in eerste instantie? We werden geholpen.
1: Ik laat even de foto zien, dan moet je eventjes zeggen wie het is.
0: Ja, ik zou denken een of andere metalband dat het is van AC/DC.
1: Nee, het is Nicolas Cage.
0: Oh, je zou die man links en niet herkennen erop, hè? Dat Nicolas Cage is, dat hij met bril. Oh, die in het midden bedoel je? Ja. Leuk dit.
1: Leuk, hè?
0: Laat hem even fullscreen zien, voor de mensen die het aankunnen.
1: Ja, dat had ik net al gedaan.
0: Hij is wel echt heel erg ruig. Welke periode van filmen was dit eigenlijk?
1: Ja, hij was denk ik weer tussen opnames van de ene van de... Ja, ik weet niet welke film. Maar het was in ieder geval een jaar of zeven.
0: Was dat niet dat hij in die film zat in dat vliegtuig... met al die gasten die gearresteerd waren,
1: dat
0: vliegtuig crash... en dat ze daar uitkwamen zo. Zo ziet het er een beetje uit, eerlijk
1: gezegd.
0: Jij ook, had ook zo mee kunnen doen.
1: In ieder geval, dat was mijn moment van...
0: Leuk.
1: Ja.
0: Was die aardig trouwens?
1: Ja, hij zei weinig.
0: Ja.
1: Want er wilden meer mensen met hem op de foto. Hij had een beveiliger bij zich en die zei van... Oké, nu jij.
0: Ja, $5.
1: Nee, dat niet eens.
0: Dat hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Oké. We hebben het wel over geld.
1: We gaan het hebben over geld, Jeroen Wolfsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
1: Waar wil je eerst over beginnen? Want je hebt eigenlijk twee onderwerpen vandaag.
0: Beroemde acteurs of...
2: Nee, die ken ik niet.
0: Gaan we het over
2: jullie zijn de beroemdste mensen die ik ken.
0: Over een soort van acteur hebben. Onze koning. Die gaat straks de troonrede weer voorlezen.
2: Ja.
0: Ik schop nu iedereen tegen het...
2: Ja, hij heeft hem niet zelf.
0: Tierenbeen,
2: maar... Hij heeft hem niet zelf geschreven, dat kan ik je verklappen.
0: Maar is die wel geschreven? Want er was lange tijd was er een beetje dubio. Van gaan we het wel redden met z'n
2: allen? Nee, kijk, de Prinsjesdagnota, hè, die is nog volledig geheim.
0: Ja.
2: Maar zullen we hem even doorlopen? Want het ligt natuurlijk gewoon weer op straat.
0: Oh,
2: de plannen.
0: Is het toch weer gelekt?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, let op, het zijn nog plannen. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, wij als gewone mensen.
2: Ja. Nou, let op. De miljardenbezuiniging op sociale zekerheid, die wordt een beetje afgeschaft. Ja, niet gek, want het is een kabinet wat met iedereen moet dealen. Dus de linkse partijen hebben dat erdoor gedrukt. Zouden een paar dingen gaan wijzigen. Hè? Maar wat wel blijft, is de WW wordt korter. Dat was 2 jaar, dat wordt 1 jaar. En dat plan blijft dus ook zo. De WIA gaat op de kop, dus mensen moeten eerder aan de slag als ze arbeidsongeschikt zijn. Maar voor de rest wordt er minder gekort op sociale zekerheid.
1: Nou, dat is eruit. Gesteld. Dus toch niet, dat is...
2: Nee, dat is nu
1: echt, echt.
2: Maar ja, goed, alles is uitstel, want ooit gaat het weer veranderen.
0: Oh, dit zijn plannen natuurlijk.
2: Zijn plannen.
0: Ja.
2: Ja, dus alles wat ik zeg is onzin. We zien wel wat het wordt. We gaan 1,5 miljard gaan we repareren in de koopkracht. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dus dan moeten centjes komen. Gaan we zo voor hebben. Wat gaan we nog meer doen? Het eigen risico, dat zou verhoogd worden.
0: Ja.
2: Wordt 1 jaar uitgesteld.
0: Oh.
2: Dat is natuurlijk ook weer door een andere partij uitonderhandeld.
0: Ja.
2: Wie gaat het betalen? De mensen met een hoger inkomen. Dus...
0: De rijken.
2: Nou, niks aan de hand.
0: Nou, kunnen het betalen. Zet je maar van schaf.
1: Ja. Maar zijn dat de rijken of zijn dat de mensen?
2: Nou, dat is meestal is dat
1: gemiddelde.
2: Ja, dat is meestal dat Modaal. Je te groot voor het tafellaak, te klein voor het servet. Okay. Of hoe is die uitspraak? Ja. Ik zit altijd aan de verkeerde kant van de streep. Ik ben net niet rijk genoeg om te denken van... Oh, het zal maar een rotzooi zijn.
1: De echte rijken voelen er niks.
2: Nee, je betoetert. Nou, die komen zo aan de beurt.
0: Oh.
2: Die gaan weer allerlei voordeeltjes krijgen. Ga ik zo uitleggen.
0: Die gaan er nog meer op vooruit.
2: Ja. Waar gaan we het van betalen? Nou, wat we gaan doen met z'n allen, let op... We gaan weer meer benzinekosten betalen, want de accijnsverlaging die wordt weer afgeschaft. Dus daar gaat in ieder geval al de meter weer tikken.
0: Ja.
2: Maar het echt aan gaat tikken, mensen, schrik niet. We gaan 10 cent per 1000 liter aan leidingwater extra betalen. Nou, wat gaat dat betekenen voor een gemiddeld Nederlands gezin?
1: Ik heb geen idee.
2: Nou, ongeveer 170 kuub gebruikt een gemiddeld gezin, dus dat is €17. Of je daar 1,5 miljard euro aan koopkracht voor kan betalen en dergelijke, dat is allemaal maar de grote vraag. Box 3. grote verhaal. Hè? Hoe gaan we om met vermogensbelasting? Is nog niks over gezegd. Zijn ze ook nog niet uit. Het is ook maar de vraag of dat gaat lukken per 2028. Want daar
1: dan wordt er iets geheven op je huis.
3: Als je extra huisje hebt, dan wil je
2: nog niet op je huis, maar eigenlijk op vermogen. Wat je hebt liggen in stenen of in aandelen. Waar je wel rendement op hebt, maar waar je nog niet de cent op je rekening hebt. En dat is prima. Als je het dan zou verkopen en je zou inderdaad die winst hebben, zou je daar belasting over kunnen betalen. Maar als je net de pech hebt dat je wel aangeslagen wordt voor belasting en een maand later dalen de koers of is je huis minder waard, ja, dan heb je die centen niet. Dus dit is een hele discussie. Maar dat verhaaltje moet wel een heel groot gat van die begroting, waar nu weer wat lieve dingen in gebeuren, natuurlijk gaan dekken.
1: Ja.
2: Dus, maar goed, als we met z'n allen heel veel water gaan gebruiken, hè, dan gaat dat geld kosten. Nou, de mensen in het gooi zijn dus de pinoot, want ja, die rijken gaan meer belasting betalen. In principe, ja, ik heb het uitgerekend. Een zwembad zit al snel 400.000 liter in. Dus dat gaat ze. Schrik, ik weet niet of er mensen zijn in het gooi die op dit moment luisteren, maar schrik even niet.
3: Zeker wel.
2: Volgend jaar schoon water in uw zwembad, dat gaat u €40 per jaar extra kosten. Dus ga maar vast sparen.
3: Nou, daar liggen ze wel wakker.
2: Ik heb ook goed nieuws voor u. Want dat zijn de mensen die ook vaak de verre reizen maken natuurlijk naar Los Angeles en andere plekken waar rijke stinkers naartoe gaan. En die belasting gaat €10 naar beneden. Dus ik heb uitgerekend, als u gewoon vier keer naar een verre oord vliegt, en dat doet u natuurlijk wel, hè, dan heeft u uw zwembad weer gevuld.
3: Ja, maar dan hoef je het zwembad ook niet te vullen, want je gaat naar dat mooie oord toe.
2: Jawel, maar goed, als de buurman ziet dat je zwembad niet vol zit, dan is het natuurlijk al snel het praatje dat je financieel in een probleem zit. Hè? Ja. Dus, en €40 is veel geld. Hè? Ja. Dus, maar dat kan je dus verdienen door gewoon vier keer weer op vakantie te gaan met het vliegtuig naar een ver oord. En dan scheelt je dat €10 aan luchthavenbelasting.
1: Zo.
2: Dus, maar let, alleen de verre oorden, hè? Dus wij, de normale mensen die binnen Europa blijven vliegen, betalen wel die hoge luchthavenbelasting. Dus, nou, ja. Het is allemaal plakken, pleisters, schaven, hier er wat af, daar er wat bij.
1: Ik proef meer wat cynisme dan dat je vrolijk bent.
2: Nou, ik word er wel vrolijk van als ik dan bedenk wat er allemaal gaat gebeuren. Dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Maar nogmaals, het zijn alleen maar plannen. Hè? Want Prinsjesdag blijft altijd geheim. Hè? Het koffertje, die houten koffer, die zit gewoon dicht. Ik ben zelf aan het verbouwen. Mijn plan is, ik ben op dit moment bezig met gipsplaten. Ik heb gegarandeerd nog wat schroeven over. Ik stuur persoonlijk een doosje schroeven naar Den Haag. En laat ze die kist dan maar een keer dicht timmeren en dicht schroeven.
1: En
2: tot het echt Prinsjesdag is. En maak hem dan eens open. Want ja, weet je, alle plannen liggen gewoon weer op tafel.
3: Maar dat is gewoon om te peilen van hoe reageert men erop.
1: Toch? Het moet ook nog door de Eerste Kamer, toch? Dat soort
2: dingen. Ja, weet je, ik hoop dat we een keer van de politiek afkomen die al helemaal aan het schipper is en overal een beetje hier wat af en daar wat bij. En gewoon eens een paar mensen die zeggen, zo gaan we het doen. Hier gaan we de pijn nemen. Daar gaat het zeer doen. Daar gaan we erop vooruit. En hier gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. En nu blijven we maar een beetje door het midden fietsen.
3: Zullen we toch eerst een zakenkabinet moeten hebben?
2: Daar zou het misschien op neerkomen.
1: Ja. Prinsjesdag gehad, zometeen het huis verduurzamen.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Klinkt als een heel simpel liedje, is het in principe ook. Maar het zingt wel Sonny and Cher en The Beat Goes On.
1: We praten nog steeds met onze financieel deskundige Jeroen Wolfsen. Net hadden we het over Prinsjesdag. En we gaan het nu hebben over het verduurzamen van het huis. Want er is iets met je verzekering waar je op moet letten.
2: Zeker, ja, dat moet je eigenlijk altijd hebben met verzekeraars. Maar we zien natuurlijk dat er steeds meer thuisbatterijen komen.
1: Oh ja.
2: Vorig jaar waren er zo'n 16.000 verkocht. We zitten nu al op 64.000. Die dingen worden ook bij mensen door de strot heen geduwd. Hè?
1: Ja, dus, zoveel levert het helemaal niet op.
2: Nee, dus dat is absoluut een aspect. En mensen worden, er wordt ook wel voor gewaarschuwd door Trosradar, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, van laat je niet gek maken. En vooral laat je niet rijk rekenen. Hè? We moeten nog maar zien of je terug gaat verdienen. Maar goed. Ik zag zelfs bij een vriend er eentje staan en zei, dan ga je toch nooit terugverdienen. Nee, maar ja, als de boel wel uitvalt, dan heb ik in ieder geval nog eventjes een dag stroom. Denk, nou, daar valt iets voor te zeggen.
1: Een dag?
2: Ja, of een dag of twee dagen, weet ik veel of veel het is. Afhankelijk van wat je gebruikt.
3: Dan moet je ook een batterij hebben van ongeveer minimaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilo.
2: Ja, dus het kost serieus geld.
3: Ben je al 8, 9.000 euro.
2: Ja, dat gaat zeker aan.
1: Misschien
2: aantikken.
1: Dat je er één lampje op kan doen, maar je wasmachine is niet meteen leeg.
2: Nee, maar het zou ook niet de eerste zijn die ik aan zou zetten. Ik zou gewoon lekker mijn koelkast met een kratje bier moet koel blijven. En in de winter misschien met mijn kacheltje. Maar goed.
1: Maar dat zie je. Dus zo'n batterij?
2: Ja. Ja, schaf je zo'n batterij aan, heb je ook nog zonnepanelen op je dak, je hebt een warmtepomp, in de tussentijd is je huis meer waard geworden, de boel fikt af. Hey, waren die dingen nou genoemd bij de verzekeraar? Want het is dus niet zo dat ze standaard meeverzekerd zijn.
1: Oh ja.
2: Alles wat aan je huis zit, normaal gesproken, wat we aard en nagel vast hebben, hoort bij je woning. Wat niet aard en nagel vast zit, dus je vloerbedekking, je bankstel, dat hoort bij je inboedel. Dus ten eerste kan je die discussie krijgen van ja, die warmtepomp staat. Bij mij staat die toevallig 20 meter van mijn huis of 10 meter. Ja, is dat inboedel of is dat opstal? Daar moet je al op letten. Maar je moet het ook nog melden. En er zijn verzekeraars die ook wel aanvullende voorwaarden stellen. Zo'n

0: zo'n thuisbatterij, daarvan is bekend dat het natuurlijk gevaarlijk is qua brandveiligheid.
1: Maar je hebt van die vaste thuisbatterijen en je hebt van die losse met stekker.
0: Met de stekker.
1: Moet je die ook aanmelden?
0: Ja, die moet je toch wel aangemelden. Ik zou in ieder geval het melden. Want stel dat er wel brand ontstaat en het blijkt dat het daar is. En jij zit toevallig net bij een verzekeraar die een clausule in zijn voorwaarden heeft. Dat je misschien gedekt bent, maar je had het moeten melden. En je hebt het niet gemeld. Nou, 3 keer raden wat er gebeurt.
2: Dan ben je de pisang.
1: Ja. En hoe zit het met zonnepanelen? Want ik heb zonnepanelen op mijn schuur laten leggen. Moet ik dat dan ook melden?
0: Nou, zonnepanelen kom je ook weer 2 varianten tegen. Je hebt zonnepanelen die je op je dakkapelletje kan leggen. En dan moet je dan nog 100 liter water in een soort bassin. En dan zitten ze daar vast en kunnen ze er niet afwaaien. Nou, dan is het alweer niet aard en nagel vast. Dus dan is het eigenlijk inboedel. Maar ja, het staat buiten, dus is het dan inboedel. Leg je ze op je dak, wordt je huis in principe meer waard. Moet je ze ook noemen. Maar er zijn ook gevallen bekend. Hè? Als er heel veel brand is, die zonnepanelen knappen. Overal liggen glasscherven. Ja, die moeten ook weer opgeruimd worden. Kan ook geld kosten. Meld het in ieder geval bij je verzekeraar dat je ze hebt. Dan kan je waarde omhoog. Maar je hebt ook nooit die discussie dat schade ontstaan door en hogere schade, dat het niet gedekt zou zijn.
1: Ja, maar eigenlijk, want je zei net over die losse batterij dan. Ja. Hè, dat je in de stopcontact. Maar als ik nou een brood rooster, kan ook in de fik vliegen die in het stopcontact steekt.
0: Absoluut, ja, absoluut. Alleen van de thuisbatterij is bekend dat als jouw broodrooster in de fik vliegt, dan kan je misschien nog net met een handdoek rennen en naar buiten, of je gooit hem van mijn part wel met de stekker eruit in je gootsteen. Maar als je thuisbatterij 1 keer aan brand is, ja. Nou, dan kan je een paar liter water opgooien, maar dan gaat niks gebeuren.
2: Maar daardoor gaat je premie natuurlijk ook weer omhoog. Is dit gewoon niet een soort van slimme manier van al die verzekeraars die erop inspringen en zeggen van, als die mensen dat maar gaan doen, moeten we even een briefje sturen of ze moeten het zelf weten en dan kan onze premie weer meer verdienen.
0: Kijk, of de premie, ik denk niet dat je premie rechtstreeks omhoog gaat. Wat er in ieder geval gaat gebeuren is, als je brand krijgt door een thuisbatterij en je hebt het niet gemeld en ze weten het niet, dan hebben ze een hele leuke reden om het af te wijzen. Als de komende jaren er vaak brand is door thuisbatterijen en mensen gaan die dingen steeds meer nemen, dan zullen ze daar wel een clausuletje op zetten of een moduletje. Moet je hem aanvinken, dan gaat je premie omhoog.
2: Okay.
0: Maar premies gaan sowieso omhoog als er meer schade ontstaat. Dus als we met z'n allen meer thuisbatterijen hebben, als die dingen meer in de fik vliegen en de schadebedragen zijn groter omdat een thuisbatterij niet... Hè, een auto moeten ze tegenwoordig onderdompelen in een container om hem uit te krijgen. Nou, dat wil zeggen dat als jij een flinke batterij hebt, ja, ze kunnen je huis niet onderdompelen in een container, dus die blijft wel even branden. Dus ja, dat kan wel meer schade veroorzaken.
1: Oké, we hebben het nu over de verduurzaming van het huis, maar ik heb mijn fatbike binnenstaan en die gaat in de fik. Moet ik dat ook nog eerst melden? Ik een fatbike?
0: Nee, je hoeft dat niet te melden, maar er wordt natuurlijk wel geadviseerd, hè, van let even op waar je je accu's bewaart en laat ze ook niet de hele nacht aan het stroom liggen. Maar goed, ik doe het ook. Hè. Ik leg s'avonds mijn telefoon aan het stroom en ook als die 80% is, moet die naar de 100. Dus als ik 's ochtends wakker word en hij ligt er nog en ik zie geen rook, dan is het goed nieuws.
1: Maar er zijn nooit problemen mee met qua verzekering.
2: Ze kunnen daar lastig over doen, denk ik wel, hoor.
0: Ja, nou,
2: als uiteindelijk blijkt dat door jouw eigen foutief handelen of verkeerd handelen dat zo gaat.
0: Ja, ik denk dat je met een telefoon die te lang in de stopcontact heeft gezeten, kom je nog wel weg. Met een fietsaccu ook nog wel. Maar een thuisbatterij van 8 kilowatt en je hebt het niet gemeld en daardoor ontstaat brand en je zit toevallig bij een verzekeraar die er een clausuletje in heeft staan. Ja, okay. Ja, dan ben je aan de beurt.
1: Melden dus.
0: Melden, ja.
2: Dankjewel, Jeroen.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 11:55. Goedemorgen. De provinciale politiek wil nog niet de portemonnee trekken voor een mediastudio in het provinciehuis. Die kost volgens het college van gedeputeerde staten 160.000 euro. Zou nodig zijn om goedkoper en efficiënter te communiceren via video's op de sociale media. Sommige politieke partijen willen een betere onderbouwing van het plan en vragen eerst om extra informatie. De mediastudio staat op 16 september weer als bespreekpunt op de provinciale agenda. Het maatschappelijke centrum van Zeewolde blijft Open Haven heten. Dat is besloten na een enquête onder de inwoners. Het voormalig kerkcentrum wordt flink verbouwd tot een maatschappelijk centrum. De verbouwing was meteen een aanleiding om te kijken of het centrum een nieuwe naam moest gaan krijgen. Na een oproep zijn meer dan 350 naamsuggesties ingestuurd. En uiteindelijk konden inwoners uit 6 namen kiezen. Toch vond meer dan 75% dat de oude naam Open Haven behouden moest blijven. Begin 2027 hoopt het centrum de deuren te openen. De zorgverlener Henry Tijken van Kans Almere ligt in de clinch met de gemeente Almere. Dat werd duidelijk tijdens een zitting bij de Raad van State. Tijken moest zijn woonzorgcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking aan de Operetteweg in de Muziekwerk sluiten na bezwaren uit de buurt. Tot grote verbazing van Tijken, omdat hij allerlei toezeggingen zou hebben gekregen van de gemeente. Hij eist daarom een schadevergoeding van enkele tonnen. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland ziet er vandaag overwegend grijs uit. Nou, uit het wolkendek valt soms wat lichte regen of motregen, maar op de meeste plaatsen valt het wel mee met de neerslaghoeveelheid. Koud is het daarbij zeker niet. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden vanmiddag. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, die wind gaat vanavond en vannacht langzaam toenemen. En in de loop van de nacht wordt het in ieder geval in het noorden van Flevoland al een stuk natter. Met vaker regen. En verder blijft het overwegend bewolkt. Nou, morgen wordt dan een onstuimige dag. Met vooral in de ochtend lange tijd regen. Her en der zou dat meer dan 15 mm neerslag kunnen opleveren. En die wind die gaat flink toenemen. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Nou, in de loop van vrijdagmiddag wordt het dan wel droger. Met mogelijk nog wat zon en temperaturen die uitkomen rond een graad of 20.
12: Toch een beetje jammer voor de, van de hiswaai.
10: Ja, jammer, valt echt letterlijk in het water.
12: Ja, ja, ja.
10: Nou, dan moeten die boten natuurlijk ook maar.
12: Goed, met een parapluutje dan maar.
10: Ja.
12: A27, we hebben het over de verkeersinformatie. Utrecht-Almere, tussen Utrecht en het knooppunt Almere naar de A6 richting Lelystad. Daar is de verbindingsweg dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, want er is een geschaarde vrachtwagen. Houd daar rekening mee. Dan de flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 114,9 of 108,5 of tussendoor. Dan even kijken. Lelystad Emmeloord. Hectometerpaal 83,4. Dan bij Dronten de N307. Beide richtingen. Hectometerpaal 105,6. Dat is de Hanseweg. We hebben ook nog een radar op de N306 bij Biddinghuizen. Beide richtingen. Hectometerpaal 24,4. De buitering in Almere, de N702, wordt ook gecontroleerd. Hectometerpaal 12. En hebben we ook nog eentje binnengekregen over de Olympialaan in Almere. In beide richtingen wordt ook gecontroleerd.
10: Zometeen ons spelletje Kiek. Heb je het goede antwoord gegeven, denk je? Dan gaan we jou misschien zometeen wel bellen, dus blijf bij je telefoon. En we gaan ook met Denise Gela het nieuwe seizoen doornemen van het Voorhuis in Emmeloord.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Eventjes lekker met z'n allen terug naar de jaren 80. Samen met George en Andrew en Pepsi en Shirley natuurlijk. En Wham en Wake Me Up Before You Go-Go. We gaan bellen. Nou, we hebben al gebeld met Debbie Geurs uit Leeuwarden. Debbie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het met je?
1: Prima.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
1: Leuk, nu ik jullie spreek.
0: Ja, nee, dat is dubbel op natuurlijk. Maar was je al iets leuks aan het doen?
1: Ik zit een spelletje op mijn tablet te spelen.
0: Wat voor spelletje is het?
1: Jigsaw puzzels.
0: Oh, jigsaw. Moet je plaatjes schuiven bij elkaar of zo?
1: Ja, inderdaad. En dan, dan kan je weer punten verdienen en dan krijg je weer een bonus dingetje.
2: Ben je een beetje verslaafd, Debbie?
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Laat je niet verleiden tot allerlei abonnementjes, hè?
1: Nee hoor, dat doe ik helemaal niet aan. Ik speel een bevast aantal spelletjes en dan stop ik ermee.
0: Oh, leuk.
2: Debbie, ben jij de enige luisteraar in Leeuwarden, Omroep Flevoland? Of denk je dat er meer mensen stiekem kijken in Friesland?
1: Het zou best kunnen, want het is niet zo ver Flevoland vandaan.
0: Nee, ik denk dat het een uurtje fietsen is of zo.
2: En spreek je ook Fries?
1: Nee, nou niet echt.
0: Ben je een importfries?
2: Importfries.
1: Ja.
0: Nou, waar kom je origineel vandaan dan?
1: Opgegroeid in Amsterdam en jarenlang in Almere gewoond.
0: Ik dacht al zoiets te horen. Weet je kunt een meisje wel uit Amsterdam halen, maar... Hè?
1: Juist.
2: Ja. En heb je wel integratie gedaan? Ja, toch? Toch dat je een beetje...
1: Nou, ik heb van oorsprong, maar lang geleden, Friese roots.
0: Oké. Maar is dat uit de middeleeuwen of zo? Liepen je voorouders daar rond?
1: Nou, mijn opa en mijn overgrootouders van vaders kant.
0: en hoe ben je daar ooit achtergekomen dan, dat je dat weet?
1: Door genealogie.
0: Oh, heb je zo'n website gekeken of een spelletje?
1: Nee.
0: Oh?
1: Er is ooit eens een cursus van Teliak geweest.
0: Ja?
2: Teliak?
1: Die heb ik toen gedaan. En daarna ben ik naar verschillende archieven geweest.
0: Lijkt me zo leuk. Ik ben een keer via zo'n website bezig gegaan, ook met mijn stamboom. En dan kom ik ergens 1700 of zo uit. En dan,
2: waren het ook al zangers?
0: Nee, in tegendeel. Nee, allemaal vissers, of schippers.
2: Schippers?
0: Allemaal gingen allemaal op de kleine vaart door Nederland heen. Maar de roots die liggen allemaal in Meppel en in Hasselt.
2: Hmm.
0: Dat is heel raar. Mijn naam, mijn achternaam.
2: Ik begin nu ook nieuwsgierig te worden.
0: En dan een hele tijd niks. En dan in één keer komen er allemaal weer plakketjes in Meppel en Hasselt tevoorschijn. Rond 1740, 1750 zo'n beetje. Gaat jouw stamboom ook zo ver terug, Debbie?
1: Ik ben teruggekomen tot 1795.
0: Oké. Okay.
1: En toen kwam ik in de kerkelijke katholieke registers terecht in het Latijn.
0: Wat leuk. Ja. Maar goed, grappig is dit, hè?
2: Ja, het is hartstikke leuk om het te weten. En dat komt gewoon door zo'n simpel spelletje als Kiek, dat je mensen dan leert kennen en mooie verhalen krijgt. Debbie, je hebt meegedaan met Kiek, laten we het daar maar over hebben. We toonden twee foto's van de open dag bij een opgraving, bij de opgraving van het turpschip in Almere Oosterwold.
0: Over oudheid gesproken.
2: 300 belangstellenden waren daar. En je ziet je ziet mensen achter een tafel staan en een display. Zitten allemaal dingetjes die gevonden zijn bij het open dag bij een opgraving, bij de opgraving van het turpschip in Almere Oosterwold.
0: Over oudheid gesproken.
2: 300 belangstellenden waren daar. En je ziet mensen achter een tafel staan en een display. Zitten allemaal dingetjes die gevonden zijn bij het turfschip. Wat is het verschil tussen foto A en foto B?
1: Nou, dat meisje wat opgetild wordt door de vader of moeder, dat weet ik niet.
2: Nee.
1: De ene foto heeft op de linkerfoto op zijn roze schoentjes en op de rechter blauwe schoentjes.
0: Ja, klopt.
2: Ja. Was het moeilijk vandaag?
1: Nee, het was super makkelijk.
2: Supermakkelijk.
0: Ik heb het zelfs bijna voorgezegd ook. Ik zit dan een beetje mee te puzzelen ook. En dan zie ik, zit het daarin? En er waren ook opgravingen, oude schoenen hadden ze ook gevonden. En dan denk ik, zit het daar? Nou, en toen zag ik het ook gelijk.

0: Ja, leuke stad.
1: Nou, ik zag het zelfs gelijk. Ik hoefde niet eens de foto's voor te vergroten.
0: Oké. Nou, heel makkelijk ook.
2: Debbie, je ziet het, ik ben er helemaal klaar voor. Ik wil heel graag voor jou aan het rad draaien. We hebben weer prachtige prijzen. Nieuwe maand, dus daar zet je ook wel heel veel geld op. Dus ja, we wensen je natuurlijk hartstikke veel geluk. Zeg het maar, moet hij naar links, moet hij naar rechts? Hoe hard moet hij, moet hij zacht? Zeg het maar.
1: Hard en linksom.
2: Nou, oh, dan moet ik weer naar de andere kant.
0: Nou, je kan het ook met die hand doen natuurlijk.
2: Nee, ik wil het goed doen.
0: Oh.
2: Zo, even kijken. Licht, hard en linksom. Licht. Daar gaat hij. Ja. 3, 2, 1.
0: Ja, en vervolgens moet hij hem rechtsom. Maar goed.
2: Het rad draait en wat gaat Debbie winnen? Debbie uit Leeuwarden. Oorspronkelijk ook nog in Almere gewoond.
0: Ja.
2: We weten inmiddels alles van haar.
0: Ja, bijna alles.
2: Een rode kiek heb je.
0: Ja.
2: Oh, ik heb echt iets leuks voor je. Je mag kiezen de kieksokken of de washand van kiek.
1: Nou, doe dan maar de sokken.
0: De sokken. Nou, en welke maat?
1: Ja, 38.
0: Oh, je leeft op kleine voeten, Debbie.
2: Ja. Nee, dat gaat lukken.
1: Ik ben ook niet zo groot.
0: Nee, nou ja, goed. Wie het kleine niert.
1: Inderdaad.
2: Vond je het wel een beetje leuk om met ons eventjes te praten zo?
1: Natuurlijk, altijd.
0: Nou, vinden wij ook hartstikke gezellig. We wensen je nog een mooie dag. De zon gaat ook nog weer schijnen vandaag, dus geniet ervan.
1: Nou, dat doet hij hier al, maar er hangen ook zeer donkere wolken.
0: Oh, uitkijken ervoor dan ook.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel Debbie en tot horens weer, hè?
1: Ja, jullie ook.
0: Doei.
1: Een dag verder.
0: Dankjewel.

0: papier.
1: In videoclips tegenwoordig, die hoeven helemaal niet zo uitgebreid te zijn.
2: Nee, het is met een beetje tekst en iemand die staat te dansen is het meestal tegenwoordig.
1: Ja, maar het is wel Beyoncé. Dat is al indrukwekkend genoeg natuurlijk.
2: Hij heeft eigenlijk de toon gezet dat de country weer een beetje terugkomt. Hè?
1: Ja, hartstikke goed ook.
2: Heb je trouwens de nieuwe al gehoord van Douwe Bob?
1: Nee. Heel erg country.
2: Hij heeft opgenomen in de Verenigde Staten. Mocht hij ook bij een of andere bekende countryster op het podium
1: staan. Leuk. Ja, maar daar leeft het gewoon als de popmuziek. Zoals wij hier Werens en Rutger van Barneveld hebben, hebben zij daar de grote sterren van de countrymuziek. En de trekker staat die ons vol.
2: Inderdaad.
1: Enorm. Beyoncé was het dus een Texas Hold'em.
2: We gaan dus aan Denise Gela van Theater Het Voorhuis vragen of... Nou, stel je voor, staat Douwe Bob bij jullie nog op het podium het komend jaar, Denise?
3: Nee, Douwe Bob niet, maar wel heel veel andere grote sterren natuurlijk.
2: We gaan het vandaag met jou hebben over het komende seizoen van Theater Het Voorhuis in Emmeloord. Waar moet je nou beginnen? Want ik heb er eens doorheen gebladerd. Het is van alles. Het is echt een gigantisch aanbod.
3: Ja, het is echt inderdaad een heel divers aanbod weer geworden. En ik ben heel blij dat we ook weer mogen starten. We hebben natuurlijk net de zomerperiode achter de rug. En vanavond, misschien even leuk om te vermelden, hebben we onze preview. Dus het is ook echt wel de eerste voorstelling weer van het seizoen. Wat je al zei, we gaan weer een heel gevarieerd seizoen tegemoet. Van toneel naar muziek, van grote namen naar kleine namen. Eigenlijk zit er van alles theater overdag, jeugdvoorstelling, zit van alles tussen.
2: En is er nou nog een bepaalde theatertrend het komende jaar van, nou, dit moet je beslist hebben in je theater, anders stel je niet mee.
3: Een trend. Nee, ja, je ziet natuurlijk musicals wel weer toenemen. Dat is iets wat eigenlijk ook stevig in onze programmering wel zit en waar ook wel veel aanbod van komt. Misschien ook wel leuk, we hebben ook de boekverfilming, en daar kijk ik zelf heel erg naar uit, Al Blauw van de Hemel.
1: Dag.
3: Ik heb het boek toevallig van de zomer gelezen. Kijk er heel erg naar uit. En dat vind ik toch ook wel heel erg bijzonder dat zoiets naar toneel komt eigenlijk. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan wordt vertaald naar toneel. Het is natuurlijk echt een dik boek. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit hoe dat wordt overgebracht. Dat vind ik toch ook wel heel erg bijzonder, eigenlijk zo'n voorstelling dan weer in ons programma.
1: Nou ja, wetende dat die voorstelling komt en dat jullie nieuwe stoelen hebben in de zaal, zodat er vast extra stoeltjes bijgezet worden. Want die voorstelling is bijna overal uitverkocht.
3: Ja, hij is echt overal uitverkocht. Ja, dat was ook direct eigenlijk toen hij in verkoop ging. En dat was eigenlijk zelfs voor de makers denk ik wel een verrassing dat het zo hard liep. Het is natuurlijk ontzettend mooi om te zien, denk ik, als zo'n voorstelling ook echt het publiek krijgt. Wat het wel, denk ik, wel verdient.
1: Met Buddy Vedder in de hoofdrol.
2: Ik heb er ook eventjes doorheen gebladerd natuurlijk door jullie voorstellingen. En wat mij opvalt is dat die bekende Netflix-serie Baby Reindeer, die hebben jullie op het podium.
3: Ja.
1: Hoe dan?
3: Dat klopt. En ja, dan denk je ook hoe dan inderdaad. Ja, dat is Thijs van den Meeberg. Van zijn eigen cabaretprogramma's inmiddels wel bekend is. Die heeft inderdaad een adaptatie van Baby Reindeer. Ja, ik ben er, moet eerlijk zijn, ook heel erg benieuwd naar wat hij er precies van maakt. Het is natuurlijk echt wel een heel groot Netflix hit. Veel kijkers, veel besproken. En ook hier eigenlijk weer de vraag van hoe breng je zoiets naar het toneel? Wat kan je dan eigenlijk inderdaad verwachten? En ik denk dat dat vooral iets is aan de bezoeker om te ontdekken van hoe dat overkomt ook. Maar in ieder geval grote verwachtingen van.
1: Oké.
2: Maarten van Rossum zie ik staan. Ja, die trekt volle zalen met zijn
1: enthousiaste manier van theater maken. Manier.
2: Die komt er ook niet tussen.
3: Nee, ik moet wel zeggen, ik vind hem altijd wel heel erg leuk om ook in deze setting te zien. Hij is inderdaad wel lekker droog, maar echt een enorme kennis. En dat deelt hij natuurlijk altijd heel erg graag met het publiek. En het leuke van hem is dat hij het ook niet heel erg instudeert, niet heel erg uitgebreid. Het is ook vaak een beetje, hij speelt heel erg in op actualiteit. En dat vind ik het mooie daarvan. Hij neemt dat allemaal mee in zijn voorstelling. En dat is een hele actuele voorstelling waarin op zijn eigen manier, zijn eigen droge humor, het publiek meeneemt. En alles wat er een beetje speelt, ook in de wereld.
2: Je had het net al een beetje over de previewvoorstelling. Wat kunnen we daar allemaal beleven?
3: Ja, en vind ik zelf een ontzettend leuk programma. Van alles te zien. We hebben Joost Spijkers, Hokjesdenker vanavond. De Reigers, die natuurlijk eigenlijk wel soort van viral zijn gegaan online.
1: De Reigers. De Reigers.
3: Ja, ik zag het.
1: Het zijn de Hagenaren.
3: De Reggae's, maar Hagenaren. Ja, dus staan ook als afsluiter bij ons op het podium. En Sabine Kuipers komt iets vertellen over haar toch ook wel bijzondere voorstelling. Ze heeft deze zomer bij ons gestaan, ook bij Compagnie de Car. Een schipbreuk op Schokland. En heeft haar eigen voorstelling, Pira gooit een steen. Hele kleine, mooie voorstelling. En dus zij is vanavond ook aanwezig. En Rob Schepers. Dus eigenlijk wel heel divers programma, cabaret, muziek, van alles te zien.
2: In een schone en verse zaal. De stoelen zijn weer helemaal kauwgom vrijgemaakt en dat soort zaken.
3: Alle kauwgom is verwijderd, hoop ik. Nee, zeker weten. Alles is weer fris en schoon. En wij als team kijken er ook heel erg weer naar uit om... Ja, uiteindelijk een leeg theater is helemaal niet leuk. Dus wij willen weer gewoon naar het volle zalen. En gewoon weer lekker het seizoen aftrappen. En daar doen we het natuurlijk ook
1: voor. Nou, aan het programma zal het in ieder geval niet liggen. Wij spreken jou graag volgende week weer voor een nieuwe update van het programma van het Voorhuis in Emmeloord. Dankjewel, Denise Geila.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Dit kan niet.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, hoe mooi is dat?
4: En dit is ook Flevoland.
6: Het is geen werk.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Zorgverlener Henry Dijken van Kans Almere ligt in de clinch met de gemeente Almere. Het maatschappelijke centrum van Zeewolde blijft gewoon Open Haven heten. En de provinciale politiek wil nog niet de portemonnee trekken voor een mediastudio in het provinciehuis.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
14: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie, de A27. Daar zijn wat problemen vanaf Utrecht richting Almere. De weg vanaf knooppunt Almere naar de A6 richting Lelystad. Die verbindingsweg daar die zit dicht. Er zijn nog steeds bergingswerkzaamheden, want er moet een geschaarde vrachtauto worden opgehaald. Bestemmingsverkeer, volg Amsterdam richting de A6. En dan moet je even keren bij de afrit Almere buiten. Dat is de afslag 6. Dan kan je er rechtsaf en dan kan je er gewoon even onderdoor. En dan ga je er gewoon weer op. En dan kan je terug naar Lelystad toe. Dan geflitst wordt er ook op de A27 Hilversum Almere bij 114,9. De weg A27 Almere. Nee, Hilversum Almere is dat bij 108,5. En de A27 Almere Hilversum bij 112,2. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,3. De N307 in Dronten bij 105,6. En ook wordt er gecontroleerd op de Olympialaan in Almere. Heb je ook ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En zometeen, nieuws wat we deze ochtend al hebben gehad. De meren in en rond Flevoland zijn chemisch vervuild. Zometeen meer erover.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we af alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Het leven zit vol spontaan.

0: Het is leuk ook, we hadden net Debbie uit Leeuwarden. Ja, nou, de zon die schijnt hier al een tijdje. Er zijn wat donkere wolken. En die donkere wolken die zitten nu ook hier een beetje.
1: Oh, jij kijkt altijd naar buiten. Jij hebt een raam.
0: Zonnetje is een beetje weg. Ja. Net was er nog wel zon.
1: Nou, maar nu is het wel weer de zon.
0: Oh.
1: Nou, is nu
0: ja, wel weer terug. Een beetje zonnig.
1: Ja, ja. Zometeen het weerbericht trouwens. Ja. Je hoorde Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry.
0: Leuk. De meren in en rond Flevoland zijn chemisch vervuild. Zwemmers die worden daar niet op gewezen. En dat melden Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Eerder vanochtend spraken we onderzoeker Koenraad Bakkers over deze problematiek.
2: Ja, we zien eigenlijk door heel Nederland en ook in de Flevo, de water in de Flevopolders, dezelfde stoffen steeds weer terug. Dat zijn flauwvertragers, dat zijn PFAS'en. Er zijn zware metalen, bestrijdingsmiddelen en ook allerlei stoffen die we in de stad gebruiken. Eigenlijk zie je wat op het land gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water.
3: Oh, en kun je daar nog wel veilig zwemmen dan?
2: Ja, er is een verschil tussen de stoffen die een acuut probleem veroorzaakt. Dat zijn de blauwe algen bijvoorbeeld en E. coli, de zogenaamde poepbacteriën. En er zijn stoffen waar wij op naar gekeken hebben, die hebben meer... als je langdurig daarmee in contact komt, kan het tot gezondheidsproblemen leiden.
4: Ja, dus langdurig.
2: Dan heb je een chronische belasting.
4: Langdurig, wat is dan langdurig? Moet je dan, als je dan elke dag in dat water zwemt bijvoorbeeld, is dat een langdurige tijd?
2: Ja, wij zijn geen gezondheidsorganisatie, dus daar kunnen wij geen uitspraken over doen van hoe vaak je dan, hoe het risico oploopt met het aantal keer dat je daarmee in contact komt. Maar het is niet wat je als zwemmer zou mogen verwachten. En je mag als zwemmer verwachten dat als er staat, dit is perfect zwemwater, omdat er geen blauwe algen zit of geen bacteriën in zitten, dan mag je ook verwachten dat er geen chemische verontreiniging in zit. En dat is nu niet zo. Hè? Dus een water kan gekwalificeerd zijn of geclassificeerd zijn als perfect, en toch is het chemisch verontreinigd.
3: Wat we altijd horen van de omgevingsdienst

0: is die bacterie en die E. coli en die blauwalg. En dan zeggen ze, nou, als dat er niet is, dan kun je daar veilig zwemmen. Zegt u nu eigenlijk tussen de regels door, ook de stoffen die wij hebben gevonden moeten voortaan meegenomen in die tweewekelijkse onderzoeken als het zwemseizoen er is?
1: Ja, en dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook de Europese Commissie. Die heeft die zwemwaterrichtlijn nog eens keer bekeken. En die zegt ook, ja, eigenlijk is het een heel eenzijdig beeld. Hè? We kijken alleen maar naar de bacteriologische verontreiniging. En we kijken, terwijl we ook meten op de andere verontreinigingen, de chemische verontreinigingen. Maar die worden niet vermeld. En ook de Europese Commissie komt tot de conclusie dat dat beter vermeld moet worden.
2: En die chemische verontreinigingen, u zei eigenlijk al, alles wat we op land gebruiken komt dan ook in het water terecht.
1: In ieder geval zien we de voetafdruk van het land zien we terug in het water.
0: Want dan stroomt er gewoon in, zo simpel is het eigenlijk.
1: Het is eigenlijk, ja, dus we weten ook waar het vandaan komt. Dus daar kan je ook gericht maatregelen opnemen. In het landelijk gebied zien we meer bestrijdingsmiddelen. In het stedelijk gebied zien we meer industriële verontreinigingen en verbrandingsrestproducten.
0: Ja.
1: We weten wat de belangrijke factoren zijn die chemische verontreiniging veroorzaken. Dan kan je daar ook, zou je zeggen, gericht maatregelen op moeten kunnen nemen. Maar wat wij nu zien, en dat is misschien wel, vind ik wel het schokkende aan het verhaal, is dat het in 2014 waren er nog wel wateren waar het chemisch gewoon op orde was. En nu zien we geen enkel water meer waar het chemisch op orde is. Dus je zou verwachten dat we het beter onder controle hebben, maar het lijkt erop dat we de controle langzaam aan het verliezen zijn. En daarbij is ook een belangrijke oorzaak, is dat er steeds meer stoffen in het milieu komen die er eigenlijk nooit meer uitgaan. Dat zijn de persistente stoffen, zoals we die noemen. Ja. De PFAS'en bijvoorbeeld. En die, elke keer als dat wordt toegevoegd, stapelt zich dat op, omdat het niet wordt afgebroken.
0: Ja, zo moedeloos van te worden.
1: Dat zou kunnen, maar ik zou zeggen, krijg je juist energie van om het aan te pakken. Want dit moet niemand willen. Iedereen is voor gezond en goed water.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: was wel leuk om je stereo mee te testen. Want links en rechts werden nog erg ouderwets opgenomen.
1: Het is leuk altijd.
0: Dat het allemaal nieuw was natuurlijk, stereo.
1: Ja, dat klopt. Dus moesten al die mono dingetjes moesten nog een beetje aan elkaar gedraaid worden. Naar de gitaristen gaan links zitten en de drummer rechts.
0: Ja, was leuk.
1: Ja, leuke periode. De Hallings waren dat met de basstap.
0: We gaan dus praten met onze weerman Wouter van Bernebeek is dat vandaag. Ja. Wouter, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: We zien af en toe zon. We zien af en toe dat het donkerder wordt. Wat is het allemaal?
2: Ja, een beetje wisselvallig, hè? Over het algemeen is er wel veel bewolking aanwezig. Het is niet koud buiten. Temperaturen van 21 graden. Het voelt ook een heel klein beetje proeierig aan. En er kan nog wel een enkele bui ontstaan vanmiddag boven onze omgeving. Maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. Nou, uiteindelijk wordt het op de warmste plekken zo'n 23 graden. En daarbij staat een meest matige wind uit het westen.
0: Ja, het is aangename temperatuur in ieder geval.
2: Het is heel aangenaam, zeker. Ja.
0: Nou, wat kunnen we nog verwachten? Vanavond, vannacht?
2: Nou, vanavond en vannacht zitten we nog steeds in die vrij warme lucht. En daardoor koelt het niet verder af dan 18 of 19 graden. Best wel een warme nacht dus. Het is groot deel van de nacht droog. Tegen het eind van de nacht, morgen vroeg, dan gaat het vanuit het noorden langzaamaan regenen. Dat zal als eerste in de Noordoostpolder gebeuren. En ook de wind gaat langzaam in kracht toenemen. Nou, en vooral morgenochtend waait het dan best wel hard. Met windkracht 4 tot 6 boven land. En langs de grote meren af en toe een windkracht 7. Daar kunnen ook flinke windstoten bij voorkomen. En het regent de tijd lang. Nou, morgenmiddag, dan wordt het vanuit het noorden langzaamaan droger. En aan het eind van de dag breekt ook de zon door. Met temperaturen die wel wat lager uitkomen tussen de 18 en de 20 graden.
0: Maar dan krijgen we het weekend.
2: Dat wordt veel beter.
0: Ja.
2: Zeker. Zowel zaterdag als zondag veel zonneschijn. Droog weer. Temperaturen zaterdag rond 20 graden. En zondag kan er plaatselijk 23 graden worden. Nou, maandag krijgen we nog met wat warmere lucht te maken. Dan is zelfs een zomerse 25 graden her en der mogelijk. Maar daarna, dan neemt de kans op buien weer toe. En gaat de temperatuur weer een beetje omlaag.
0: En nou, het is lekker afwisselend.
1: Ja, ja, dat
2: zeker.
1: Wel.
2: Ja.
1: Kun je ook nog een beetje in de glazen bol wat verder vooruit kijken? Zit daar nog wat leuks in?
2: Die buien die ik net noemde voor volgende week, dat lijkt wel tijdelijk te duren. Want er komt al heel snel, lijkt het nu te zijn, dat er een hoger drukgebied boven onze omgeving komt te liggen in de loop van volgende week. En dat het dus op de lange termijn over het algemeen best wel stabiel is. Met lage neerslagkansen en temperaturen meestal tussen de 20 en 23 graden.
1: Nou, dat is heel erg aangenaam. Indian Summer zien we nog niet zitten op dit moment. Hè?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee, dat niet, nee.
1: Oké, we houden het in de gaten. Dankjewel, tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, doei.

0: repeated. Dit keer zonder de stampende beats, maar wel met goede hit. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated.
1: En tijdens de lunch krijg je ook het nieuws van buiten de provincie. Zeker 1000 websites, met name van bedrijven, ZZP'ers, stichtingen, er staan vol met illegale casinopromotie. Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website opgekocht. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft geen blokkeerbevoegdheid voor deze sites. Dus vereist het veel werk.
2: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
1: Ja, zo wordt bijvoorbeeld de oude domeinnaam van programmamaker en schrijver Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Net als oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD. Is jouw domeinnaam nog bezet? Of,
3: Nou, ik gebruik hem nog.
1: Je
3: maar ik denk dat als ik hem niet meer zou gebruiken, dat ze hem dan wel gaan
1: proberen. Dan wordt het ook
3: proberen.
1: Een
3: foksite. Ja, let op. Tegenwoordig, je moet alles in de gaten houden. Ja. Gewoon ook, hè. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5000 kamers bij, maar dat is lang nog niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
4: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
3: Ja, nou kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. En volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt bevonden worden om studentenwoningen te bouwen.
1: De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag één van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of het om de 28-jarige Jan G. gaat, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De politie blijft de komende tijd onderzoek doen.
5: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan hebben we dat wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team. Om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
1: In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten op de beveiliger. Hij werd dodelijk geraakt. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens ook gevonden.
3: Ja, maar dit is natuurlijk gewoon een publieke actie van die burgemeester. Dit moet hij gewoon doen voor het publiek. Want ik denk niet dat die Jan G. denkt van, ik ga gewoon weer even terug naar mijn woning daar.
1: Dat lijkt me ook niet.
3: Nee, ja. Er liggen nog wat pakketjes, die moet ik nog even ophalen. En ik denk dat die verdachten die daar allemaal zijn geweest, dat die ook niet denken, ik ga gewoon met mijn Kalashnikov ga ik weer eventjes naar overal.
1: Nee, maar
3: die komen niet meer in de buurt, joh.
1: Ja, moet natuurlijk wel even officieel, want misschien wil hij toch nog zijn tappas
3: daar ophalen. Een beetje voor de bühne, dit is natuurlijk zo. Ik ben veel banger voor de gevolgen.
1: Ja.
3: Wat gaat dit nu nog meer doen? Want er is ook zo'n video waarin wordt gezegd, je moet binnen 12 uur moet je de spullen teruggeven aan je Belgische vriend. Anders ga jij en je geliefde.
1: Mm-hmm.
3: Dat zijn natuurlijk gewoon doodsbedreigingen aan willekeurige mensen gewoon ook. Die misschien
1: familieleden of
3: familielid of vrienden of kennissen van die Jan G. Die worden daar nu in meegetrokken ook. Terwijl ze er niks aan kunnen doen. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers die pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
6: Als criminaliteit over het algemeen een jongensding, zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
3: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt en daar zou dus meer focus op moeten liggen.
1: Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen van Libanon. Minister Sjoerdsma hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
3: Sjoerdsma, hè? Ja.
7: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden. Dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Ja, en wat voor bedrag gaat er dan naartoe? 1,2 miljoen euro.
3: Ja, normaal staan ze in de gang, maar op de A9 tussen Vels en Beverwijk liepen ze gisteravond op de snelweg paarden. Het gaat om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws die reed op de snelweg toen het gebeurde.
8: Vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
3: Ja, we hebben nog een reactie van het paard.
1: Geen andere vandaag?
9: We beloven geen kattenvideo's.
3: Nou, geen paarden.
9: Niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 3:30, goedemiddag. Het maatschappelijke centrum van Zeewolde blijft Open Haven heten. Dat is besloten na een enquête onder de inwoners. Het voormalige kerkcentrum wordt flink verbouwd tot een maatschappelijk centrum. En de verbouwing was meteen een aanleiding om te kijken of het centrum een nieuwe naam moest krijgen. Na een oproep zijn meer dan 350 naamsuggesties ingestuurd. Uiteindelijk konden inwoners uit 6 namen kiezen. En toch vond meer dan 75% dat de oude naam Open Haven behouden moest blijven. Begin 2027 hoopt het centrum haar deuren weer te openen. Zorgverlener Henry Tijken van Kans Almere ligt in de clinch met de gemeente. Dat werd duidelijk tijdens een zitting bij de Raad van State. Tijken moest zijn woonzorgcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking aan de Operettenweg in de Muziekwijk sluiten na bezwaren uit de buurt. Tot grote verbazing van Tijken, omdat hij allerlei toezeggingen zou hebben gekregen van de gemeente. Hij eist daarom een schadevergoeding van enkele tonnen en de Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. En de provinciale politiek wil nog niet de portemonnee trekken voor een mediastudio in het provinciehuis. Die kost volgens het college van de gedeputeerde staten 160.000 euro. En zou nodig zijn om goedkoper en efficiënter te communiceren via video's op de sociale media. Maar sommige politieke partijen willen eerst een betere onderbouwing van het plan en vragen om extra informatie. De mediastudio staat op 16 september weer als bespreekpunt op de provinciale agenda. Tot zover ons nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wiegen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Twee Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong...
13: Vanmiddag en vanavond ziet het er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Heel af en toe kan de zon wel even doorbreken en verder kan ook een enkele bui vallen. Temperaturen daarbij rond 21 graden en daarmee is het zeker niet koud voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig uit het westen tot zuidwesten met een windkracht 4 tot 5. Nou, in de loop van vannacht gaat het vanuit het noorden langzaam wat harder regenen. Veel kouder dan 18 graden wordt het ook niet vannacht. En morgenochtend hebben we dan met lange tijd regen te maken. Op sommige plaatsen kan het echt flink doorregenen en is 10 tot 15 mm neerslag mogelijk. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wat droger en misschien breekt de zon nog even door. Er staat een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind. En daarbij temperaturen van een graad of 20.
14: Nou, onze weerman Wouter van Werdenwijk mag wel uitpraten. Dat is mooi. Verkeersinformatie. 1 file nog op de A27. Vertraging. Of hou daar rekening mee. Utrecht-Almere tussen Utrecht en het knooppunt Almere naar de A6 richting Lelystad. De verbindingsweg is dicht. Er zijn namelijk bergingswerkzaamheden aan de gang. In verband met de geschaarde vrachtwagen. Dan de flitsers. Op de A27 Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd. Bij 108,5, 114,9 of 112,2. Ergens in die buurt. Dan op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. Dan hebben we ook nog een controle op de Hanseweg. Dat is de N307 Dronten. Beide richting hectometerpaal 105,6. De N719 bij Krachenburg in beide richtingen. Dat is de Leemringweg. Hectometerpaal 1,3. En de Olympialaan in Almere, daar schijnt ook gecontroleerd te worden. Heb je nog iets gezien? Geef het door via Flitsmeister.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Don Henley is dat in The Boys of Summer. Daarvoor Django Wagner en Bachata Bailando. Morgen begint ook de kermis in Volendam. Maar dat is niet voor ons natuurlijk. Maar er is wel iets anders heel leuks. We hebben natuurlijk die boten die in het water liggen nu. In Lelystad, waar je naar kan kijken.
1: Maar nog iets anders. De bottenrace.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, doet Guido Botter dat?
1: Nee, Guido Botter is natuurlijk weer van... die is ook weer van een activiteit.
0: Dat is ook dit weekend, hè? Lelystad Live.
1: Lelystad Live, ja.
0: Ja, met Yves Berendsen. Ja. Maar morgen gewoon kan je ook de boot in.
1: Ja, vrijdag dan kun je allerlei prachtige botters zien. In Almere Haven natuurlijk. Dat is jaarlijks.
0: Op het Gooimeer is dat, hè?
1: Ja, om 10:30 begint dat. Met koffie, thee en gebak.
0: Oh, leuk.
1: Tenminste, daar kun je voor kiezen. Oh. Als je op het terrasje gaat
0: zitten. Moet je wel muntjes hebben.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Annemarie Jorsma, die is er ook bij. Dat is de voorzitter, hè, van die club. Van de bottenrace. De Almere bottenrace. Het is dus morgen.
1: 20 historische botters die komen in de havenkom.
0: Ja, en tot 3:30 zal het ongeveer zo'n beetje duren. Het leuke is, de organisatie hebben we gezegd... om 3:30 dan is er nog een verrassing voor iedereen die er is... voor de deelnemers. Nou, wat zal dat zijn? Een extra regenbuitje, misschien.
1: Ja, ik weet niet. Oh, misschien wel die koffie, dat koffie en gebak. Natuurlijk.
0: Koffie met gebak of een plakje cake. Kan natuurlijk ook. Maar morgen dus in ieder geval de bottenrace in Almere. De jaarlijkse Almeerse bottenrace op het Gooimeer. De hele dag.
1: En het is al echt een historisch... Het is echt wel een evenement dat al heel lang plaats is. In 1995. Ja.
0: Zo.
1: En vorig jaar was dan de 30e editie. Dus dit jaar is weer een gewone editie. Maar toch
0: altijd leuk.
1: Denk ik eventjes
0: leuk om te doen. Ja. Weet je wie er heel zenuwachtig is?
1: Nou?
0: Roxy Dekker.
1: Wat is er aan de hand?
0: Vanavond is haar eerste show in Ziggo.
1: Oh?
0: Er gaan iets van 70.000 mensen of zoiets gaan er kijken.
1: Ze heeft toch ook een nieuw album?
0: Ja, zeker, met alleen maar hits. En dat album staat al met 4 nummers in de Spotify top 50. Dus van de hele wereld, hè?
1: Ja, vroeger was het gewoon 1 singeltje en dan na een paar maanden weer... of een half jaar weer een nieuwe single, maar nu gaat alles tegelijk.
0: Ja. En zij is ook de eerste vrouw die 4 concerten achter elkaar uitverkoopt in de Ziggo Dome.
1: Zijn nou echt over de hele wereld?
0: Van de hele wereld, in die Spotify-lijst.
1: Oh, okay.
0: Dat is de Spotify-lijst van de hele wereld.
1: Ja?
0: En daarin staat zij met 4 nummers van dat album in de top 50.
1: Oh, wat zullen die mensen in het buitenland dan denken? Wie is dat? Roxy Dekker.
0: Roxy Dekker. Zeker, als we over de Satisfyer praten of zo. En over je sugar daddy. Denken ze, no more about
1: it. Jij weet zeker dat het niet alleen Nederland is? Dat ze in de top staat van Nederland?
0: Ik weet niks zeker.
1: Nee, zie je
0: zeg
1: wel.
0: Maar wat.
1: Ik kan me niet voorstellen.
0: Nou?
1: Roxy Dekker wereldwijd.
0: Ja, weet ik niet. Ze heeft er wel de goede naam voor. Ja. Vanavond is de eerste show in de Ziggo. En dit gaat ze zeker zingen. Bare Minimum.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar gaat het zeer doen, daar gaan we erop vooruit. En hier gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. En nu blijven we maar een beetje door het midden fietsen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, doe dan maar de sokken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het maatschappelijke centrum van Zeewolde blijft gewoon Open Haven heten. En Lelystad staat morgen in het teken van poëzie tijdens de Nationale Stadsdichtersdag.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, ik heb geen files, maar wel wat radarmeldingen. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Dat kan zijn bij hectometerpaal 108,5 of bij 114,9 of 112,2. In ieder geval heel veel gemeld, deze flitser. Dan de A6, Almere. Muidenberg richting Lelystad, moet ik zeggen. Hectometerpaal 51,8. Op de N307 wordt gecontroleerd. De Hanseweg is dat. Bij Dronten, hectometerpaal 105,6. De N719 in Krachenburg, dat is de Leemringweg, hectometerpaal 1,3. De Praamweg in Lelystad, daar staat ook een controle. En de Olympialaan in Almere. Heb je er ook een gezien? Geef hem door via Flitsmeister.
8: Hoe vertel je het verhaal van iemand die vlucht uit een land waar die zich niet vrij kan uitspreken en dat die persoon dan ook nog eens een keertje doof is? Dat is een voorstelling die binnenkort staat in Corozia in Almere. En we gaan er zo meteen over praten met regisseur en de dramaturg Andreas Denk.
12: Wow, wow, wow.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Het zijn wel van die momentjes die we buiten de uitzending hebben met elkaar. Dan horen we een naam en dan denken we in één keer aan een heel ander persoon ook. Zo kwam in één keer de naam Matthias. Matthias Roest kwam in één keer bij ons naar boven.
1: Ja, die man die met het vliegtuig was geland.
0: Buiten de strenge militaire luchtverdediging van Rusland. Michail Gorbachev.
1: Bij Moskou, ja, die heeft al landen.
0: Hij heeft toen allerlei gasten daar nog ontslagen. En zo.
1: Op het Rode Plein.
0: Dan dacht ik van, hoe is het nou eigenlijk met die gozer? Wat voor straf heeft hij gekregen?
1: En, heb je het uitgezocht?
0: Hij kreeg uiteindelijk 4 jaar strafkamp.
1: Ja?
0: Maar hij werd na 14 maanden werd hij alweer vrijgelaten. Werd hij teruggestuurd ook. Dan denk je van, nou, die jongen die heeft het wel geleerd, weet je wel. Dat is niet zo. Toen ging hij in 89 zijn maatschappelijke dienst ging die, vervullen in een ziekenhuis. Daar kwam hij een vrouwelijke collega tegen. Vond hij wel leuk, daar maakte hij avances op. Maar zij was daar niet van gediend. Toen stak hij er neer. 2,5 jaar gevangenisstraf. Daarna trok hij zich terug uit de politie. Vliegbuffet werd ingetrokken. In 2001 kreeg hij een boete wegens het stelen van een kashmirtrui. Ja, wie wil die dingen tegenwoordig nog hebben? Oorspronkelijke boete van 10.000 Duitse mark. Die werd later verlaagd naar 6.000 mark.
1: Maar vliegt hij nog, is de vraag.
0: Nee. Maar hij vliegt meestal de gevangenis in. Want in 2005 kwam hij opnieuw met justitie in aanraking wegens fraude. Kreeg hij een boete van 1.500 euro. En later hield hij zich onder andere bezig met poker, financiële zaken en yoga.
1: Ja, okay, maar hij leeft
0: ook
1: nog
0: allemaal
1: wel.
0: Bij elkaar. Hij leeft nog wel, maar hij heeft nooit meer een vliegtuig bestuurd. Dat vliegtuig staat trouwens in het Deutsche Technikmuseum in Berlijn.
1: Als degene waarmee... Toch geschiedenis geschreven.
0: Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Ja, die beelden die staan nog steeds op een netvlies geprint. Het is 10 minuten over 1 geworden.
1: Hoe vertel je het verhaal van iemand die vlucht uit een land waar hij zich niet vrij kan uitspreken? En dan is deze persoon ook nog eens doof. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe voorstelling Tussen Twee Werelden van Plan D. Dat is een professioneel dans- en theatergezelschap uit Almere. De voorstelling vertelt het persoonlijke verhaal van de uit Iran gevluchte Ali Shafi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Ali Shafier.
1: Ali Shafier. Ja. En je hoort het stemgeluid van de regisseur en dramaturg Andreas Denk. Die is bij ons in de studio.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Welkom in de studio. Klopt,
0: ja. Zaterdag, dan is de eerste try-out volgens mij ervan.
2: Dat
0: hè?
2: Klopt. Zaterdag in Corozia Almere, eerste try-out. Spannend. We zijn al dagen bezig met de montage.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Om die dingen goed, alle techniek en licht en geluids en stille momenten op zijn plek te laten vallen.
0: Ja. En meestal bij het repeteren en vlak voor zo'n try-out, dan krijg je zo'n punt dat je denkt, oké, we zijn er klaar voor. Nu willen we het met het publiek gaan doen. Hebben jullie dat punt al bereikt?
2: Gisteren.
0: Ah.
2: Ja, we hadden gisteren een HAVO-VWO-proef, testpubliek, ja? In de studio en of in het theater. En dat waren de 30 jonge mensen en dat was best spannend en ging goed. Dus
0: ja?
2: Ik ga met een gerust gevoel de première in.
1: Ze zaten ademloos te kijken.

0: spreken.
1: Ja. Een beetje wel, ja. Ja.
2: Wanneer hoorde je eigenlijk voor het eerst van het verhaal van Ali Shafieh?
1: Nou, ik ken Ali als acteur al 4 jaar. Hij danst ook in andere stukken van ons mee. En ik volg hem al een hele tijd. Hij is een bekende iemand in theaterland. En heeft best een track record opgebouwd. Hij is nu iets van 50, boven de 30 jaar in Nederland. En heeft vroeger bij het Handtheater, dat is een doven theatergezelschap, als acteur gewerkt.
2: Ja. Want Ali is zelf ook doof, hè?
1: Hij is zeer doof, ja.
0: Ja. En wat is het verhaal van Ali?
1: Nou ja, Ali is als jonge, dove, opgroeiende man vanuit Iran gevlucht. En hij, nadat hij in aanraking kwam met de regering, na de omwenteling van de Shah naar de Khomeini, naar het islamitische regime. En heeft besloten om te moeten vluchten. Hij was in de gevangenis en hij kreeg problemen her en der door zijn mening te uiten.
0: Oké, dus hij uitte zijn mening en daardoor was hij in gevaar?
1: Ja, dat is zo. Hij wilde natuurlijk als jonge man ook de wereld eigenlijk beleven. En dat werd door de komst van de mannen met baarden eigenlijk niet meer mogelijk. Plus dat hij hoorde van zijn leraar dat er in Amerika, Noord-Amerika, een universiteit was voor doven. Daar wilde hij eigenlijk naartoe om zijn kennis te verbreden en te studeren.
2: Ja. Ali speelt in principe zijn eigen levensverhaal dan, hè?
1: Hij speelt zijn eigen levensverhaal, ja.
2: Is zo'n persoon dan ook nog te regisseren? Voor jou, jij bent een regisseur, dramaturg, dus jij gaat hem aanwijzingen geven van Ali. Dat beeld je dan uit aan hem. Hoe communiceren jullie met elkaar?
1: Nou, communicatie is een groot issue in deze voorstelling. Wij communiceren met tolken. Okay, ik heb 4 cursussen gebarentaal gevolgd. Ja. In de gebarenwereld verdiept als choreograaf-regisseur zijnde om te communiceren. We communiceren zelf onderling in een soort city speech. Dus eigenlijk een soort met handen en voeten taal. Ja. En ik kan zijn gebarentaal wel goed lezen, maar zelf is dat echt een hele moeilijke taal om binnenkort te leren. Maar we hebben tolken erbij.
2: Maar zo'n man, is die te regisseren? Want jij kan wel tegen hem zeggen, voor het publiek is het mooi als je dan dit of dit of dit doet, of dit of dit, of dit uitbeeldt. Maar dan zeg ik, ja, maar zo heb ik het niet meegemaakt. Is dat moeilijk om ook nog aanwijzingen te geven aan iemand die eigenlijk zichzelf al helemaal speelt en het zelf heeft meegemaakt?
1: Ja, het is zeker moeilijk, omdat ik probeer me in hem eigenlijk te verdiepen. En wat de moeilijkheid is, is dat zijn beleving is een andere dan de horende. De dove beleving van de wereld is anders. De gebarentaal is veel simpeler. En ook ze moeten communiceren op een andere manier. Mm-hmm. En dat maakt ook dat hij op een andere manier eigenlijk zijn verhaal vertolkt. En dan moet ik de juiste balans zien te vinden dat het nog wel voor de dove gemeenschap begrijpbaar is. En ook voor de horende nog aantrekkelijk om te zien.
0: Ja. Wat zien we precies op het podium? Hoe wordt het verhaal verteld?
1: Nou, het verhaal wordt verteld in verschillende lagen. Door gebarentaal, door geschreven taal, geprojecteerd op doeken. En door muziek. We hebben een rapper gevraagd, Yorgos Lazakis. Die een bekende figuur is in raplandschap. Een poëet en ook een jongerenwerker in Gorkum. Dus hij is ervaren met de doelgroep. En hij is, hij is eigenlijk de stem van Ali. En voor de horende, want Ali heeft ons eigenlijk de horende niet nodig, in principe. Maar hij wil wel zijn verhaal vertellen. Dus daar aan een grotere wereld, dus daar zijn we mee bezig. Ja. En vooral ook het verhaal van een jonge man die moest vluchten, is in deze tijd eigenlijk zo actueel zoals altijd eigenlijk. En Iran is weer in de pictures, dus we liggen wat dat betreft net toevallig.
2: Ja. Goed. Linksom of rechtsom, het is in de picture, ja. We hebben wat van die muziek, van die rapper hebben we.
1: Ja.
3: Kom in vrede. Wil zonder angst kunnen bewegen. Aha. Jij moet angstloos kunnen leven, Jess. Waarom ik hier niet mag zijn, geef me een reden. Mijn leven in beheer, laat me even praten. Hoe kan je omgaan met zware tegenslagen? Er is een innerlijke kracht die je kan gebruiken. Die je grenzeloos laat denken, zelfs wanneer er grenzen sluiten.
0: Wat is, wordt een heel verhaal verteld. Wat in zijn leven spreekt jou het meest aan als regisseur?
1: Die enorme innerlijke kracht. Dat is eigenlijk iets waar ik heel veel respect voor heb. Hij is doof, dus hij moest vluchten. Hij werd natuurlijk door die fixers, die smokkelaren, meegenomen. Hij moest daarmee communiceren. Maar die stap te nemen, die innerlijke kracht te hebben om voor je doelen te gaan, dat spreekt me heel erg aan.
2: Mm-hmm. Ja. Nou staat in die voorstelling, wat zien we op het toneel? Zien we spiegels of schermen? Of,
1: dat zijn banners. Kijk. Dat zijn banners die wij als duurzaam theaterensemble overgenomen hebben van een andere productie.
2: Ja.
1: We gebruiken deze en daar kan je op projecteren, maar ze zijn ook half doorschijnend. Dus ze staan voor de zuilen van de macht. Ze staan voor de communicatie, dus dat we ook beelden kunnen projecteren. Mm. Door onze videoanimator, dat is ook een communicatielijn. En ze staan ook voor voor de tralies van de gevangenis. Dus ja. Ze hebben heel veel functies die wij gebruiken.
2: Ja. We zien dan Ali, maar we zien nog iemand op toneel. En dat is de rapper.
1: Ja, ja. Dat is Jorgos. Ja.
2: Op een gegeven moment is er een brief in het geheel. Waar dat zit klopt. Dat? Wat ja. is dat?
1: Nou, Ali werd in de gevangenis gegooid als 16-jarige... omdat hij werd verraden door zijn klasgenoten. Omdat hij niet aardig over het regime sprak. En hij belandde dus in de gevangenis. En zijn vader moest hem uit de gevangenis halen. En hij heeft dat gedaan door middel van te zeggen, noodgedwongen, ja, mijn zoon die is eigenlijk een beetje gehandicapt, die is doof. Ja, die kan je eigenlijk niet serieus nemen. Hij begrijpt het niet wat hij zegt. Hij zegt eigenlijk niks. Hij is totaal ongevaarlijk, dus hij hoeft niet in de gevangenis in. En dat is eigenlijk in de omkering best vernederend voor een jong opgroeiende iemand, om te zeggen van dat wat ik zeg doet er niet aan toe. En zelfs mijn eigen vader zegt ook, wist hij dat het dat was een opgezet plan eigenlijk van de vader om hem daarmee vrij te krijgen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Is dat best confronterend. Ja. En daar heeft Jorgos een fictieve brief geschreven aan papa en mama.
2: Daar hebben we een stukje van.
1: Ja.
4: Pap, je speelde dat ik stom ben. Maar je weet dat ik niet dom ben. Maar ik snap je, pap. Als je al die dingen over mij niet zei, zat ik nog vast en kreeg je mij niet vrij. Maar ben niet gek, ben niet anders, ben niet stom, ben niet radicaal. Ik spreek woorden met gebaren en jij uit je verbaal. And that's it. Je hoort me niet.
2: Zo. Inderdaad, we zien de zuilen, mooie projecties daar ook op. Is het voor Ali niet heel erg moeilijk dat de voorstelling is natuurlijk voor het publiek zit er geluid bij, wordt er gesproken. Maar is het voor Ali niet moeilijk omdat hij natuurlijk continu in zijn stille wereld zit?
1: Absoluut, ja. Zijn zintuigen moeten openstaan.
2: Want hij moet rekening houden met iets wat hij niet hoort.
1: Ja, zeker als je ritmisch moet bewegen naar muziek. Dat is dus een ding van onmogelijkheid.
2: Ja.
1: Maar we werken met trucjes. We doen dat al toegankelijk werken al een aantal jaren. We hebben visuele afspraken. En Ali is best ervaren. Die leest lip. Hij ziet de situatie.
2: Maar zijn zicht is natuurlijk ook beter ontwikkeld, hè, doordat hij niet kan horen.
1: En we hebben een taalmonitor. Dus sommige teksten worden begeleid door een monitor die hij ziet. Dan heeft hij ook net een 3-2-1 go. Op het moment waar hij dan in een muziekstukje een gebarensolo in moet vullen.
2: Ja.
1: En je zag hem net door zijn gezicht afgedekt door een doek. Ja. Dat is een beeld wat eigenlijk verschrikkelijk is. Want ook de zintuigen van het oog werden hem afgenomen in deze scène.
2: Ja.
1: En dat is wel daar spelen we een beetje mee. Ja, de muziek is trouwens van Isaac Boom, wil ik erbij zeggen. Ja. Dus niet alleen van de rapper. Hij heeft ook wel stukjes geschreven. Maar Isaac Boom is de grote muziekcomponist achter het stuk. En Thomas Brandt, de visual artist. Die heeft de beelden geleverd. Ja.
2: Is Ali uiteindelijk zelf blij met het eindresultaat?
1: Ja.
2: Je zucht er even mee,
1: want we hadden onlangs een gesprek over. Ik was best gefrustreerd, want ik vroeg aan hem: ben je tevreden? Het is jouw verhaal en ik help jou dit verhaal te vertellen. En hij zegt van: ja, de poëzie van de horenden, de rap poëzie, dat is eigenlijk daar hebben we eigenlijk niks van. Dus hij kritiseerde eigenlijk dat de voorstelling te veel mogelijk in zijn ervaring of belevenis te veel op taal leunde en op geluid. En toen werd ik een beetje gefrustreerd, want dat vond ik zelf niet. Maar hij heeft daar wel een punt. Want het is zo dat wij die juiste balans moeten zien te vinden. En hoe vertaal je in gebarentaal een poëtisch voordracht, poëtische tekst.
2: Aanhorend publiek.
1: En hij gaf aan daar hulp bij nodig te hebben. Dat hebben we nu ook gedaan. Dus we hebben poëtische gebarentaal hulp ingeschakeld die hem hielp om sommige gebaren net wat anders uit te voeren, zodat ze ook visueel een andere lading krijgen, om juist poëzie ook met gebaren, taal uit te beelden. Nou, dat is best een uitdaging.
2: Voorstellingen, die moet je gewoon meemaken.
1: Ik denk het wel,
2: ja. We kunnen er nog lang over praten, maar dit moet je gewoon meemaken.
0: Tussen twee werelden. Ja. Van Plan D uit Almere, het persoonlijke verhaal van de uit Iran gevluchte Ali Shafieh. Ik heb het nu al goed uitgesproken. Komende zaterdag, de try-out, en zondag 6 september in première in Corozia in Almere. En wil je meer weten, ga dan naar plan-d.nl.
2: Andreas Denk, dankjewel.
1: Dankjewel.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 1:30, goedemiddag. Het maatschappelijke centrum van Zeewolde blijft gewoon Open Haven heten. Dat is besloten na een enquête onder de inwoners. Het voormalig kerkcentrum wordt flink verbouwd tot een maatschappelijk centrum. De verbouwing was meteen een aanleiding om te kijken of het centrum een nieuwe naam moest krijgen. Na een oproep zijn meer dan 350 naamsuggesties ingestuurd en uiteindelijk konden inwoners uit 6 namen kiezen. Maar toch vond meer dan 75% dat de oude naam Open Haven behouden moest blijven. Begin 2027 hoopt het centrum de deuren weer te openen. Lelystad staat morgen in het teken van poëzie tijdens de Nationale Stadsdichtersdag. Stadsdichters uit heel Nederland en Belgisch-Vlaanderen komen naar de stad om elkaar te ontmoeten en voor te dragen uit eigen werk. In het stadhuis is voormalig dichter der Nederlander Esther Naomi Perquin te gast. 'S Avonds wordt de dag afgesloten met een optreden van ska-band The Shakedown 8 in poppodium Corneel. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Vanmiddag en vanavond ziet het er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Heel af en toe kan de zon wel even doorbreken en verder kan ook een enkele bui vallen. Temperaturen daarbij rond 21 graden en daarmee is het zeker niet koud voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig uit het westen tot zuidwesten met een windkracht 4 tot 5. Nou, in de loop van vannacht gaat het vanuit het noorden langzaam wat harder regenen. Veel kouder dan 18 graden wordt het ook niet vannacht. En morgenochtend hebben we dan met lange tijd regen te maken. Op sommige plaatsen kan het echt flink doorregenen en is 10 tot 15 mm neerslag mogelijk. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wat droger en misschien breekt de zon nog even door. Er staat een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind. En daarbij temperaturen van een graad of 20.
10: En dan de verkeersinformatie. De verkeersinformatie. Even kijken. Nou, geen vertragingen, behalve dan bij mijn medepresentator. Flitsmeister die meldt de controle op de A27. Almere Hilversum bij 112,2. Ook bij 114,9 en bij 108,5. De A6 Buitenberg Lelystad bij 69,3. Maar dat zijn volgens mij allemaal camera's die controleren of het vrachtverkeer wel de tolkosten heeft betaald. Wel wordt er op snelheid gecontroleerd op de N307 in Dronten bij 105,6. De N719 in Krachenburg bij 1,3. De Olympialaan in Almere wordt in de gaten gehouden, net als de Praamweg in Lelystad.
12: Mag ik dat laatste doen?
10: En
12: de Steigerdreef in Almere.
10: Hij is weer wakker, dames en heren. Wie ook wakker is en wie weer een rijtje met nieuwe films heeft opgeschreven, is onze eigen filmkenner Jules Wolthuis. Zometeen met 3 nieuwe films die bij ons in de provincie zijn.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Uit de tijd dat iedereen die in beeld was dezelfde stapjes moest doen. Little Sisters. And I'm in the mood for dancing.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead. Make my day.
2: De successen. En de flops.
5: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: Hij is er weer, onze filmkenner Julius Wolthuis. Hij heeft weer een heleboel nieuwe films op het programma staan. Daar gaat hij van alles over vertellen. Hoeveel zijn het er deze keer?
0: 16.
7: Nou, we hebben een keer 14 gehad, hè?
0: Ja.
7: Dat is lang geleden.
6: Ja, zeker allemaal kinderfilms, kerstfilms waren dat zeker.
7: Ja, ja, goed.
6: Nee. Gaan we toch niet vertellen dat er alweer Sinterklaasfilms zijn, hè?
0: Nou, ze zijn wel opgenomen. Ze worden nu gemonteerd.
7: Binnenkort, hè? 2 of 3 oktober.
6: Ja. Dan begint het alweer?
7: Ja, dan begint dan beginnen de kerstpremières, zeg ik altijd weer. En dan begint met een Sinterklaasfilm.
0: Ja, ja, want Sinterklaas is altijd eerder dan kerst, hè?
7: Ja, nee, maar goed. Ja. Dat is het begin van de kerstperiode eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
7: Ja. Nou, maar goed, ik durf bijna niet te zeggen. Er zijn slechts 2 nieuwe films plus een klassieker die terugkomt.
6: Oh. Welke film zullen we mee beginnen dan?
7: Ja, dat mogen jullie zeggen.
0: De klassieker. Welke klassieker?
7: De klassieker.
0: Ja.
7: Nou, dat is ons aller Arnold Schwarzenegger.
6: Ach.
7: Die viert met Terminator 2 de 35e verjaardag van deze film.
6: Ik kan me nog herinneren in de jaren 80, Terminator, die zag je dan op een VHS-video.
0: Ja.
6: En daar had ik spijt van dat ik die niet op de grote doek heb gezien. En toen kwam Terminator 2, nou, het dak ging eraf in de bioscoop. Wat een geweldige film.
0: Mooi, hè? Ja.
6: Die actie, goed verhaal.
0: Voor die tijd ook, hè?
6: Nieuwe technieken.
0: Ja,
7: ja, maar het was supergoed ontvangen. Zeer gewaardeerd natuurlijk. 4 Oscars gekregen. Ja, film van James Cameron.
0: Ja.
7: En die is terug. Jammer genoeg alleen in Almere te zien.
6: Niet
7: deze
6: in
7: klassieker. Nee, alleen in Almere. Terminator 2, Judgment Day.
6: Ronde ook niet?
7: Nee, alleen in Almere. Maar voor de liefhebbers van Schwarzenegger en de ouderen onder ons die gek waren op Terminator. Ja, goed weerzien,
6: maar het is
7: toch?
6: Ook een film die je moet zien op een groot doek.
7: Ja, ja, groot doek.
0: Met goed geluid.
7: Ja. Wat, goed geluid.
0: Hebben ze er nu iets nieuws aan gemaakt? Hebben ze hem opnieuw gemasterd?
7: Ja, dat gebeurt altijd als zo'n film zijn verjaardag vierde en opnieuw de bioscoop ingaat. Dan wordt je weer een beetje opgeleukt qua beeld en geluid. Hè?
6: Toch zie je het steeds vaker, hè? Oude films die weer in de bioscoop...
7: Maar dat is de trend eigenlijk al een paar jaar.
6: Leuk.
7: Ja. Het publiek vraagt er ook om. Ja. En daar spelen distributeurs op in.
6: Ja.
7: En dat vind ik super, geweldig. Even
0: terug naar die tijd.
6: Goed, dan weer in ieder geval 1 goede film in de bioscoop. Nou,
7: maar die 2 die we nu hebben, de echte nieuwe...
6: Is dat
7: nieuwe,
6: ook goed?
7: Helemaal goed. En ze hebben 1 overeenkomst. Dat zijn allemaal films met een geschiedkundig verhaal.
6: Oké, okay,
7: wat wou je eerst horen?
6: Pressure.
7: Nou, Pressure, ja, dat speelt zich af in de jaren 60 in Mississippi. En gebaseerd op waar gebeurt verhaal over... ik ben in de war.
6: Nee, je bent in de war, want dit gaat over de Tweede Wereldoorlog.
7: Nee, Pressure is de oorlogsfilm natuurlijk. Ja. Brits, helemaal goed. Is een hele spannende film. Hoge waardering, 86% op Rotten Tomatoes. En de publiek smult ervan en je ziet in beeld natuurlijk Brendan Fraser, die hier een hele goede rol speelt.
6: Wie speelt
7: de rol van Eisenhower. Want waar gaat het om? Het gaat om de 3 dagen voor D-Day.
0: Normandië.
6: Ja. Hij moet de beslissing nemen.
7: En dat was heel belangrijk, want het ging om de weersomstandigheden. En er was een weerkundige die ze hebben ingeschakeld.
0: Ja, ze moesten
7: en die heette James Stack. En die moesten adviseren, wat voor weer krijgen we? Was heel bepalend.
0: Ja.
7: En het plan was eerst om die invasie op 5 juni te doen. Maar door zijn aandringen werd het een dag later. En dat betekende heel veel. Van opeens iedereen staat klaar en wordt het verschoven een dag later. Maar dat had met de weersomstandigheden te maken. Dus hij had heel veel discussie met Eisenhower. Uiteindelijk besloot hij naar hem te luisteren. En dankzij deze weerkundige werd het een succes.
6: Want een dag eerder was het slecht weer.
7: Ja, heel slecht weer. En daar gaat het over. Deze laatste 3 dagen voor die day.
0: Okay.
7: Waar gebeurt het verhaal?
0: Ja, nou, vind ik altijd mooi. Daar, zijn de critici er ook over eens dat de feiten wel echt goed zijn ook?
7: Nou, dat is altijd.
0: Ja, want het is altijd.
7: Want het is gebaseerd op een toneelstuk. En dat klopt allemaal. Maar je weet vaak, met films zijn er accentverschillen.
0: Ja, dan wordt het
7: dus te zijn op de details klopt het net niet helemaal. Maar in grote lijnen wel.
0: Jammer.
7: Dus, maar goed, dat is weer de interpretatie van de regisseur. Hè?
6: Waar draait deze
7: film? Fresje draait alleen in Lelystad en in Almere.
6: Oké. Dan gaan we naar By Any Means.
7: Ja, dat is die...
6: Waar gaat die over?
0: Ik denk iets in de 60e jaar.
7: Ja, die speelt dus in... zie je het onmiddellijk. Veel geweld, koekoeksglens, zag je net in beeld. Ja, gebaseerd op ware gegevens over een toen bekende gangster, Gregory Scarpa. Die, hij was huurmoordenaar in dienst van de maffia. En er speelden allerlei moorden op burgerrechteractivisten. En hij bundelde zijn krachten met een FBI-agent om zijn krachten te bullen tegen de Koekoeksklan. Dat was een hele strijd in die tijd.
0: Mm.
7: En daar gaat het over. Mark Wahlberg speelt die gangster.
6: Ja.
7: En dan hebben we ook nog een rol van David Stratham. En harde actiefilm, harde misdaadfilm.
6: Ja, want ik kan me nog herinneren, de Mississippi Burning.
7: Ja.
6: Dat ging ook over de Koekoeksklan. Kan je het daarmee vergelijken? Of is dit
7: Sfeer, ja, helemaal. Zeker, dat was toen de tijd indrukwekkende film.
6: Ja.
7: Hè?
6: Ja. Ja.
7: Maar dit ook wel weer, denk ik. Hè? By Any Means, of er veel publiek naartoe gaat, dat is weer wat anders.
6: Waar draait hij?
7: Hij draait alleen in Almere.
6: Wat draait er eigenlijk in Emmeloord en Dronten dan?
7: Ja, dat draait nog steeds met veel succes.
6: De Odyssey en zo.
7: Het hele bestaande. Veel programma nog, hè?
0: En Sinterklaas en het geheim 5. Van de pepernoten voor je.
7: Maar zelfs Michael draait nog.
0: Ja, dan blijft het nog wel even doorgaan.
7: Ja, heel succesvol. Al wekenlang draait dezelfde programmering.
0: Oké. Dankjewel, Jules. En dan gaan we kijken naar volgende week. Ja. Welke films we gaan behandelen. Ja. Is er al iets bekend over James Bond? Bijna, hè?
7: Bijna, maar als er wat is, ik heb je.
0: Maar Daniel Craig heeft nu zelf ook gezegd van het is nu alleen even wachten op het persbericht. Maar het is bekend. We weten wie het
7: gaat worden. Ja, volgens mij ook wel nu bekend. Maar ze wachten op een goed moment, denk ik.
0: Ja.
7: Wat is een goed moment?
6: Nou, als jij hier in de studio bent.
7: Nee.
0: Ja. Bel Daniel goed. En zeg van...
7: Ik ben heel benieuwd.
0: We can call
7: ik ben heel benieuwd.
0: Dankjewel.
7: Wacht af.

0: vaker ik het hoor, hoe beter ik hem ga vinden. Elske de Wal is dat met Whatever.
1: Ik weet nog dat ze wel eens in de studio stond.
0: Ja, 2 weken geleden was ze er.
1: Maar ja, echt heel goed optreden.
0: Echt. En het is ook gewoon een lekkere plaat ook. Doet hij wat? Komt hij binnen in de monitor? Want jij kijkt die dingen altijd na en kijkt dan...
1: Hij komt nog niet binnen in de radiomonitor.
0: Dat is toch raar, want dit is gewoon een hartstikke goede plaat.
1: Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen, jongen.
0: Ja, maar dat vond ze zelf ook al. Dat ze zei van, heel veel radiomensen... Die, ja, wel niet. Ze zitten net een beetje tegenaan te hikken. Maar ik vind gewoon dat het een hit verdient, deze plaat van Elske de Wal. The Crowded House staat ervoor met Don't Dream It's Over. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordi. Heerlijke muziek ook weer.
1: En daarna Studio Flevoland. Ja. En de politie is weer te gast. Want ja, er is helaas weer natuurlijk wat gebeurd in Flevoland. En politie heeft je hulp nodig. We hebben beelden, dus als je de tv bij de hand hebt, zet die dan aan. Maar je kunt natuurlijk ook achteraf nog even terugkijken op onze gemistpagina.
0: Ja, en ze gaan ook het water op, toch?
1: We gaan ook het water op, natuurlijk de Hiswa, daar hebben we verslaggever rondlopen.
0: Ja.
1: En we gaan het ook nog hebben over chatbots, want tegenwoordig met de klantenservice van bedrijven, dan krijg je zo'n chatbot.
0: Verschrikkelijk.
1: Dan zeg ik, nee, ik wil dit niet, dit wil ik helemaal niet. En
0: maar er zitten alleen maar algemene antwoorden.
1: Algemene antwoorden, het is helemaal vreselijk.
0: En voordat je dan iemand aan de lijn hebt die je echt kan helpen, dat is verschrikkelijk inderdaad.
1: Ja, nou, de consumentenbot gaat daar ten strijde.
0: Mogen we straks even klagen dan nog met z'n allen?
1: Als jij dat graag wil.
0: Nou, heerlijk. Eventjes van je af klagen.
1: Wat hebben we morgen?
0: Niet te doen, die man.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar gaat het zeer doen, daar gaan we erop vooruit. En hier gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. En nu blijven we maar een beetje door het midden fietsen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, hoe mooi is dat?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, doe dan maar de sokken.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is vandaag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plaatse door de hulpdiensten behandeld en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En het maatschappelijk centrum van Zeewolde blijft gewoon Open Haven heten.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. 1 file in onze regio, die vind je op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. 5 minuten. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er heel wat. Ik neem ze met je door. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,2. De andere kant op bij Almere op die A27 bij 114,9. En dan heb ik nog de A6 richting Lelystad bij 83,5. En de andere kant op bij Lelystad een flitser bij 69,3. De N307 in Dronten wordt ook in de gaten gehouden bij hectometerpaal 105,6. En ook een radarcontrole aan de Praamweg in Lelystad. En ik heb weer veel leuke muziek voor je uitgekozen. Bijvoorbeeld zometeen na de reclame de Pointer Sisters en I'm So Excited.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
3: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziek.

waren dat en She Moves in Her Own Way. En ik begon dit uur met The Pointer Sisters en I'm So Excited. Nou, dat kun je wel zeggen. Het is 3 september vandaag, donderdagmiddag, en het is behoorlijk winderig buiten. En niet geheel toevallig hebben we later vanmiddag onze verslaggever Ilja in de uitzending. Zij is namelijk de rest van de middag bij Hiswater Water. Je weet het wel, in de Batavia haven, waar echt honderden boten liggen.

En er zijn ook altijd heel veel bezoekers. Zij gaat op zoek naar die bezoekers en ook de mensen achter die dure boten die daar liggen. En het is dus behoorlijk winderig. Ik hoop dat het allemaal goed is vastgezet. Alle tenten daar en zo en dat de boten goed voor anker liggen. En dat Ilja natuurlijk ook met haar lange haar een staartje heeft ingedaan. Want anders waait het echt alle kanten op. Nou goed, om alvast in de stemming te komen, wil ik dit uur wat liedjes draaien die te maken hebben met boten, met zeilen, met water. Een liedje dat iets te maken heeft met de Hiswa. Als jij een goede suggestie daarvoor hebt, dan is dat van harte welkom. Je kunt mij een berichtje sturen via WhatsApp, dat is het makkelijkste. Op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Een nummer dat goed past bij het evenement in de Bataviahaven in Lelystad. Hiswa te water. Dus een nummer over water, over boten of over zeilen bijvoorbeeld. Nou, denk er maar even over na. En als je eruit bent, stuur dat dan even naar me via 0320 28 50 50. Draai ik ondertussen ook een waterliedje. En Jazz Dits en de Orinoco Flow.

0: Davina Michelle en Nobody is Perfect. En daarvoor de Orinoco Flow. Nou, ze hadden het beter gewoon Sail Away kunnen noemen. Dan was het wat makkelijker uit te spreken voor mensen zoals ik. Maar dat nummer had wel te maken met waar ik het vandaag met je over heb. Namelijk die Hiswaterwater. Dat is volop bezig in de Bataviahaven in Lelystad. En daarom zoek ik een plaatje dat gaat over water of over een boot of over zeilen of over de wind van vandaag. Jouw suggestie is nog steeds van harte welkom. Je kunt een appje sturen naar 0320 28 50 50. Eerst tijd voor een spelletje. Dat spelletje speel ik vandaag met Harmke uit Urk. Harmke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Fijn.
0: Ja.
1: Goed.
0: Niks te klagen.
1: Nee hoor.
0: Nee, anders is dit het moment om het even te doen. Hè? Om even je hart te luchten. Dat mag bij mij.
1: Nee, zou ik me niet doen.
0: Nee?
1: Nee, ik hou maar dicht.
0: Heel verstandig, al gelukkig. Je lacht wel. Hè? Je bent een vrolijk mens, Harmke?
1: Inwendig wel, ja.
0: Oké, okay. Maar de mensen om jou heen die merken dat niet zo, dat je vrolijk bent?
1: Nou, nee.
0: Oh. Maar heeft dat mee te maken?
1: De mensen zeggen dat ik een beetje nors kijk. Dus dat is een uitdrukking.
0: Maar je bedoelt het al goed als je nors kijkt?
1: Ja, tuurlijk. Altijd.
0: En vrolijk je dan ook nog een beetje op met leuke kleding en zo? Met heel veel bloemetjes en kleuren?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee, daar ook niet van. Gewoon normaal.
0: En wat is normaal voor jou?
1: Vrije tijd.
0: Sorry?
1: Vrije tijdskleding.
0: Oh, vrije tijdskleding. En gewoon een wit shirtje aan en een trainingsbroek of zo.
1: Nou, voor 's avonds wel. Ja, overdag niet, maar...
0: Nee, 's avonds komt er geen onverwacht bezoek bij jou.
1: Nou, nee. Behalve de kinderen niet, nee.
0: Nee, kijk. En voor je kinderen maakt dat helemaal niets uit natuurlijk hoe je eruit ziet. Nou ja, je moet je waarschijnlijk wel gaan aankleden overdag sowieso, Harmke. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er een postbezorger binnenkort bij jou voor de deur staat. Om jou iets leuks te bezorgen. Want ik heb het Rad van Fortuin hier achter me staan. En een van die prijzen is misschien wel voor jou, maar dan moet je nog wel even het goede antwoord geven. Wat is het verschil van vandaag tussen de linker en de rechter foto?
1: De linkerfoto waren een beetje lichtwittige schoentjes en rechts waren blauwtjes. Blauwe schoentjes.
0: De blauwe schoentjes en de paarse schoentjes zijn het, of roze, ik weet het niet precies.
1: Ja,
0: maar,
1: een beetje lichte kleur. Maar ja. Het is een hele andere kleur.
0: Ja hoor. Wel vrolijke kleurtjes zijn dat. Maar er zit een verschil in. Ja hoor. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we door naar de ronde van de prijzen. Heb je vaker meegedaan?
1: Ja.
0: Nou, dan weet je hoe het werkt.
1: Ja. Je mag rechtsom draaien deze keer.
0: Rechtsom? De vorige keer ging je linksom?
1: Ja.
0: Toen leverde het weinig op.
1: Nou ja. Een klein beetje, ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we nu kijken wat er voor jou dan in zit. Rechtsom dus, hard of zacht?
1: Doe lekker hard.
0: Lekker hard. Oh. Nou, ik zag mijn collega Rob vanochtend aan dat rad draaien. Ik weet niet waar hij die spierkracht vandaan haalt, maar dat krijg ik niet voor elkaar, zo'n harde zwiep. Sorry daarvoor. Maar wat gaat het dan voor je worden, de iets minder harde zwiep? Oh, dit is wel leuk.
1: Vertel.
0: Je hoeft dan niet de deur open te doen voor de pakketbezorger, want het kan gewoon door de brievenbus heen. Je moet het namelijk zelf in elkaar zetten en zelf beschilderen met vrolijke kleurtjes. Een Omroep Flevoland vogelhuisje.
1: Ah, heb je niet hard genoeg gedraaid?
0: Wat? Vind je het niet leuk?
1: Ik heb er al twee.
0: Oh, je hebt al twee vogelhuisjes. Nou, zal ik er nog een kleine zwiep geven dan?
1: Ja, doe maar even.
0: Okay. Waar heb je de vogelhuisjes neergehangen?
1: In de tuin, maar die zijn niet echt bestendig om lang uit te houden op balkon.
0: Nee, het zijn kleine dingetjes. Kijk eens wat ik er nu van afhaal. Een Omroep Flevoland vogelhuisje, die hadden we al. Nou, huppakee, wat hebben we hier nog meer? Oh, een prijs naar keuze. Dan zou je kunnen kiezen voor een vogelhuisje als je het leuk vindt. Maar je kunt ook gaan voor een Omroep Flevoland koptelefoon of een keukenschort of zo.
1: Nou, doe maar een Omroep Flevoland koptelefoon.
0: Nou, hartstikke goed. Er komt hier richting Urk. De koptelefoon, dan kun je lekker muziek luisteren op je oren. Gefeliciteerd, Harmke. Ik hoop dat je er blij mee bent.
1: Ja, helemaal. Dankjewel.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het meespelen. Tot de volgende keer.
1: Ja. Doei.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu bij Dirk, zilverkruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:03. Goedemiddag. Een 33-jarige Almeerder stond vandaag terecht voor een verkeersongeluk in Almere dat hij onder invloed veroorzaakte. Hij botste in februari vorig jaar met zijn auto op een andere auto. Volgens het Openbaar Ministerie was hij daarbij onder invloed van cocaïne en GHB. Het OM eist 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van 4 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Almere mag verblijfplaatsen van de beschermde wezel beschadigen of vernielen aan de Galjo-tocht in Almerepoort. De provincie heeft daarvoor een vergunning verleend. De gemeente wil tijdens werkzaamheden volgend jaar de watergang verbreden en een bypass aanleggen om wateroverlast tegen te gaan bij verdere woningbouw. De verblijfplaatsen van de wezel liggen daarvoor in de weg. De Martenstichting is kritisch op het besluit. Volgens de stichting worden er onvoldoende maatregelen genomen om de wezels te beschermen. En bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is vandaag een persoon gewond geraakt. Een kleine vrachtwagen en een auto botsen ter hoogte van het Oosterpad op elkaar. De exacte oorzaak van de aanrijding is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is ter plaatse door de hulpdiensten behandeld en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Vanmiddag en vanavond ziet het er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Heel af en toe kan de zon wel even doorbreken en verder kan ook een enkele bui vallen. Temperaturen daarbij rond 21 graden en daarmee is het zeker niet koud voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig uit het westen tot zuidwesten met een windkracht 4 tot 5. Nou, in de loop van vannacht gaat het vanuit het noorden langzaam wat harder regenen. Veel kouder dan 18 graden wordt het ook niet vannacht. En morgenochtend hebben we dan met lange tijd regen te maken. Op sommige plaatsen kan het echt flink doorregenen en is 10 tot 15 mm neerslag mogelijk. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wat droger en misschien breekt de zon nog even door. Er staat een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind. En daarbij temperaturen van een graad of 20.
9: Dankjewel Alfred. Geen files in onze regio, wel meerdere controles. En ik weet niet zeker wat voor controles dat zijn. Misschien wel om te checken of je je mobieltje vasthoudt. Of op snelheid, of voor dat tolkastje in de vrachtwagens. Dat zie ik niet op mijn scherm, dus ik neem ze allemaal maar even met je door. En dat zijn er heel wat. Op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,2. De andere kant op de A27 bij Almere bij 114,9. Dan ook een radarcontrole ook richting Almere bij 108,5 op die A27. Dan de A6 richting Lelystad bij 69,4. Dan het traject richting Muidenberg op die A6 bij Lelystad bij 83,5. Dan de A6, Joure richting Muidenberg bij Emmeloord bij 282,5. En ook een controle aan de Praamweg in Lelystad. De Hiswater Water in de Bataviahaven in Lelystad is volop bezig vandaag. Later vanmiddag hoor je daar ook onze verslaggever. Maar om vast in de stemming te komen ben ik op zoek naar een liedje dat gaat over water, over boten, over zeilen, over de wind van vandaag. Nou, ik heb al heel wat suggesties binnengekregen en wat ik zo 1, 2, 3 zie is dat Sailing Home van Piet Veerman toch wel de favoriet van Flevoland is. Als jij het daarmee eens bent, dan kun je dat laten weten. Of ja, je kunt ook zeggen van nou, dat vind ik niet zo'n leuk liedje. Doe mij maar een ander plaatje met water erin. Maar wat moet dat dan voor nummer zijn? Laat het maar even weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Over een paar minuten draai ik een liedje.
11: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

Maxon, Andy Grammer en The Thing I Love. En Queen hoorde je ook nog met Crazy Little Thing Called Love. Ik ben op zoek naar een liedje dat te maken heeft met de Hiswa. Dat is bezig in de Bataviahaven in Lelystad. Het kon dus een plaatje zijn dat gaat over het water, over zeilen, over de wind van vandaag of over boten. Want er zijn boten genoeg daar in Lelystad. Ik heb me laten vertellen dat het er meer dan 400 zijn dit jaar weer. Dus er is van alles te zien daar. Jij krijgt er ook van alles mee natuurlijk later deze uitzending. Maar eerst maar even terug naar die muziek, want ik heb verschillende appjes binnengekregen. En het is toch nog wel een beetje spannend geworden welk liedje het gaat worden zometeen. Want het werd bijna een gelijkspel. Ik ga het met je doornemen. Ik heb een berichtje binnengekregen van Ans. Die komt met John Denver en Calypso. Jan, daar is de eerste. Piet Veerman, Sailing Home. Dat zeggen ook Nico en Evelien. Twee stemmen dus voor Piet Veerman. Dan komt Thea met Eens Even Kijken. Sailing Home van Piet Veerman. Dat is 3 keer. Dan komt Bertien met Splitsing. En de wind en zeilen. Ook toepasselijk. Dan zegt Frans precies hetzelfde. Splitsing met wind en zeilen, een optie, Jordi. Mooi nummer. 2. Bertus, die komt met Rod Stewart en Sailing. Dat was ook een goeie geweest. Dan heb ik hier een berichtje van Jenny. Die zegt wind en zeilen van Splitsing. Dat zijn dus ook 3 voor Splitsing. Of Ritme van de Regen van Rob de Nijs. Dat is ook nog een goede optie. En Wubo, die zegt The Cat en One Way Wind. Nou, een beetje Piet Veerman dan ook nog een beetje. Maar ja, wat gaat het worden? Het was lange tijd 3-3. Maar toen kwam er een berichtje binnen van José. Die zegt, nou, ik denk dan meteen aan Splitsing. Met wind en zeilen. Dus de meeste Flevolanders gaan toch voor dat liedje. En daarom draai ik hem nu op de radio.

Twee topplaten achter elkaar, als je het mij zou vragen. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. En daarvoor de favoriet van Flevoland als het gaat om een liedje over de wind, over water of over boten. Dat was Splitsing met Wind en Zeilen. Zometeen dus aandacht voor de wind en de zeilen. Onze verslaggever is bij Hiswa te Water in Lelystad. Je hoort daar straks in Studio Flevoland. En ook krijgen we bezoek van de politie. Zij kunnen namelijk jouw hulp weer goed gebruiken bij het oplossen van een misdrijf. Er zijn twee dames mishandeld in Almere. En de politie toont zometeen herkenbare beelden. Dus als je voor de televisie zit, dan zie je die beelden ook. Meer erover zometeen in Studio Flevoland. When

0: Dit is Flevoland.
1: Daar gaat het zeer doen, daar gaan we erop vooruit. En hier gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. En nu blijven we maar een beetje door het midden fietsen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, doe dan maar de sokken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de ondernemer. En middenvelder Jochem Ritmeester van de Kamp blijft komend seizoen bij Almere City FC. Dat zegt de trainer van de voetbalclub. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De verkeersinformatie, er is wat oponthoud op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen de afrit Urk en afrit Zwifterband 5 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de controles op de A27 in de richting van Hilversum bij 112,2. Dan de A27 richting Almere bij 108,5. Op de A6 richting Lelystad bij 69,3. Diezelfde A6, maar dan Emmeloord-Lelystad bij 83,5. En er is ook een flitsmelding doorgegeven aan de Praamweg in Lelystad. In beide richtingen daar opletten.
3: Vanmiddag heel veel aandacht voor de botenbeurs Hiswater Water. Onze verslaggever is ter plekke en we gaan regelmatig even schakelen met Bataviahaven. En zometeen ook bureau Flevoland. De politie is weer op zoek naar iemand en die was betrokken bij een mishandeling aan de Watermolenstraat in Almere-Buiten.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shepherd en Geronimo. Hi, Odeke.
1: Hi, goedemiddag.
0: Heb jij eigenlijk, als jij je sleutels vergeet en de deuren achter je dicht doet, heb jij nog ergens op een plekje een bosje verstopt of bij je buren of zo?
1: Nou, mijn moeder heeft een sleutel van mij, maar als jij je sleutels bent vergeten terwijl je sleutel nog in het slot zit...
0: Oh, dan kun je hem natuurlijk helemaal niet overdraaien.
1: Nee, dan moet er een slotenmaker komen. Of, ik heb dat een keer laten doen, hè. Toen kwam er een slotenmaker. Ik was, geloof ik, bijna 200 euro kwijt.
0: Zo.
1: En toen stuurde iemand mij een berichtje. Die zei, je had ook kunnen flipperen. Want dat deed hij namelijk ook, die slotenmaker. Die brak dat niet open. Die deed gewoon een plastic kaartje tussen de deur. En die maakte zo mijn slot open.
0: Maar dat is vrij ingewikkeld, toch?
1: Want nee, helemaal niet.
0: Kun je dat niet zelf doen?
1: Nee, sinds ik dat heb gezien, doe ik mijn deur echt altijd goed op slot als ik wegga. Want als je op slot zit, dan kun je niet flipperen.
0: Nou, ik begin erover, omdat ik gisteren dus ook de sleutel vergeten was. En gelukkig lag er nog een bosje bij de oude buren.
1: Oh.
0: En het was heel toevallig, want we hadden die dag ervoor juist de gesprekken over hun nieuwe bovenbuurman in het oude huis waar ik dus heb gewoond. Dat hij dus ook zijn sleutel was vergeten, maar die niet een bosje had ingeleverd. Dus die moest die slotenmaker laten komen. Die ging inderdaad flipperen. 200 euro.
1: Ja, zie je.
0: Ja, nou, 2 minuten werk.
1: Ja, en ik dacht, ik ga dat nooit meer doen. Ik ga gewoon zelf dan met mijn pinpas eventjes langs die deur of zo. Als het de volgende keer weer gebeurt.
0: Nou, dat is een goede tip. Leg ergens zo'n bosje neer.
1: Of een plastic kaartje.
0: Oh ja, dat is ook een goede idee.

0: Cool and the Gang and Celebration. Het is 3:15 geworden.
1: Ja, de politie vraagt jouw hulp vandaag voor een mishandeling aan de Watermolenstraat in de Molenbuurt in Almere Buiten.
0: Nou, twee jonge vrouwen die worden uit het niets geslagen door een onbekende man. Maar gelukkig zijn er beelden gemaakt door een deurbelcamera en staat de verdachte dus ook op beeld. Gijs van Imwegen van de politie is bij ons. Goedemiddag, Gijs.
2: Goedemiddag.
0: Nou, 25 juni gebeurde het allemaal. Het was die dag 35 graden, behoorlijk warm dus. Ja. Dus die twee slachtoffers die dachten, nou, wij gaan lekker naar het strand om een beetje af te koelen. Maar wat gebeurde er vervolgens?
2: Nou, die twee die zijn ook daadwerkelijk naar het strand gegaan. Hadden daar een prima dag en een fijne avond. Komen met hun deelauto terug in Almere, daar in die molenbuurt. En parkeren daar die auto op de vaste plek die zo'n deelauto heeft. En denken, we gaan lekker lopen naar huis. Alleen onderweg naar huis zien ze al vrij snel een man en die gedraagt zich wel heel erg raar. En die twee vrouwen die denken, nou, het is goed met je, we maken wel een omweg. We gaan die kerel niet tegemoet lopen. Nou, ondanks die omweg komen ze dan alsnog die kerel tegen en die begint meteen te schreeuwen.
0: Ja, begint te schreeuwen en dat is niet het enige, hij begint ook te slaan.
2: Ja. Uit het niets, hij komt op ze af, was al aan het schreeuwen. En beide vrouwen krijgen klappen van deze man. Nou, gelukkig is er een omstander die ingrijpt en letterlijk tussen de vrouw en de man komt instaan. En nou ja, erger voorkomt. En er is gelukkig ook een buurtbewoner die wordt gealarmeerd door alle lawaai. Die doet zijn voordeur open en laat de vrouwen binnen. En daarmee voorkomt hij mogelijk ook erger.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wij zijn op zoek naar deze man.
0: Ja, en je hebt het over dat deze man ook schreeuwde. Niet alleen slaan, maar ook schreeuwen. Is duidelijk wat hij precies schreeuwde naar die slachtoffer?
2: Ja, heel raar eigenlijk. Hij schreeuwt tegen die vrouwen dat ze daar niet mogen zijn en dat ze naar huis moeten. Ja, die vrouwen zijn natuurlijk in eerste instantie verbaasd, maar al heel snel bang. En terecht, want ze krijgen klappen.
0: Ja, nou, we laten de beelden nogmaals zien op televisie van die mishandeling. En als je die beelden ziet, Gijs, dan vraag je je toch af, waarom doet zo'n man dit? Waarom pakt hij deze vrouwen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag van de twee slachtoffers en van ons. Dat is de eerste vraag die eigenlijk bij iedereen opkomt. Waarom in godsnaam doet deze man dat? Wat hebben die vrouwen misdaan? Nou, die hebben helemaal niks misdaan. Ze worden echt uit het niets toegeschreeuwd en geslagen.
0: Ja,
1: ja, kun je de verdachte omschrijven?
2: Ja, we weten van deze dader, van deze verdachte, dat hij 1,75 meter lang is. Dus niet zo heel erg lang. Een man met kort, krullend zwart haar. En verder had hij een zwarte joggingbroek aan, een zwart shirt en zwarte schoenen. En hij staat op beeld, dus misschien dat iemand hem herkent.
1: Ja, nou is die deurbel heeft ook een microfoon. We hebben dus ook geluid van deze man.
3: Dag, dames. Zijn je goed? Ik ben hier. Ga naar huis.
0: Ja, nou, als dit zo tegen je geschreeuwd wordt, midden in de nacht, dat is natuurlijk enorm schrikken voor die slachtoffers.
2: Ja.
0: Weet je hoe het inmiddels met ze gaat?
2: Nou ja, hun fysieke pijn is na 1,5 maand wel weg, gelukkig. Maar ze hebben er ook figuurlijk een klap van gekregen. Ze waren in shock. Best geschrokken, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. En hun veiligheidsgevoel is ook wel weg. En dat is des te jammerder, want zij voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
1: Ja. Nou, heb je meer informatie? Geef dat dan door aan de politie. Dat kan gratis via de opsporingstiplijn, dat is 0800 60 70. Dat kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 en online via de website. We laten nog één keer de beelden zien met het geluid.
3: Dag, dames. Ik ben hier! Ga naar huis. Laat hem naar
0: opgaan. Ja, nou, wil je die beelden nog even op je gemak terugkijken? We zetten die beelden ook op onze site, zodat je het daar nog een keer kan zien. Dankjewel, Gijs van Imwegen van de politie.
2: Alsjeblieft.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: De samenwerking van Sia en Kendrick Lamar en The Greatest.
1: Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswater Water in Lelystad.
2: Oh, ik wilde door Caroline heen praten.
0: Ja, ik moest het ook eigenlijk tegen je zeggen dat dit het resultaat is geworden. Dat had ik je nog niet laten horen, maar het ging goed.
2: Ja, nou, de hele middag schakelen wij met Bataviahaven, waar de watersportbeurs Hiswater Water wordt gehouden. Ja, door veel watersporters wordt het omschreven als de ultieme vrijheid, zeilen. Maar kun je ook zeilen met een beperking? Nou, dat kan zeker. Verslaggever Ilja de Zeeuw die kan ons daar meer over vertellen. Ilja, hoe is het eigenlijk met de wind nu?
3: Oh, het is echt heerlijk hier. Hoi, het is echt heerlijk. Er is een windje, maar ja, dat zijn watersportmensen natuurlijk wel gewend op het water. En ik sta hier op een hele gezellige plek. Inderdaad, op een hele bijzondere boot. Ik heb hier Alex Hoeven naast mij, die daar alles van weet, van Hiswater Water. Ik heb begrepen dat hij hier met een rolstoel op kan.
4: Ja, nou, dit is varen met mensen met een beperking op een boot is altijd lastig. Ga je zeilen of motorboten? Het makkelijkste is vaak motorboten, maar de beperkingen zijn vaak zo divers. Heb je een rolstoel of heb je dwarslezen of weet ik veel. Maar je hebt altijd wel iets nodig om aan boord te komen, want dat is natuurlijk het schommelt allemaal. Nou, daar zijn een hele hoop bedrijven die maken daar speciale oplossingen voor. Specifiek vaak voor die eigenaar met die bepaalde beperking. Nou, we zijn hier op een boot. Die heeft een platform hierin zitten. Dus dan kan je deze omhoog. Die gaat omhoog, dat gaat hydraulisch. En die kan je met de rolstoel kunnen vanaf de kant. Kan je erop rijden en dan word je in het schip gelaten. Nou, dat is fantastisch. En soms is de kant hoog en dan laag. Dus dat kan je allemaal worden. Dat kan worden ingesteld. Hoe hoog je dat wil hebben, zodat je altijd veilig aan boord kan komen. Want veiligheid, ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus deze boot is speciaal voor die klant met zijn beperking aangepast, zodat hij hier aan boord kan komen. Ah. Daarna is hij, deze eigenaar, die kan redelijk nog wat doen. Dus die kan wel een beetje over aan boord scharrelen. Maar je hebt ook mensen, ja, die zijn echt gebonden aan die rolstoel. En dan worden looppaden gemaakt, of rijpaden eigenlijk. Wow. En dan kunnen mensen achter het roer zitten. Maar je hebt het ook natuurlijk bij zeilboten. Ja. Nou, een zeilboot en een rolstoel, dat gaat niet lekker. Want een rolstoel gaat rijden en die boot gaat scheef en nou, gedoe. Dus er zijn de organisaties en die hebben speciaal boten ontwikkeld voor varen met mensen met een beperking. En dat is bijvoorbeeld de stichting Sailwise en die heeft een aantal boten daarvoor. En daar kan je prachtig mee varen, zodat die beleving van het watersport ook voor die doelgroep natuurlijk mogelijk is.
3: Dus zij worden dan op de boot geholpen en dan laten ze hun rolstoel achter?
4: Nee, die gaat dan mee.
3: Ah.
4: Ja, dat gaat mee. Dus dat
3: die zetten ze dan vast of zo?
4: Zitten ze vast, hebben ze allemaal systemen voor. En hele unieke, specifieke oplossingjes en zo. Dus dat is hartstikke leuk. Dus het kan heel veel. Maar het is altijd redelijk specifiek.
3: Ja, voor degenen die kijken naar de radio vandaag. Het is misschien een beetje raar, want we zagen dus niet iets hydraulisch omhoog komen. Want dat kan helaas niet. Dus we kunnen het niet demonstreren.
4: Dat komt tot zo hoog.
3: Ja. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon een oprit.
4: Ja. Nou ja, ik vaar zelf heel veel op de Stichting Vaar, bij de Vaarwens. Vaarwens. Dat zijn natuurlijk vaak mensen met een rolstoel of een brancard of scootmobiels. Ja. En dan hebben we dat schip met 3 liften uitgevoerd. En dan kunnen mensen zelf ook achter het roer omhoog en dan kunnen ze zelf sturen.
3: Oh, geweldig.
4: Geweldig is dat, dus dat kan allemaal. Ja, dat is, dus er kan heel veel. En vorig jaar hadden we een heel klein bootje hier liggen. Echt een heel klein bootje, was 6 meter lang. Heel goedkoop, bootje was maar helemaal aangepast. En die man die kon weer varen en die... Super fijn. Dus we kunnen heel veel doen als branche.
3: Dat is echt heel mooi. Ja, even voor de luisteraars. Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
4: Ja, wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
3: Een sloep met een kajuit.
4: Ja, een kajuitsloep. Ja. Eigenlijk,
3: een kajuitsloep.
4: Dat past wel, ja. Ja, schitterend afgewerkt.
3: Ja, het ziet er prachtig. En is er veel vraag naar?
4: Nou, we merken wel dat er steeds meer vraag komt. Want je ziet natuurlijk, die hele doelgroep is veel actiever geworden. Ja. En die leggen zich er niet bij neer van, ja, oké, ik heb iets gekregen en ik kan dat niet. Waarom niet? Ja, en er zijn dus steeds meer bedrijven die dat mogelijk maken. Dus komen steeds meer mensen die zeggen, ja, ik wil dat heel graag. Nou, dan wordt dat toch mogelijk gemaakt.
3: Nou, geweldig.
4: Super toch?
3: Ja, super. Dankjewel.
4: Ja.
3: Ja.
4: Oké.
3: Nou, dat is een mooi verhaal, vind ik eigenlijk wel. Het is echt geweldig dat je dus gewoon je boot helemaal aan kan laten passen naar je eigen wensen. En dus ook als je een beperking hebt.
2: Ja,
3: we gaan nu verder naar de volgende plek.
2: Ilja, we spreken je later deze uitzending weer. Dankjewel.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de ondernemer. In de buurt is verzet tegen de komst van het verkooppunt van softdrugs. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken, maar dat heeft geen schorsende werking. En dat betekent dat de koffieshop binnen 2 maanden open kan. Een 33-jarige Almeerder stond vandaag terecht voor een verkeersongeluk in Almere dat hij onder invloed veroorzaakte. Hij botste in februari vorig jaar met zijn auto op een andere auto. Volgens het Openbaar Ministerie was hij onder invloed van cocaïne en GHB. Het OM eist 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van 4 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Middenvelder Jochem Ritmeester van der Kamp blijft komend seizoen bij Almere City FC. Dat zegt trainer Anoush Daskier van de voetbalclub. De speler werd vorig seizoen verhuurd aan eredivisionist Telstar. Ritmeester van der Kamp hoopte in de eredivisie te kunnen blijven spelen. Sparta en Go Ahead Eagles zouden interesse hebben gehad, maar een transfer bleef uit. En Almere mag de verblijfplaatsen van de beschermde wezel beschadigen of vernielen aan de galjoottocht in Almere Poort. De provincie heeft daarvoor een vergunning verleend. De gemeente wil tijdens werkzaamheden volgend jaar de watergang verbreden om wateroverlast tegen te gaan bij verdere woningbouw. En de verblijfplaatsen van de wezel liggen daarvoor in de weg. De Martersstichting is kritisch op het besluit. Volgens de stichting worden er onvoldoende maatregelen genomen om de wezels te beschermen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Vanmiddag en vanavond ziet het er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Heel af en toe kan de zon wel even doorbreken en verder kan ook een enkele bui vallen. Temperaturen daarbij rond 21 graden en daarmee is het zeker niet koud voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig uit het westen tot zuidwesten met een windkracht 4 tot 5. Nou, in de loop van vannacht gaat het vanuit het noorden langzaam wat harder regenen. Veel kouder dan 18 graden wordt het ook niet vannacht. En morgenochtend hebben we dan met lange tijd regen te maken. Op sommige plaatsen kan het echt flink doorregenen en is 10 tot 15 mm neerslag mogelijk. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wat droger en misschien breekt de zon nog even door. Er staat een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind. En daarbij temperaturen van een graad of 20.
10: Dan de verkeersinformatie. De langste vertraging vind je nu op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 35 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A6 Emmeloord-Jouren tussen Lemmer en de afrit Sint-Nicolaasgaal. 6 minuten. En op de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. 4 minuten. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,2. Dan de A6 richting Lelystad bij 83,5. En een melding van de N307 bij Dronten in beide richtingen bij 105,4. En er zou ook een flitser staan aan het Carveel 59 in Lelystad.
8: Zometeen gaan we weer schakelen met Batavia Haven, waar Hiswa te Water deze week wordt gehouden. Gisteren begonnen, duurt nog tot en met zondag. En er zijn een record aantal boten te vinden, waarvan een heel groot deel eigenlijk heel groen zijn. Want het is helemaal hipper de pip om elektrisch te varen. Zo meer in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: I'm Not So Tough van Ilse de Lange.
1: Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswaterwater in Lelystad.
2: Ja, en sinds 2018 vindt die Hiswaterwater, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa, plaats in de Bataviahaven in Lelystad. En Hiswaterwater is in volle gang en wij zijn daar de hele middag bij.
0: Ja, als je het water opgaat, ben je al lang niet meer afhankelijk van een dieselmotor. Dat is met de jaren steeds groener geworden. Onze verslaggever Ilja de Zeeuw is nu op de Hiswaterwater. Ilja, is het eigenlijk nog wel stoer om zonder ronkende motor het water op te gaan?
3: Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Die ga ik meteen stellen aan Marcel Schaap. En Marcel Schaap die heeft hier de groene route uitgestippeld op de Hiswaterwater. Met alles wat duurzaam en elektrisch en hybride is. En als we nu achter ons kijken, zien we hier ook echt geweldige boten allemaal. Is het stoer om elektrisch te varen?
4: Ja, voor een deel van de mensen wel. We rijden steeds meer elektrisch. Dus dat betekent dat we het varen ook steeds meer elektrisch gaan doen. En het is al heel oud het elektrisch varen. Alleen het is nu meer en meer in opkomst. En dan wordt het vanzelf ook stoer. En iedereen denkt daar anders over natuurlijk.
3: En het is al heel oud. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, dat weten niet veel mensen. Maar zeg maar meer dan een eeuw geleden waren de eerste elektrische boten al op het water. En laten we zeggen, in de 70er jaren van de vorige eeuw kwamen de eerste werven die zich er helemaal op toelegden. Alleen, dat waren nog kleine werven, zeg maar, die niet zo heel veel boten verkochten. Maar inmiddels zien we hier een enorme serie elektrische en hybride boten liggen. Dus nu is het echt groot aan het worden. Zeg.
3: Ja, want alles wat hier ligt is elektrisch en hybride. Heb ik begrepen.
4: Nou, niet in.
3: Nee, bedoel hier in dit vakje.
4: Ja, niet in de hele haven, nee. Maar we hebben hier ongeveer 80 standhouders van de 300 die zich met elektrisch varen bezighouden. Dat wil niet zeggen dat ze dat alleen maar doen, sommigen wel, zoals de werf die je daar ziet, de boten die je daar met die breiige kappen ziet.
3: Ja.
4: Dat is een bedrijf wat sloepen verkoopt, maar alleen maar elektrisch. Dus zelfs dat bestaat al. En die doen hele goede zaken. Dus dat geeft aan waar we nu aangeland zijn in Botenland.
3: En ik had begrepen dat u een groene route heeft uitgestippeld. En dit is onderdeel daarvan. Ja. We zouden hem eigenlijk gaan wandelen. Maar het is een beetje riskant met onze cameraman Gerjo om te gaan wandelen op de steigers.
4: Ja.
3: Dus dit is onderdeel. En waaruit bestaat de route nog meer in het kort?
4: Nou, het zijn dus alle standhouders waar je langs kan lopen, die dus of elektrische motoren aanbieden of accu's of componenten daarvoor. En natuurlijk elektrische boten. Dus die liggen niet allemaal bij elkaar, die liggen door de hele haven. En zoals ik zei, het zijn 80 standhouders. Maar het is voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn wel fijn om te weten waar die dan allemaal zijn. Want je kunt het niet altijd meteen zien aan de boot dat die elektrisch is. Het staat er soms wel bij. Je hebt hier e-boot.
3: Ja, ik zag e-boot staan inderdaad.
4: Als je daar een beetje verstand van hebt, dan weet je, oké, dat gaat over elektrische boten. Maar het is vaak niet zichtbaar. En wat wij willen doen eigenlijk is om het wel zichtbaar te maken. En in ieder geval voor mensen die interesse hebben, dat ze het makkelijk kunnen vinden.
3: En het zijn niet alleen maar boten, ook schoonmaakmiddelen, verf en dat soort zaken, toch?
4: Ja. Je hebt natuurlijk, als je het hebt over duurzaamheid, daar is elektrisch varen een onderdeel van. Maar dan gaat het ook over onderwaterverf die schoon is, waar geen gifstoffen meer in zitten. Het gaat over dekken, zoals je hier ziet, die niet meer van burmeestiek zijn, maar van kunststof, die ook recyclebaar is.
3: Ja.
4: Het gaat over het hele recyclen van boten. Er liggen hier zelfs boten die zijn geprint in een printer.
3: Wow.
4: En dat wordt van, zeg maar, afvalplastic, gesorteerd afvalplastic gemaakt. En die kunnen ook weer gerecycled worden. Dus het gaat inderdaad veel verder dan alleen maar de aandrijving. Het gaat ook over de duurzaamheid van de materialen en over de circulariteit en zo.
3: Geprinte boten, ongelooflijk. En nou vertelde Marcel nog iets moois. Voor de mensen met zonnepanelen en een huis aan het water die een elektrische boot kopen. Je kan hem ook nog gebruiken als accu. Dus stel dat je heel veel energie, je kan je energie dus opslaan. Echt superhandig.
4: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk thuisaccu's zijn in opkomst. Hè?
3: Ja.
4: Zonne-energie zelf opslaan, zelf gebruiken. Salderingsregeling gaat eraf. Dat weten veel huiseigenaren met zonnepanelen, weten dat inmiddels. Maar als je de boot bij je huis hebt, dan kun je dat grote accupakket wat daarin zit, als die elektrisch is, kun je gebruiken om die zonne-energie in op te slaan en ook om weer stroom terug te leveren aan je huis. Dus dan wordt het onderdeel van je hele energiesysteem, zeg maar.
3: Ik zit wel te denken nu, want boten zijn natuurlijk best wel kostbaar om aan te schaffen. Zijn elektrische boten nou nog duurder?
4: Nee, dat hoeft niet. Hè. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld bij dit soort sloepen... Er zijn werven die hem zowel met een diesel- of een benzinemotor aanleveren... als met elektrisch. En die prijzen liggen vrij dicht bij elkaar tegenwoordig. Als je zeg maar een snelle boot wil hebben die veel energie verbruikt... dat kan ook elektrisch, daar ligt er ook een tussen daar. Maar dan heb je grote accupakketten nodig. En dan wordt het wel duurder. Ja. Dat zijn lithium-accu's, dus zoals ook in auto's zitten.
3: Dus dit is eigenlijk om mooie tochtjes door de slootjes en de kanalen te maken?
4: Ja, dit is voor binnenwater. Ja. Maar er liggen hier ook jachten die elektrisch zijn. Dus die 12 meter lang zijn, waar je mee de zee op kan. Wadden, IJsselmeer. Die zijn er ook. En dat is eigenlijk een groep die nu aan het komen is, die in opkomst is. Bij sloepen is het vrij bekend, hè, bij open boten zoals ze hier liggen. Daar wordt wel heel veel gedaan. Maar bij jachten begint het nu echt te komen. Dat steeds meer werven dat gaan aanbieden en gaan onderzoeken hoe dat moet. Zeker als je naar groot water gaat. Ja. Maar dat kan wel.
3: Heel mooi. Nou, fantastisch verhaal vind ik eigenlijk. Op naar het volgende onderwerp.
2: Nou, we zijn heel benieuwd, Ilja. Er is genoeg te doen daar in de Batavia haven in Lelystad. We horen jou later deze uitzending weer.

0: Misschien weet je het helemaal niet, maar Odeke is dus gek, maar dan ook dol op gezelschapsspelletjes. En je vindt het zo leuk dat we tijdens het programma ook bezig zijn met een kaartspelletje.
1: Nou, we hebben het heel erg rustig, omdat Ilja natuurlijk bij de Hiswa is.
0: Die doet al het werk.
1: Die doet eigenlijk al het werk. We hebben zo direct nog wel een gesprek met de Consumentenbond. Dat doen wij dan nog wel. Maar ik vond een pak kaarten hier. En ik dacht hoger, lager. En Jordi die staat best wel voor. Even kijken. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14 kaarten heb jij al.
0: Ik ben er goed in.
1: Nou. Ja, en ik heb 2, 4, 6 kaarten pas. De vraag is, hoger of lager dan een vrouw? Nou, dan zeg ik lager. Ja. Oh ja, want de aas is dus of een 1 of de hoogste. Dus dit is nu de laagste.
0: Mm-hmm.
1: 1. Nou, dan zeg ik hoger. Een boer.
0: Dat is niet zo moeilijk. Nu wordt hij lastiger.
1: Ja, lager. 8. Oeh, dat is wel moeilijk. Lager. Nee, 9. Hoger. Jij bent.
0: Dus dan moet ik hoger of lager
1: dan een
0: 9? Lager.
1: Aha, een 10.
0: Nou,
1: okay.
0: Wat een leuk spel, zeg dit, Marieus.
1: Nee, ja, maar ondertussen ben je wel aan het winnen.
0: Oh, ja.
1: Lager of hoger dan een 10? 4. Ik had niks gezegd. Ik zeg lager dan een 10. 6. Nou, weet je wat? We geven wat weg. Als jij appt, zometeen 0320 28 50 50. De volgende kaart die ik trek, is die hoger of lager dan een 6? Laat het weten. 0320 28 50 50.
0: En wat win je dan, dat spelkaarten?
1: Ja, dan win je een spelletje kaarten.
0: Maar die niet, hè?
1: En de eeuwige. Nee, gewoon eentje die nog niet gebruikt is.
0: Oké, heel goed. Hoger of lager dan een 6? App maar eventjes.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar gaat het zeer doen, daar gaan we erop vooruit. En hier gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. En nu blijven we maar een beetje door het midden fietsen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, doe dan maar de sokken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De SP in de gemeenteraad van Almere breekt met de landelijke partij. Raadsleden David de Vrede en Alexander Sprong gaan verder onder de naam Hart voor Almere. En een 33-jarige Almeerder stond vandaag terecht voor een verkeersongeluk in Almere dat hij onder invloed veroorzaakte. Het OM eist 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van 4 jaar. Zometeen om 16:30 uitgebreid alle berichten uit de regio.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het begint nu wel wat drukker te worden op de weg. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Jouren tussen Lemmer en afrit Sint-Nicolaasgaat. 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht doordat er wat troep op de weg ligt. Afgevallen lading op die A6. Dan de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Naarden. 5 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 10 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopert-Hattembroek naar de A28 richting Amersfoort, 6 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten vertraging. Dan kijk ik ook meteen eventjes naar de snelheidscontroles. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,2. De A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 69,1. Aan het Carveel 59 in Lelystad. En op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen, daar een flitser bij hectometerpaal 105,4.
9: Niets is erger dan dat je contact opneemt met een klantenservice en dan blijkt je niet met een echt mens te spreken, maar met een robot, zo'n chatbot. Nou, er zijn heel veel mensen die dat vervelend vinden en de Consumentenbond vindt daar ook wel wat van. Daar hebben we het zo direct over in Studio Flevoland.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: het vorige uur, toen we dat afsloten, waren wij hier bezig met een kaartspelletje, hoger, lager. Want ik had een pak kaarten gevonden. En ik stelde de vraag aan de mensen thuis. Wordt het hoger of lager dan een 6 die we hebben? We hebben een aantal inzendingen gekregen. Het is een 2, lager dan een 6. Nou, dan gaan we eens even kijken. Er zijn 2 mensen die dat goed hebben.
1: Nou, dat is toevallig. Je hebt een 2 en er zijn 2 mensen die het goed hebben.
0: Hoe kan dat nou? Nou, dat is echt toeval. Nicolien de Haan heeft een pak kaarten gewonnen en Jenny uit Dronten. Nou, het komt... we doen gewoon alle 2, kan ons het schelen. We zijn vrijgevig vandaag. Gefeliciteerd. En wat denk je dat het nu is dan, Jordi?
1: Hoger dan een 2 natuurlijk.
0: 9, heel goed.
1: Krijg ik dan ook een pak kaarten mee?
0: Nee, jij hebt al gewonnen. Ik kan niet meer winnen.

0: Dat.
1: En die 41ste editie van dat evenement is in volle gang en duurt nog tot zondag in natuurlijk de Bataviahaven in Lelystad.
0: Ja, en Ilja, jij bevindt je in het Walhalla voor de watersporter. Is het eigenlijk druk vandaag?
2: Hallo? Oh, sorry. Ik word hier omringd door allemaal mensen. We zijn een stukje doorgelopen natuurlijk op de beurs. We staan inmiddels bij de stand Varen doe je samen. En dat is een soort publiekscampagne voor veilig op het water, je voortbewegen. En Eve hier naast mij, die hoort hierbij en die kan hier alles over vertellen. Dus daar gaan we even mee kletsen. Wat heb je in je hand?
3: Dit is onze hardloper. Dit is een vaarbewaarkaart. Die geven wij aan mensen gewoon weg. Daar staan eigenlijk allemaal dingen op over veiligheid op het water. Bijvoorbeeld de belangrijkste voorrangsregels worden genoemd op het water. De borden die je allemaal tegen kunt komen die je, als je vaart. Het is eigenlijk een beetje een naslagwerkje. En wij hopen eigenlijk dat die op alle boten in Nederland terechtkomt. Ja, en wij hebben deze al een aantal jaren. En die ligt ook al op heel veel boten. Dus dat is wel heel fijn.
2: Ja, ja, want wat is Varen doe je samen?
3: Varen doe je samen is echt een publiekscampagne, een veiligheidscampagne over veiligheid op het water. En die is eigenlijk vooral gericht daar waar heel veel beroeps- en recreatievaart elkaar tegenkomen. Dus dat levert nogal eens gespannen situaties op en ook onveilige situaties. En, dus we hebben allerlei punten in Nederland, belangrijke punten waar het druk is, waar die twee elkaar tegen kunnen komen. Daar hebben we knooppunten voor helemaal uitgeschreven. En die kun je bekijken in je reisvoorbereiding. En dat is eigenlijk belangrijk.
2: En waar kan je die bekijken dan?
3: Ja, die kun je bij ons op de website bekijken, maar die zitten ook in alle navigatieprogramma's in Nederland. Dus de meeste boten die varen rond met navigatieapparatuur. Zo hebben we een aantal grote belangrijke marktspelers die hebben bijna alle boten die op grote water zitten. En daar zitten onze knooppunten in verwerkt. Die kun je aanklikken en dan krijg je bijvoorbeeld allemaal informatie over, ik noem maar even iets, het IJ in Amsterdam. Wat best een ingewikkeld stukje vaarwater is. Met veel beroepsvaart en veel regelgeving. En daar geven wij dan heel, heel helder en duidelijke uitleg over.
2: Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Stel, ik heb een klein bootje. Ja. Kan ik dan zomaar het IJ op?
3: Nou, daar zijn wel wat regels natuurlijk. Het is in Nederland zo dat als je het water op gaat, dan is het eigenlijk wettelijk, ben je verplicht dat je de vaarregels kent. Alleen, je hoeft niet echt een vaarbewijs te hebben. Vaarbewijsplichtig, dat zijn alleen boten die harder dan 20 km per uur gaan. Dan heb je het dus over speedbootjes en dergelijke. Dan heb je vaarbewijs 1 nodig. En schepen van boven de 15 meter. Dan begint de vaarbewijsplicht. Daaronder mag je in principe zonder vaarbewijs varen. Maar nogmaals, je moet wel degelijk de vaarregels kennen. Je kunt niet zomaar zonder dat je enige kennis hebt zomaar een druk water opgaan.
2: Ja, nee, ik moet toegeven dat ik laatst een bootje had gehuurd met mijn kinderen. En toen zijn we gewoon het water opgegaan.
3: Ja, en waar was dat?
2: Nou, dat was op zich niet in Flevoland en het was heel rustig. En we mochten niet harder dan 4 km per uur.
3: Oh ja, ja, ja. Nou, kijk, weet je wat het is? Als jij natuurlijk op een heel klein plasje gaat varen met een rubber kano, dan zal dat niet zo snel gevaarlijke situaties opleveren met scheepvaart. Maar als je met diezelfde rubber kano het Amsterdam-Rijnkanaal opgaat met kinderen, dat is wel gevaarlijk. En dat is eigenlijk waar wij wel bewustwording voor willen creëren, dat je dat niet zomaar doet. En dat je dus wel weet van, hey, we hebben in Nederland een PPR, een binnenvaartpolitiereglement. Dat is gewoon, dat zijn echt vaarregels en die moet je kennen om het veilig te houden.
2: En dus mensen die geen navigatiesysteem hebben, die kunnen die downloaden op jullie website?
3: De knooppunten, ja, de varen doe je samen knooppunten, die zijn erg handig bij je reisvoorbereiding. Want dan kun je gewoon precies van alles zien, op vooral wat ingewikkeldere stukken water.
2: Ja. Dankjewel, dan lopen we nu even naar Remco.
3: Ja,
2: dat is de collega van Eve.
3: Ja.
2: En die werkt op het water als politieagent. Hallo Remco.
4: Hey, hallo.
2: Hallo. Jij bent waterpolitie dan, klopt dat?
4: Ja, klopt. Ja, ik sta hier namens Politie Nederland vanuit de nautische collega's, waterpolitie.
2: En hoe ziet jouw werkdag eruit?
4: Ja, het verschilt. In de zomer op het water. Echt gewoon 's morgens aankomen, omkleden en dan de boot op. En dan surveilleren, het gesprek aangaan, bekeuren, ja, alles.
2: En kom je veel gedoe tegen?
4: Ja en nee. Gedoe wil ik het niet meteen noemen. De meeste mensen zitten op het water voor een leuke dag. Dus een ontspannen dag. Dat merk je in het gedrag. Maar we zien genoeg dingen die beter kunnen. Ja.
2: Zoals?
4: De dodemanskoord dragen, gebruiken, staan sturen met redvest in plaats van zonder redvest. Voldoende redvesten aan boord hebben. We zien vooral dat het onderscheid tussen zwemvest en redvest niet heel duidelijk is bij mensen.
2: Nee, dat zou ik ook niet weten. Wat is dat?
4: Nee, nou, een zwemvest is een drijfhulpmiddel. Dus dat is echt bedoeld voor het watersporten, zoals om een kajak, kano, subboard en het waterskiën en dergelijke. Dat kan je geef je drijfvermogen als je bij bewustzijn bent en kan zwemmen op rustig binnenwater. En redvesten die zijn bedoeld om afhankelijk van de lichaamslengte, leeftijd, grootte, zwaarte en kleding. Dan moet je een geschikte dragen die je omdraait wanneer je in het water komt en bewusteloos bent, waardoor je dus niet verdrinkt, maar met je gezicht richting de hemel zit.
2: Nou, duidelijk. Nou vraag ik me wel af wat een dodemanskoord is nog. Dat klinkt heel heftig.
4: Ja, nee, dodemanskoord is eigenlijk het woord wat we gebruiken, maar het is een koordje die zit aan een knop. Dat als jij overboord slaat of te ver wegloopt van de stuurstand, dan gaat hij eruit en dan sluit de motor af en dan komt de boot stil te leggen. En dus vaart hij niet meer verder. Dus als je in het water ligt, dan hoef je niet erachteraan te zwemmen wat je niet wint.
2: Ja. Duidelijk. En dus even nog om te af te sluiten. Naar welke website kunnen mensen?
4: Voor de regels kan je naar de website van Veilig Varen. Varen doe je samen.nl. Daar vind je eigenlijk alle regels terug. En links naar politie, Rijkswaterstaat en alle partners.
2: Oké, okay, nou dankjewel en een fijne dag verder.
4: Ja, dankjewel.
2: Nou, dat was het weer met Veilig Varen. Op naar de volgende weer.
0: Ja, en zometeen heeft Ilja natuurlijk nog veel meer te beleven daar op Hiswater Water. Wil je zelf nog naar deze botenbeurs, dan kan dat nog tot en met zondag.

0: Dat was Casey and the Sunshine Band, Give It Up.
1: Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswaterwater in Lelystad.

0: Jacqueline Govaert was dat. En Big Worlds.
1: Bijna 90% van de consumenten vindt dat chatbots het moeilijker maken om met een echte medewerker van een bedrijf te spreken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 10.000 panelleden.
0: En bij 7 op de 10 mensen die een chatbot gebruikten, kwam er überhaupt geen antwoord op hun vraag. Nou, super vervelend natuurlijk. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, blij dat we een echt mens van vlees en bloed aan de lijn hebben nu.
2: Ik ben het echt.
0: Het is geen chatbot. Maar jullie krijgen hier wel heel veel klachten over binnen, hè?
2: Ja, klopt. Als we hier onderzoek naar doen, dan zijn de klachten niet van de lucht. Het is echt een frustratie van een hoop mensen. En ik moet gezegd, er is ook wel verbeteringen. Als jij een hele makkelijke standaard vraag hebt, dan krijg je ook snel en duidelijk een antwoord. Bijvoorbeeld, wat zijn de openingstijden? Of waar kan ik een bericht kwijt? Dat is allemaal vrij makkelijk. Dus daar is een makkelijk antwoord op. Maar als het moeilijker wordt en meer maatwerk, dan krijg je vaak een standaard antwoord en dan kom je in een loop terecht met zo'n chatbot. Nou, dan kan het allemaal heel lang gaan duren en dat is frustrerend.
1: Ja, want 7 op de 10 mensen die kregen helemaal geen antwoord op hun vraag. Nou, dat is nogal wat. Ja, je kan wel blijven typen, ik wil een echt mens spreken, maar dat helpt dus niet.
2: Ja, in sommige gevallen helpt dat wel. Van ik wil een echte medewerker. Maar in heel veel gevallen ook gewoon niet. Het lukt dan gewoon niet om iemand te spreken te krijgen. Ook als je er echt helemaal niet uitkomt met de chatbot. En dat is heel erg vervelend. Wij vinden dat gewoon echt makkelijker moet. Dat ook duidelijk is wanneer je dus een echte medewerker kunt spreken. Mensen vinden het ook belangrijk. 89% vindt het belangrijk om een echte medewerker te kunnen spreken. Ik had het laatst zelf ook weer bij een verzekeraar. En ik stelde hem een vraag in de chatbot en dan kreeg ik een standaard antwoord waar ik helemaal niks aan had.
0: Nee.
2: En dus ik dacht, nou, ik stel hem nog een keer. Kreeg ik weer dat standaard antwoord. Nou, dan toch maar bellen. En dan ben je zo geholpen.
1: Ja, en wat ik raar vind is, hallo, mijn naam is Tom, kan ik je helpen? Ja. En dan denk je, ah, daar zit Tom, die kan mij wel helpen. Ja, maar dan is Tom ook gewoon een computer.
2: Ja, klopt. Ze worden een beetje vermenselijkt, de chatbots. En dat doet inderdaad vermoeden alsof er een echt mens zit. Dat mag wel duidelijker. Ook hij is aan het typen of hij is aan het nadenken. Ja, die chatbot typt niet. Die chatbot denkt niet na. Het is geen mens. We hebben hier gewoon met een chatbot te maken. En dat mag best duidelijk zijn.
0: Ja, maar waarom maken bedrijven het eigenlijk zo moeilijk om een echte medewerker aan de lijn te krijgen?
2: Ja, dat kost natuurlijk, ja, laten we wel wezen, geld. Een echte medewerker. Ja. Een chatbot is natuurlijk goedkoper. Ik vind het wel opmerkelijk, want het lijkt mij toch belangrijk dat je als bedrijf je klantenservice goed op orde hebt. Dat mensen daar tevreden over zijn. En een tevreden klant, die gaat meer reclame voor je maken dan een ontevreden klant. Dus ik vind de chatbots ook, ik snap het niet helemaal, maak het niet zo moeilijk.
0: Ja, nou, vaak is dat wel het eerste wat je ziet natuurlijk op een site of op een app, zo'n chatbots. Maar ik dacht dat bedrijven verplicht zijn om ook gewoon een e-mailadres en een telefoonnummer op een website te zetten.
2: Dat is ook zo. Dat is sinds mei 2022 zo. Dan is het inderdaad verplicht om een e-mailadres en een telefoonnummer ook op een goede plek, hè, op de website te hebben. Goed vindbaar. Een logische plek. Nou, daar voldoen echt niet alle bedrijven aan. We zagen het nu ook weer. Albert Heijn, Coolblue, PostNL. Die hadden het niet. En dat zijn toch niet de kleinste bedrijven.
1: Nee, wat ik wel eens vervelend vind is dat je dan, dan heb je toch maar met die chatbot gedaan. En dan geeft hij aan van, nou, zo en zo wordt het geregeld. En dan zit je een paar dagen te wachten en dan is er helemaal niks geregeld. Nee. En dan ga je weer terug in die chat en dan is gewoon je hele gesprek weg. Er is helemaal geen geschiedenis opgeslagen.
2: Ja, en dat is ook heel erg vervelend. Dit is niet de eerste keer, hè, dat we onderzoek doen naar klantenservices. En bij eerdere onderzoeken kwam er ook al uit dat heel veel mensen vinden het fijn om het via de e-mail te doen. Om dan heb je het zwart op wit. Hè. Dan kan je het goed terugkijken. Wat hebben we nou afgesproken? Welk advies is mij nou gegeven? En dat kan niet met die chatbot. Dus dat is ook een van de dingen die we graag zien, is dat het is op te slaan. Nou hoorde ik laatst wel de tip van iemand, maak screenshots. Dus misschien is dat een oplossing, maar het zou gewoon fijn zijn als er een knopje bij komt met sla deze chat op en dan heb je dat als een bestandje. Het zou fijn zijn.
1: Ja. Wat zou de Consumentenbond nou het liefste zien? Wil je wel of niet een chatbot?
2: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot. Wij leven ook niet meer in 1991. We begrijpen ook dat dit de toekomst is. Maar het mag allemaal wel wat klantvriendelijker. En gelukkig is ook dan de autoriteit Consumentenmarkt en de autoriteit Persoonsgegevens. Die zijn bezig met een leidraad, zoals dat mooi heet. Oftewel een handleiding voor bedrijven van... Nou, hoe doe je dat nou goed met een chatbot? Het zou mooi zijn als er allemaal goede dingen in staan. Vast en zeker. En waar iedereen zich aan gaat houden.
0: Nou ja, hopelijk komt er dus snel verandering in. En tot die tijd, ja, dan moet je toch maar met die chatbot doen. Maar hopelijk krijg je dan ook snel een echte medewerker aan de lijn.
2: Ja.
0: Dankjewel weer voor de uitleg, Mirjam de Witte van de Consumentenbond.
2: Graag gedaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de ondernemer. In de buurt is verzet tegen de komst van het verkooppunt van softdrugs. Omwonenden kunnen nog wel bezwaar maken, maar dat heeft geen schorsende werking. En dat betekent dat de koffieshop binnen 2 maanden open kan. De SP in de gemeenteraad van Almere breekt met de landelijke partij. Raadsleden David de Vrede en Alexander Sprong gaan verder onder Hart voor Almere. Frustratie over de landelijke partijtop is de oorzaak, zeggen de twee in een exclusief interview met lokale omroep 1 Almere. De koers onder de nieuwe vlag blijft hetzelfde bij de partij. De landelijke afdeling en het plaatselijke bestuur zijn niet blij met de gang van zaken. Ze roepen de Vrede en Sprong op om hun zetels terug te geven aan de partij. Een 33-jarige Almerer stond vandaag terecht voor een verkeersongeluk in Almere dat hij onder invloed veroorzaakte. Hij botste in februari vorig jaar met zijn auto op een andere auto. En volgens het Openbaar Ministerie was hij onder invloed van cocaïne en GHB. Het OM eist 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van 4 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En middenvelder Jochem Ritmeester van de Kamp blijft komend seizoen bij Almere City FC. Dat zegt trainer Anoush Dasgir van de voetbalclub. De speler werd vorig seizoen verhuurd aan eredivisionist Telstar. Ritmeester van de Kamp hoopte in de eredivisie te kunnen blijven spelen. Sparta en Go Ahead Eagles zouden interesse hebben gehad, maar een uiteindelijke transfer bleef uit. Al dit nieuws en meer vind je in onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar.
10: Vanmiddag en vanavond ziet het er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Heel af en toe kan de zon wel even doorbreken en verder kan ook een enkele bui vallen. Temperaturen daarbij rond 21 graden en daarmee is het zeker niet koud voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig uit het westen tot zuidwesten met een windkracht 4 tot 5. Nou, in de loop van vannacht gaat het vanuit het noorden langzaam wat harder regenen. Veel kouder dan 18 graden wordt het ook niet vannacht. En morgenochtend hebben we dan met lange tijd regen te maken. Op sommige plaatsen kan het echt flink doorregenen en is 10 tot 15 mm neerslag mogelijk. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wat droger en misschien breekt de zon nog even door. Er staat een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 6 tot 7. Dat is een krachtige tot harde wind. En daarbij temperaturen van een graad of 20.
11: Dan kijk ik eventjes hoe druk het is op de weg. Nou, op de A6 sta je wel even stil. Emmeloord-Jouren tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga. Een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege afgevallen lading. De A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette, 5 minuten. De A28, Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten. De A28, Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. En zo'n 6 minuten vertraging op de N50. Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad. Daar moet je opletten bij hectometerpaal 83,5. Een flitser op de N307 bij Dronten in beide richtingen bij 105,4. En ook een melding op de Slingerweg in Zeewolde in beide richtingen.
8: Het gezegde luidt, koop een boot, werk je dood. Maar is dat ook zo? Is het zo dat als je een bootje in welke vorm dan ook koopt, dat je dan altijd bezig bent met het onderhoud daarvan? Nou, dat gaan we zo uitzoeken. Onze verslaggever Ilja, die is de hele middag al op Hiswa te Water, de botenbeurs in Bataviahaven. En zij heeft zo een gesprek over onderhoud van boten.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Love Affair met Everlasting Love. Het is bijna kwart voor vijf.
1: Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswaterwater in Lelystad.
2: En de Hiswaterwater in Lelystad telt dit jaar een recordaantal van 425 schepen. En dat zijn er zo'n 25 tot 30 meer dan vorig jaar.
0: Ja, en onze verslaggever Ilja de Zeeuw is al de hele middag op de beurs. Ja, Ilja, dan hebben die mensen straks een bootje, maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
3: Wat zeg je zo? Ik verstond je niet goed.
0: Nou, dan hebben die mensen straks een bootje gekocht. En dan begint het eigenlijk, het harde werk.
3: Ja, inderdaad. Ik sta hier bij een stand waar ze alles weten over het onderhoud van boten. Onder andere Frank Rietbergen. Waarschijnlijk zien we hem nu al. Ja, hij is al bezig. Want inderdaad, dan heb je een mooie boot. Maar dan moet je ook nog van alles natuurlijk. Ik loop even naar hem toe. Mag ik even storen?
4: Ja, zeker.
3: Frank Rietberg, heb ik begrepen?
4: Ja, hallo.
3: Hallo. En wat was je aan het doen?
4: Ik was deze boot aan het polijsten.
3: Polijsten?
4: Ja. Ja. Ja, wij staan hier de hele week om mensen advies te geven over hoe je je boot weer ofwel in nieuw staat weer terug kunt brengen of kunt houden.
3: En ik heb bijvoorbeeld net een boot gekocht en ik weet helemaal niks van onderhoud. Ja. Wat zou je dan adviseren?
4: We hebben een heel mooi stappenplan voor. Ja, want het is juist heel vaak zo dat mensen nieuw in de watersport daar helemaal niks van af weten. En we hebben het stappenplan met verschillende stappen. En dan kun je aan de hand van de staat van de boot, dus nieuw, licht verweerd, extreem verweerd, volg je het stappenplan. Dan staat precies bij wat je moet doen wanneer.
3: En wat moet je doen bij een boot? Wat gebeurt? Je moet hem wassen natuurlijk. Maar ik neem aan dat het meer is dan alleen maar je boot mooi wassen.
4: Ja. Nou, als een boot bijvoorbeeld in slechtere staat is zoals deze. Hè, je ziet, hier heeft hij helemaal geen glans meer. En zo was de romp ook. Dan als die echt mat is, dan ga ik zelfs zover. Dan gaan we schuren. Dus na het reinigen, het ontvetten, gaan we dan de stap doen van het schuren. Halen we de verwering weg. Daarna gaan we hem weer op glans terugpolijsten. En dan gaan we de wax aanbrengen.
3: Wauw, dat klinkt echt alsof het voor een professioneel is dat.
4: Dat is het ook. We hebben eigenlijk de professionele manier van werken toegankelijk gemaakt voor de consument.
3: Ah.
4: Maar daarom moeten we dit soort dingen wel doen. Want er zijn zoveel momenten dat mensen toch even net niet goed doen. Of er komen heel veel mensen terug. Ik heb het vorig jaar gekocht. Ik ben niet helemaal tevreden. Kun je me tips geven? Nou, en dan zijn er altijd nog wel weer dingen van, oh, let daarop, let hierop. Ja.
3: En stel, het seizoen is afgelopen en ik heb mijn bootje. Die wil ik nu, die ga je naar de loods brengen, neem ik aan.
4: Ja, die gaan
3: en
4: op de kant,
3: wat doe je dan om hem voor te bereiden, winter klaar te maken, zeg maar?
4: Nou, wat je, dat is wel leuk. We hebben zelf een beetje op aangestuurd. We adviseren de mensen vaak om juist in het najaar het onderhoud te doen. Vaak hebben we nog best wel mooie dagen in het najaar. En als je dan het onderhoud doet, dan ben je eigenlijk in het voorjaar klaar.
3: Ja.
4: Want het is altijd stress in het voorjaar. Oh, ik moet nog. Ik moet dan het water in.
3: Dan kan je meteen beginnen.
4: Dan kan je gewoon hup de plump in. En dus
3: en,
4: dat is.
3: Maar stel dat mijn bootje nou eigenlijk helemaal niet heel slecht aan toe is. Wat moet ik dan doen naast schrobben?
4: Nou, dan valt het allemaal best wel mee. Een nieuwe boot kun je eigenlijk heel makkelijk nieuw houden. Je hoeft je twee dingen te doen tijdens het seizoen. Af en toe wassen met een onderhoudende shampoo. We hebben een waxshampoo, dus die reinigt en beschermt. En wat je verder hebt is kalk. De warmte, hè, zo'n romp wordt vaak warm. Gaan ze varen, spatwater en dat worden kalkvlekken. Dat kun je met een hele milde, zure reiniger. Die hebben we ook in het assortiment. En kun je dat heel makkelijk verwijderen. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen om een boot tijdens het seizoen netjes te houden.
3: En pokken? Volgens mij zijn dat van die harde dingetjes.
4: Ja,
3: of is dat niet hier?
4: Daar hebben we hier geen last van.
3: Nee?
4: nee, dat valt wel mee. En dan als een boot heel lang stil ligt, dan krijg je zoals op de vleugel, zeg maar.
3: He, dat is daar, we kunnen even heen lopen.
4: Dat is best wel hardnekkige aangroei. Maar als je op zee vaart en je hebt geen goede antifouling of je ligt heel veel stil, dan ga je allerlei aangroei krijgen.
3: Ja.
4: Dus, maar antifouling is wel echt belangrijk voor een boot.
3: Wat zijn nou
4: antifouling? Dus de beschermlaag, je ziet het hier ook. Dit is behandeld.
3: Ja.
4: En de antifoulinglaag, die zorgt ervoor dat je veel minder aangroei hebt. Dan heb je niet kale gelcoat of lak, want daar kan heel veel aan hechten. Dus dat noem je de antifouling.
3: Ah, dus wat onder het water ligt is anders.
4: Onder waterlijn. Ja, dat is een collega. Mijn collega doet dat is expertise.
3: Ah, die
4: van
3: doet
4: hem.
3: Weer andere dingen.
4: Ik doe alles boven de waterlijn.
3: Ah,
4: ja,
3: okay.
4: Klopt.
3: En wat is dan jouw specialiteit?
4: Ja, eigenlijk gewoon het hele onderhoud. Want ik ondersteun ook heel veel klanten hier. Dus de professionele gebruikers. Ja. Hè. Hier zijn we voor de particulier. Maar ik geef ook heel veel training aan de professionele gebruikers.
3: En heb je zelf ook een bootje?
4: Nee.
3: Oh, ik wou net zeggen, die is vast heel mooi.
4: Ik onderhoud de boot van een maatje van me en dan gaan we samen varen. Maar ik doe dan het onderhoud en dat is eigenlijk heel mooi. Ja.
3: Dus kan ik eigenlijk zeggen dat als je het goed bijhoudt, dat het dan niet zoveel werk is. Maar als je het niet bijhoudt, kan het heel veel werk zijn. Klopt dat?
4: Precies dat. Precies dat. Dat advies geven altijd iedereen. Maar ja, iedereen die is vaak een beetje lui en wil graag in de haven lekker een drankje en zo. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar alles wat je mooi wilt houden, ja, dan moet je af en toe wel wat voor doen.
3: Logisch. Ja. Dankjewel.
4: Graag gedaan. Mooie dag nog.
3: Ja, jij ook. Nou, dat was hem voor vandaag volgens mij live. Dus fijne avond.
0: Ja, dat was Ilja. Die overigens haar vuurdoop beleefde live op Visual Radio. Dankjewel Ilja. Ilja is zelf een enorme bootliefhebber. Dus die loopt nog even een extra rondje, denk ik, langs al die miljoenen jachten.
5: Nou, ik denk dat ze gewoon onder gaat duiken in zo'n boot. En dan daar lekker slapen en tot en met zondag daar zijn.
0: Lekker dobberen.
5: Ja, heel goed.

0: Alex Warren en Passenger. Het is 5:10 geworden. Zometeen na 5 dan krijg je natuurlijk op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag. Met onder meer aandacht voor de koffieshop in Almere.
1: Ja, dat is nu door de kogels, door de kerk. De koffieshop op de Evenaar gaat open. Er is eigenlijk helemaal niks meer tegen in te brengen. Je kan er wel bezwaar maken, maar ja, hij gaat gewoon binnen afzienbare tijd open. Ja. We hebben ook aandacht voor, ik moet even kijken, Bataviastad. Bestaat 25 jaar dit jaar. Misschien ben je er wel eens een keer geweest.
0: Ja. Meerdere keren zelfs, maar ik slaag er nooit.
1: Nee, ze hebben nooit mijn maat. Ze hebben dan altijd alleen maar de XS'jes over of de triple XL.
0: Ja, daar ben je voor niks naartoe gereden.
1: En ook heel vaak denk ik, wat is dan die discount? Die zit er helemaal niet op.
0: Het is nog steeds hartstikke duur, die merkkleding.
1: Nou goed, bij zover hebben we dan
0: onze eigen mening. Je mag straks niet meer.
1: Nee, we zijn nu nog gewoon eventjes dat we het mogen zeggen. En natuurlijk nog veel meer zometeen na het NOS-journaal van 5:00.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
3: Wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
2: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Sprongkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Sorry, ik zat hier. Ik denk, voor wie gaat dit doen? Maar dat ben ik gewoon. Sorry, excuses. De koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de eigenaar. En de SP in de gemeenteraad van Almere breekt met de landelijke partij. Raadsleden David de Vrede en Alexander Sprong gaan verder onder de naam Hart voor Almere. Zometeen na het NOS Journaal uitgebreid het nieuws uit de provincie van vandaag.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is redelijk druk op de weg. Ik neem de langste vertraging een beetje door. Die vind je op de A6 bijvoorbeeld. Emmeloord Jouren bij afrit Sint-Nicolaasgaat. Daar sta je zo'n kwartier in de file. Daar is wat lading van een aanhanger afgevallen. Dan de A28, Groningen-Amersfoort, tussen Zwolle-Noord en Knoopend Hattemerbroek, 7 minuten. De N50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, 10 minuten. De N301, Barneveld-Almere, tussen de N705 en de N305, 7 minuten op onthoud. En op de N712, Urk-Lemmer, tussen Rutte en de A6, 7 minuten. De snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,2. Dan de A6 richting Lelystad bij 69,2. Een flitser op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij 105,4. De N352, de Zuiderringweg bij Krachenburg is dat, bij 6,2. En ook een radarcontrole vind je aan de Slingerweg in Zeewolde.
10: De kogel is door de kerk. Almere krijgt een vierde koffieshop. Hij komt in Almere buiten. De burgemeester heeft het goedgekeurd. We praten er zo verder over in Studio Flevoland.
14: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Deep Blue Something bij Flevoland en Breakfast at Tiffany's.
1: Almere krijgt definitief een vierde koffieshop. En die komt aan de Evenaar in Almere Buiten. Tegen de opening van de zaak is veel verzet van omwonenden. Maar wat betreft de burgemeester, Hein van der Loo, staat niet de komst meer in de weg. Je hoort verslaggever Koen Peters.
2: In het paviljoen waar de koffieshop komt te zitten is de afgelopen maanden al gewerkt aan de verbouwing die het mogelijk maakt dat er straks softdrugs wordt verkocht. Dat kan alleen als burgemeester Hein van der Loo oordeelt dat aan alle eisen is voldaan.
3: Ik heb die afweging gemaakt met een heleboel informatie en inzichten bestaande uit een locatieonderzoek, verkeersveiligheidsonderzoek, een wat wij noemen integriteitsonderzoek naar de onderneming en de ondernemers. En al die informatie die heb ik zorgvuldig afgewogen en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik deze onderneming toestemming geef om op die plek aan de Evenaar 121 in Almere Buiten een koffieshop te gaan exporteren.
2: De komst van de koffieshop is omstreden. Vanuit de buurt is bezwaar en ook de Almeerse politiek heeft zich de afgelopen jaren meerdere keren afgevraagd of dit nou wel echt een geschikte plek is. De koffieshop komt namelijk in de buurt van onder meer een school en vlak naast een zorginstelling. Om de angst over de komst weg te nemen worden verschillende maatregelen genomen. Zo gaat rondom het pand een alcohol- en softdrugsverbod gelden. Maar of dat iedereen gerust stelt, is de vraag. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken en naar de rechter stappen.
3: Ik heb ook op de inwonersavonden gezegd en tegen al die mensen die dit mogelijk ook aankondigden, dat staat u vrij, dat staat iedereen in dit land vrij, die rechtsgang, die route. Maar die heeft in dit geval geen schorsende werking. Dus de ondernemer kan zelf beslissen of hij zij wel of niet gaat starten. En ik heb de indruk dat ze wel gaan starten. Maar dat kan nog steeds betekenen dat er een bezwaarprocedure komt.
2: Een van de harde eisen is ook dat de koffieshop meedoet aan het experiment met de legale teelt van cannabis. Almere is een van de 10 proefgemeenten. Cannabis van andere herkomst mag niet worden verkocht.
3: En ik ben hier een groot voorstander van, want daarmee reguleren we deze koffieshopketen en zijn we ook af van het illegaal aanleveren van spullen en het gedogen van de verkoop.
2: Voordat de deuren echt opengaan, moet er nog wel het een en ander gebeuren aan het pand, maar het kan nu snel gaan.
3: Het vraagt nog wel wat voorbereidingstijd, heb ik begrepen. Tenminste 4 weken.

0: Dus laat ik zeggen dat binnen nu een 1-2 maanden ik verwacht dat die coffeeshop open gaat.
1: Ja, dat zei burgemeester Hein van der Loo over de komst van de nieuwe coffeeshop in Almere Buiten.
2: Het weer krijgen we vandaag van weerman Jeroen Elferink. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, de temperatuur was best prima vandaag, maar je moet wel van een beetje wind houden.
3: Ja, het is een beetje herfstig, maar ook nog een beetje zomerachtig buiten. De temperatuur laat aan de zomer denken, maar het weerbeeld, zeker vanmorgen, laat wat meer aan de herfst denken. De temperatuur ligt nu zo tussen de 21 à 22 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het warm, want de temperatuur die komt niet onder de 18 graden.
1: Nou, dat is zeker warm. De afgelopen nachten was het echt een stuk koeler. Waar komt die warme lucht vandaan, joh?
3: Het heeft vooral te maken met de bewolking die vanavond toeneemt en ook een hele stevige westenwind. De voorgaande nachten stond er weinig wind, was het helder, kon het daardoor hard afkoelen. De warmte vervloog de lucht in. Dat is nu dus niet het geval. Het is een soort van warme deken die over Flevoland heen ligt. Uit de bewolking valt ook later vannacht wat regen en ja, die wind die trekt nog wat verder aan. Uiteindelijk komt zelfs vannacht windkracht 6 te staan aan het IJsselmeer.
1: Wauw, en dan morgenochtend als je op de fiets naar je werk of naar school moet?
3: De regenjasje mee en ook rekening houden met tegenwind. Tenminste als je richting het westen fietst. Want de wind trekt nog wat verder aan. Er komt zelfs even windkracht 7 op de Houtgripdijk te staan. Met ook windstoten die kunnen oplopen naar zo'n 80 km per uur. Uiteindelijk ook een paar flinke buien zo rond op middaguur. En dan koelt het af.
1: Oh, oké. Okay. Ik moet morgenavond naar de voetbalwedstrijd. Dat begint om 8 uur. Zit ik dan een beetje droog op die tribune?
3: Ja, dan zit je wel droog, maar wel afgekoeld. Want de temperatuur ligt dan waarschijnlijk rond een graad of 16. Wel droog, dat is dan wel weer een voordeel. Maar neem wel weer een vestje mee.
2: Okay. Ja, en in het weekend blijft het dan ook nog frisjes?
3: Nee, in tegendeel. Het wordt een best wel mooi weekend. Met zaterdag wolkenvelden en zon. Temperatuur rond 21 graden. En op zondag gaan we zelfs naar 22 of 23 graden met volle bak zon erbij.
1: Oh wauw, barbecuen. Kan niet anders.
3: Een van de laatste keren dat het misschien kan deze zomer of nazomer.
1: Nou, ik zie jij maandag 24 graden ingetekend. Ja. Dan worden ze nog echt een topdag.
3: Maandag is het echt gewoon volle bak nazomer.
1: Oké, heerlijk. Nou Jeroen, dankjewel weer en eet smakelijk zometeen.
3: Ja, dankjewel. Doei.

0: Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: Bataviastad bestaat dit weekend 25 jaar. Het Fashion Outlet Centrum aan de Lelystadse kust opende op 6 september 2001 de poorten voor het publiek. Een kwart eeuw later werd dat vanmiddag gevierd met een feestje. Al vinden ondernemers in het stadshart dat er voor hun weinig te vieren valt. Nou, ik praat erover door met verslaggever Richard Schuurman. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Bataviastad, hoe ontstond dat idee nou ook alweer?
2: Nou, dat is 1996. Toen kwam Willem Veldhuizen, toenmalig directeur van ontwikkelaar Stable International, terug uit de Verenigde Staten. En daar had hij een dorpjes- en winkelstadje concept gezien, waar merkkleding werd aangeboden tegen korting, omdat er een weeffoutje in zat, of het was de oude collectie. En hij dacht, dat moeten we in Nederland ook kunnen. En hij kwam in Lelystad uit bij de kust, omdat hij zag, daar is een stuk grond, daar is geen bestemmingsplan op, daar kunnen we wat ontwikkelen. En toen zei minister Pronk, toen van Economische Zaken, ja, maar dat kan allemaal niet, er zijn maar geen regels voor. Uiteindelijk is het wel gekomen. En dus 25 jaar geleden, op 6 september 2001, opende Annemarie Jorritsma, toen nog minister van Economische Zaken, letterlijk de poort. En sindsdien zijn er dus vele bezoekers geweest. Ja, dat concept van een weefoutje, kleding waar iets aan mankeert, oude collectie, dat is wel wat veranderd. Het is echt veel meer geworden. Luister maar wat marketingdirecteur Sue Martin van Bataviastad daarover zegt.
3: 25 jaar geleden waren denk ik echt wat meer functioneel een plek waar je voor een goede prijs producten kon kopen met korting. Vandaag de dag is dat nog steeds de rode draad. We zijn nog steeds een outlet, we hebben nog steeds goede prijzen. Maar de hele beleving om het shop heen is denk ik ten opzichte van 25 jaar op een heel ander niveau terechtgekomen. Nu hebben we een heel mooi denk ik aanbod van hele relevante merken. De korting is er nog steeds, maar daarbovenop hebben we ook een heel goed horeca aanbod. En zijn we echt wat meer een dag uit geworden voor mensen. Naast de horeca hebben we ook tijdelijke pop-up concepten die nieuwigheid brengen voor bezoekers. En hebben we ook entertainment dat we toevoegen.
2: Wat is de kracht van een outlet?
3: Dat blijft altijd relevante merken voor een goede prijs. Maar waar het echt wel naartoe beweegt is die dag uit.
1: Dat zei Sue Martin, de marketingdirecteur van Bataviastad. Ja Richard, er komen dus veel bezoekers richting Lelystad om lekker te gaan shoppen daar. Maar wat vinden de ondernemers in het stadshart van Lelystad hier eigenlijk van?
2: Die zijn eigenlijk vanaf dag 1 heel sceptisch geweest over het concept. Hadden gezegd van als je zoiets wil doen, bouw het dan dichter bij het centrum. Dan trek je veel meer bezoekers en heb je een soort van kruisbestuiving. Dat is niet gebeurd. Dus die bezoekers, en ik heb het op een rij gezet, dat zijn er zo'n 55 tot 60 miljoen die sinds 2001 zijn langs geweest. Die zijn bijna niet in het stadshart terechtgekomen. En ja, dat stelt de ondernemers wel teleur. De gemeente zegt zelf, ja, de effecten op het stadshart en voor Lelystad van Bataviastad zijn ook beperkt, de negatieve effecten. Maar een rapport van de Rekenkamer Lelystad van 2024... becijferde toch dat er 12,5 miljoen euro aan bestedingen, inkleding, horeca en dergelijke, niet in het stadshart terechtkomt, maar door de Lelystedelingen in Bataviastad wordt gedaan. Toch benadrukte vanmiddag burgemeester Mieke Baltus bij dat jubileumfeestje de ongelofelijke aantrekkingskracht, zoals ze het noemden, van Bataviastad. Er komen veel bezoekers, maar het is ook een belangrijke bron van werkgelegenheid met zo'n 1100 banen voor de regio. En ja, het heeft ook een recreatieve functie gekregen voor de Lelystedelingen, maar ook bezoekers tot aan China aan toe. Ja, als je dan de wethouder vraagt, wethouder Rodi Matthijs, van is het nou positief voor Lelystad of is het negatieve verhaal wat de ondernemers in de Gordiaan in het stadshart melden, heeft dat de overhand? Nou, dan zegt hij dat de balans toch wel positief uitvalt. Luister maar even.
4: Nou, voor ons is het allereerst heel belangrijk dat het hier hartstikke goed gaat. We zijn hier ooit begonnen, 25 jaar geleden, met een eigen experiment. En dat pionieren heeft zich uitbetaald. Niet alleen voor Bataviastad, maar ook voor heel veel werkgelegenheid voor deze stad. En tegelijk is het natuurlijk waar dat het in het stadshart lastig is geweest de afgelopen tijd. Uit onze cijfers blijkt niet dat dat iets te maken heeft met Bataviastad. Sterker nog, in het begin hield het eigenlijk elkaar aardig goed in stand. Maar het is wel zo dat we in het stadshart een hoop te doen hebben. En dat doen we ook. We werken hard aan seizoensprogrammering. We werken hard aan aankleding. En we werken hard ook aan de transformatie tot een iets andere stad dan het was.
2: De Rekenkamer Lelystad zei in 2024 dat er zo'n 12,5 miljoen euro aan koopkracht van Lelystedelingen hier terecht komt. Wat niet in het stadshart terecht komt. Dat is toch wel een behoorlijk bedrag.
4: Ja, Tegelijk is het natuurlijk niet zo dat die 2,5 miljoen anders wel in het stadshart terecht gekomen zou zijn. Maar het is waar, we snappen ook hun zorgen. Hè. We hebben regelmatig gesprekken met ondernemers. Hoe kunnen we dit stadshart nu sterker maken en de mix ook aantrekkelijker maken? En daar werken we nu ook hard aan.
1: Ja, dat zei wethouder Rody Matthijs dus eerder vandaag, Richard. Bataviastad bestaat dus 25 jaar. Is ook al 2 keer uitgebreid volgens mij. Ja. Maar het zit daar nu wel een beetje vol, toch? Is er nog ruimte om er wat bij te bouwen?
2: Ja, ze zijn al enkele jaren met de gemeente in gesprek over een aanpassing van het bestemmingsplan. Want hun oog is gevallen op de kavel waar nu de Bataviawerf zit. Daar willen ze 5000 vierkante meter winkeloppervlakte toevoegen. Maar dat kan pas als de Bataviawerf daar weggaat. Nou ja, de Batavia gaat volgende maand het land op. De werf wordt op een andere manier ingericht op het nieuwe museum Batavialand. Maar die plannen duren nog tot 2028. Dus Sue Martin, de marktdirecteur, bevestigt dat ze inderdaad nog op de tekentafel hebben staan hoe ze dat onderdeel, dat hoekje van Bataviastad op een nieuwe manier willen inrichten. Daar iets aan willen toevoegen wat er nu niet is. Maar verwacht niet dat dat voor 2029, 2030 er staat. Maar het zit er wel degelijk aan te komen.
1: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is onzeker of er volgend jaar nog een oldtimerdag in Lelystad is. Dat zegt voorzitter Ed Rentenaar van de organisatie van het evenement. Het aantal bestuursleden daalt, sponsoren haken af en acties om het evenement te redden kosten veel tijd en leveren wisselende resultaten op. Volgens Rentenaar zijn meer vrijwilligers en nieuwe ideeën nodig. Na een aanslag op een kapperszaak in de Almeerse Bouwmeesterbuurt is er cameratoezicht ingesteld. Camera's in de GT Rietveldstraat zullen er tot minimaal half oktober blijven staan. Naar de kapperszaak werd vorige week woensdagavond een vuurwerkbom gegooid. Daardoor raakten een raam en een kozijn beschadigd. Op een rolluik was het woord dief gespoten met graffiti. De eigenaar zei naderhand niet te weten waarom hij het doelwit was. Volgens de gemeente Almere is er 4 dagen later opnieuw een ernstig geweldincident geweest bij het bedrijfspand. Het is onduidelijk wat er op die dag is gebeurd. De koffieshop aan de Evenaar in Almere-Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de ondernemer. In de buurt is verzet tegen de komst van het verkooppunt van softdrugs. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken, maar dat heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de koffieshop binnen 2 maanden open kan. En de SP in de gemeenteraad van Almere breekt met de landelijke partij. Raadsleden David de Vrede en Alexander Sprong gaan verder onder de naam Hart voor Almere. Frustratie over de landelijke partijtop is de oorzaak, zeggen de twee in een exclusief interview met lokale omroep 1 Almere. De koers onder de nieuwe vlag blijft hetzelfde, zeggen ze. De landelijke afdeling en het plaatselijke bestuur zijn niet blij met de gang van zaken. Zij roepen de Vrede en Sprong op om hun zetels weer terug te geven aan de SP. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
12: Dan de verkeersinformatie. Je krijgt de langste vertragingen van dit moment. Nou, dan ga ik eerst even naar de A27. Daar is het druk. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein, 10 minuten. De A28 dan, Groningen-Amersfoort tussen de afrit Ommen en Knoopend Hattemerbroek, ook 10 minuten vertraging. De N50, Gemmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, een kwartier. De N309, Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg, 10 minuten. En op diezelfde N309, maar dan tussen de brug over het Drontenmeer en Elburg-Vesting, een kwartier stilstaan. Iedereen wil naar Elburg op deze donderdagmiddag. Dan de snelheidscontroles. Ja, geen idee. Gezellig stadje hoor. Mijn moeder woont er.
9: Hey. Dag mama van Jordi.
12: Hallo, we zitten nu te luisteren, we zitten in de auto. Nou, dan zou ik ook meteen maar vertellen aan mijn moeder en aan jou waar de snelheidscontroles zijn. Want je wil natuurlijk geen bon. Op de A6 word je geflitst in de richting van Lelystad bij 69,2. Aan de Burgt in Almere in beide richtingen. De N307 in Dronten bij 105,4. En aan de Slingerweg in Zeewolde, daar vind je ook een snelheidscontrole in beide richtingen.
9: Of er volgend jaar nog een oldtimerdag wordt gehouden in Lelystad, dat is de grote vraag, want het evenement staat onder druk. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: toch nog een gezellig plaatje als je in die vervelende file staat. Michael McDonald en Sweet Freedom. Het is 6:10. We gaan door met het nieuws. De toekomst van de Oldtimerdag in Lelystad is in gevaar. Dat zegt het bestuur van het evenement. Bestuursleden haken af, nieuwe vrijwilligers zijn lastig te vinden en sponsorsinkomsten staan onder druk. En daarom moet er wat gebeuren, anders is het nog maar de vraag of er volgend jaar op Vaderdag weer zo'n Oldtimerdag is, zo luidt de waarschuwing. Ik praat erover verder met de voorzitter van het evenement, dat is Ed Rentenaar. Meneer Rentenaar, goedemiddag.
1: Goedemorgen, goedemiddag eigenlijk. Ja, voor mij is het al...
0: Het is al even middag, bijna avond zelfs. Ja. We hebben het over de Oldtimerdag met u. Het is populair in Lelystad, er komen heel veel bezoekers op af, altijd op Vaderdag. Maar het blijft toch lastig om vrijwilligers te vinden voor het evenement. Heeft u een idee hoe dat kan?
1: Nou, aan de bezoekers ligt het niet, maar het is... Iedereen wil graag de dag zelf meemaken. Daar zit de discussie niet in. Voor de dag zelf komen we best wel op genoeg vrijwilligers. Maar het gaat juist om de voorbereiding. Er zit natuurlijk heel veel voorbereiding in. Het leggen van contacten met sponsoren, sponsorcontracten afsluiten, regelen van vergunningen, uitwerken van plannen, vormgeven van die dag zelf. Ja, daar heb je wel heel wat tijd voor nodig in de aanloop daarvan. En daar heb je ook mensen voor nodig, niet alleen op de dag zelf.
0: Ja, en die mensen die waren er wel, die bestuursleden, maar nu zijn er de afgelopen tijd maar liefst 5 bestuursleden gestopt. Zijn ze gestopt vanwege die hoge werkdruk wat u net omschreef?
1: Ja, je ziet de hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt voor ieder in zijn werk, maar ook in zijn privé veel tijd kost. En dat gaat een tijdje goed. Nou, deze ploeg die we nu hebben gehad, hebben de afgelopen 3 jaar heel goed samengewerkt. Maar ja, die zeggen nu ook van ja, afgelopen jaar was het ook wel weer heel erg lastig om alles voor elkaar te krijgen. En het trekt gewoon privé ook een wissel. Ja, dan blijft het toch vrijwilligerswerk. Hè? En dan is het toch een keuze die je moet maken.
0: Ja, en nu zoekt u natuurlijk naar nieuwe bestuursleden. Maar ja, dat is niet echt goede reclame. Als u vertelt dat het toch wel even wat tijd en energie kost.
1: Ja, dat wel. Maar het is ook iets leuks. En dat zeggen de mannen ook en de vrouwen die hebben geholpen de afgelopen jaren. Ja, het is een mooi evenement. Je krijgt er een kick van als je het voor elkaar krijgt. Als je weer zo'n evenement aan het eind evalueert. En je ziet hoeveel mensen dat heeft getrokken. Wat voor een plezier dat veel mensen hier heeft geleverd. Ja, daar doe je het dan voor. Alleen in de aanloop daarnaartoe ben je met elkaar als team bezig. Als team moet je het ook rooien. Maar kost wel tijd, dat klopt. Maar daar moet je dan ook lol in hebben.
0: Ja, en dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat er een leuk evenement is in de Bataviahaven in Lelystad op Vaderdag. Maar wat ik ook gehoord heb, dat het toch ook wel veel tijd kost om die sponsoren ieder jaar maar weer te regelen. Hè?
1: Ja, het is, we hebben gelukkig een hele goede bijdrage van de gemeente. De gemeente is een hele goede partner. Werkt goed samen ook in de vergunning en dergelijke. Goede subsidie. Maar ja, het grootste merendeel van de kosten, die moeten toch bij het bedrijfsleven gehaald worden. En daar is het best wel lastig om binnen te komen. En daar hoop je in een netwerk wat meer mensen tot je eigen organisatie te krijgen, zodat je wat makkelijker met bedrijven kan schakelen om te kijken of ze ook mee willen werken aan het succes van het evenement.
0: Ja, nu is het evenement gratis. Dat komt dus door die vele sponsoren die het evenement heeft. Maar heeft u er ook wel eens over nagedacht om maar wat entree te gaan vragen voor het evenement?
1: Jazeker, dat is ook een van de opties. Maar doordat het een gratis evenement is, heb je ook veel medewerking van de gemeente. Omdat het dan in de subsidieregelingen valt. Nou, als je dat als eerste terugdraait, mis je dus als eerste die subsidiebijdrage. En moet je dus weer meer kosten maken. En moet je dus opnieuw naar meer sponsoren zoeken. Wat juist al een uitdaging is. Dus daar zit best wel een lastig punt.
0: Ja, en het doel is ook nog steeds om dit ieder jaar te organiseren.
1: Ja, dat was nog tot op heden is dat nog steeds de doelstelling. Kijk, als je gaat kijken, als je een visie hebt naar de toekomst, zou het mooi zijn. Het is een begrip, de Oldtimerdag. Hoe mooi zou het zijn dat het verder in Nederland ook een begrip is. Als je naar de TT in Assen gaat, is het geen probleem. Als je naar de Oldtimerdag in Lelystad gaat, zou het ook geen probleem moeten zijn. Maar dat zou mooi zijn. Daar zou je naartoe willen. Van een evenement dat gewoon een begrip is. Daar wil je naartoe.
0: Ja, en daar zijn natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Maar interessant is dat u zelf ook wilt gaan stoppen. Tenminste als voorzitter van de werkzaamheden voor de Oldtimerdag. Maar u blijft wel gewoon de voorzitter van de stichting. Hè? Waarom stopt u nu eigenlijk als het al zo lastig is om nieuwe mensen te vinden?
1: Nou, ik heb dat nu 4 jaar gedaan. Geprobeerd om een nieuwe richting in te steken. Nou, dat is tot nu toe gelukt met het evenement. Het evenement is ook succesvol. Alleen als je dan organisatorisch allerlei problemen krijgt, ja, dan is het ook weer een zoektocht van hoe ga je dat oplossen? Nou, dat kan ik niet alleen. Niet als er mensen afhaken, dat ik dat in mijn eentje weer ga doen. Ja, dan stel ik ook ter discussie van, ben ik dan de juiste om dat verder voor te zetten? Maar ik wil wel de nodige energie erin stoppen om de juiste te vinden. En een stukje samenwerking en de steun vanuit het bestuur, waar ik zelf dan voorzitter van ben, nog steeds de ervaring terug te koppelen.
0: Mm-hmm. En wat verwacht u? Gaat het evenement door volgend jaar?
1: We gaan er nog steeds vanuit dat het doorgaat. Maar het is wel dat we nu ook die noodklok luiden van, we moeten nu beginnen met nieuw het organiseren van het evenement. Dat begint al september, oktober. Dus vandaar dat we nu ook zeggen, jongens, kom ons helpen. Want als we niet de komende maanden wat aanmeldingen krijgen, ja, dan zie ik het somber in.
0: Het Rentenaar van de Oldtimerdag in Lelystad. Dank u wel voor de toelichting en een prettige avond.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.

0: je nou weer eten zitten te bestellen? Het wordt hier gewoon afgeleverd
1: in
0: de studio.
1: Weer zitten te bestellen. Het is voor het eerst in maanden dat ik weer door heb gegeven dat ik mee wil eten. Want hier op de redactie wordt op de donderdagavond regelmatig Thai besteld.
2: Ja.
1: Ik heb mijn kip met cashew en groente binnen.
0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het euthanasieproces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het OM moet de namen binnen 5 werkdagen geven aan de ouders, zegt hun advocaat.
3: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen, dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
0: De 17-jarige Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Een groep van 14 niet betrokken artsen verzocht het Openbaar Ministerie om de rol van onder meer de ouders te onderzoeken. De brief lekte uit, waarna de ouders te maken kregen met bedreigingen.
1: Zeker 1000 websites met namen van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casinopromotie, blijkt uit onderzoek van BNR. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website opgekocht. De Nederlandse kansspelautoriteit heeft geen blokkeerbevoegdheid voor deze sites. Dus het vereist heel veel werk.
4: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
1: Ja, zo wordt een oude domeinnaam van programmamaker en schrijver Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Net als oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD.
0: Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
5: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
0: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt bevonden worden om studentenwoningen te bouwen.
1: Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
6: Als criminaliteit over het algemeen een jongensding, zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat meisjes die in de criminaliteit belanden vroeger vaak seksueel misbruikt zijn. En daar zou meer de focus op moeten komen te liggen. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
3: Wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
2: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het is onzeker of er volgend jaar nog een oldtimerdag in Lelystad is. Dat zegt de voorzitter van de organisatie. En na een aanslag op een kapperszaak in de Almeerse Bouwmeesterbuurt is er cameratoezicht ingesteld. Die camera's in de GT Rietveldstraat die zullen er tot minimaal half oktober blijven staan. Dat zijn over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
10: Is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De M50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook weer voor de N309 van Dronten naar Epe bij Elburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: De kogel is door de kerk. Almere krijgt een vierde koffieshop. Hij komt in Almere Buiten. De burgemeester heeft het goedgekeurd. We praten er zo verder over in Studio Flevoland.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Almere krijgt definitief een vierde koffieshop. En die komt aan de Evenaar in Almere Buiten. Tegen de opening van de zaak is veel verzet van omwonenden. Maar wat betreft de burgemeester, Hein van der Loo, staat niet de komst meer in de weg. Je hoort verslaggever Koen Peters.
1: In het paviljoen waar de koffieshop komt te zitten is de afgelopen maanden al gewerkt aan een verbouwing die het mogelijk maakt dat er straks softdrugs wordt verkocht. Dat kan alleen als burgemeester Hein van der Loo oordeelt dat aan alle eisen is voldaan.
2: Ik heb die afweging gemaakt met een heleboel informatie en inzichten bestaande uit een locatieonderzoek, verkeersveiligheidsonderzoek, een wat wij noemen integriteitsonderzoek naar de onderneming en de ondernemers. En al die informatie die heb ik zorgvuldig afgewogen en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik deze onderneming toestemming geef om op die plek aan de Evenaar 121 in Almere Buiten een koffieshop te gaan exploiteren.
1: De komst van de koffieshop is omstreden. Vanuit de buurt is bezwaar en ook de Almeerse politiek heeft zich de afgelopen jaren meerdere keren afgevraagd of dit nou wel echt een geschikte plek is.

0: dit land vrij, die rechtsgang, die route. Maar die heeft in dit geval geen schorsende werking. Dus de ondernemer kan zelf beslissen of hij zij wel of niet gaat starten. En ik heb de indruk dat ze wel gaan starten. Maar dat kan nog steeds betekenen dat er een bezwaarprocedure komt.
1: Een van de harde eisen is ook dat de coffeeshop meedoet aan het experiment met de legale teelt van cannabis. Almere is een van de 10 proefgemeenten. Cannabis van andere herkomst mag niet worden verkocht.
0: En ik ben hier een groot voorstander van, want daarmee reguleren we deze coffeeshopketen en zijn we ook af van het illegaal aanleveren van spullen en het gedogen van de verkoop.
1: Voordat de deuren echt opengaan, moet er nog wel het een en ander gebeuren aan het pand. Maar het kan nu snel gaan.
0: Het vraagt nog wel wat voorbereidingstijd, heb ik begrepen. Tenminste 4 weken. Dus laat ik zeggen dat binnen nu een 1-2 maanden... ik verwacht dat die coffeeshop open gaat.
2: Ja, dat zei burgemeester Hein van der Loo over de komst van de nieuwe coffeeshop in Almere Buiten.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, de temperatuur was best prima vandaag, maar je moet wel van een beetje wind houden.
1: Ja, het is een beetje herfstig, maar ook nog een beetje zomerachtig buiten. De temperatuur laat aan de zomer denken, maar het weerbeeld, zeker vanmorgen, laat wat meer aan de herfst denken. Temperatuur ligt nu zo tussen de 21 à 22 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het warm, want de temperatuur die komt niet onder de 18 graden.
2: Nou, dat is zeker warm. De afgelopen nachten was het echt een stuk koeler. Waar komt die warme lucht vandaan, joh?
1: Het heeft vooral te maken met de bewolking die vanavond toeneemt en ook een hele stevige westenwind. De voorgaande nachten stond er weinig wind, was het helder, kon het daardoor hard afkoelen. De warmte vervloog de lucht in. Dat is nu dus niet het geval. Het is een soort van warme deken die over Flevoland heen ligt. Uit de bewolking valt ook later vannacht wat regen en ja, die wind die trekt nog wat verder aan. Uiteindelijk komt zelfs vannacht windkracht 6 te staan aan het IJsselmeer.
2: Wauw, en dan morgenochtend als je op de fiets naar je werk of naar school moet?
1: De regenjasje mee en ook rekening houden met tegenwind. Tenminste als je richting het westen fietst. Want de wind trekt nog wat verder aan. Er komt zelfs even windkracht 7 op de Houtgripdijk te staan. Met ook windstoten die kunnen oplopen naar zo'n 80 km per uur. Hmm. Uiteindelijk ook een paar flinke buien zo rond op middaguur. En dan koelt het af.
2: Oh, oké. Okay. Ik moet morgenavond naar de voetbalwedstrijd. Dat begint om 8 uur. Zit ik dan een beetje droog op die tribune?
1: Ja, dan zit je wel droog, maar wel afgekoeld. Want de temperatuur ligt dan waarschijnlijk rond een graad of 16. Wel droog, dat is dan wel weer een voordeel. Maar neem wel weer een vestje mee.
0: Okay. Ja, en in het weekend blijft het dan ook nog frisjes?
1: Nee, in tegendeel. Het wordt een best wel mooi weekend. Met zaterdag wolkenvelden en zon. Temperatuur rond 21 graden. En op zondag gaan we zelfs naar 22 of 23 graden met volle bak zon erbij.
2: Oh wauw, barbecuen. Kan niet anders.
1: Een van de laatste keren dat het misschien kan deze zomer of nazomer.
2: Nou, ik zie, jij hebt maandag 24 graden ingetekend. Ja. Dat wordt dus nog echt een topdag.
1: Maandag is het echt gewoon volle bak nazomer.
2: Oké, heerlijk. Nou Jeroen, dankjewel weer en eet smakelijk zometeen.
1: Ja, dankjewel. Doei.

0: Bataviastad bestaat dit weekend 25 jaar. Het Fashion Outlet Centrum aan de Lelystadse kust opende op 6 september 2001 de poorten voor het publiek. Een kwart eeuw later werd dat vanmiddag gevierd met een feestje. Al vinden ondernemers in het stadshart dat er voor hun weinig te vieren valt. Nou, ik praat erover door met verslaggever Richard Schuurman. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, Bataviastad, hoe ontstond dat idee nou ook alweer?
1: Nou, dat is 1996. Toen kwam Willem Veldhuizen, toenmalig directeur van ontwikkelaar Stable International, terug uit de Verenigde Staten. En daar had hij een dorpjes- en winkelstadje concept gezien, waar merkkleding werd aangeboden tegen korting, omdat er een weeffoutje in zat, of het was de oude collectie. En hij dacht, dat moeten we in Nederland ook kunnen. En hij kwam in Lelystad uit bij de kust, omdat hij zag, daar is een stuk grond, daar is geen bestemmingsplan op, daar kunnen we wat ontwikkelen. En toen zei minister Pronk, toen van Economische Zaken, ja, maar dat kan allemaal niet, er zijn maar geen regels voor. Uiteindelijk is het wel gekomen. En dus 25 jaar geleden, op 6 september 2001, opende Annemarie Jorritsma, toen nog minister van Economische Zaken, letterlijk de poort. En sindsdien zijn er dus vele bezoekers geweest. Ja, dat concept van een weefoutje, kleding waar iets aan mankeert, oude collectie, dat is wel wat veranderd. Het is echt veel meer geworden. Luister maar wat marketingdirecteur Sue Martin van Bataviastad daarover zegt.
2: 25 jaar geleden waren we denk ik echt wat meer functioneel, een plek waar je voor een goede prijs producten kon kopen met korting. Vandaag de dag is dat nog steeds de rode draad. We zijn nog steeds een outlet, we hebben nog steeds goede prijzen. Maar de hele beleving om het shoppen heen is denk ik ten opzichte van 25 jaar op een heel ander niveau terechtgekomen. Nu hebben we een heel mooi denk ik aanbod van hele relevante merken. De korting is er nog steeds, maar daarbovenop hebben we ook een heel goed horeca aanbod. En zijn we echt wat meer een dag uit geworden voor mensen. Naast de horeca hebben we ook tijdelijke pop-up concepten die nieuwigheid brengen voor bezoekers. En hebben we ook entertainment dat we toevoegen.
1: Wat is de kracht van een outlet?
2: Dat blijft altijd relevante merken voor een goede prijs. Maar waar het echt wel naartoe beweegt is die dag uit.
0: Dat zei Sue Martin, de marketingdirecteur van Bataviastad. Ja Richard, er komen dus veel bezoekers richting Lelystad om lekker te gaan shoppen daar. Maar wat vinden de ondernemers in het stadshart van Lelystad hier eigenlijk van?
1: Die zijn eigenlijk vanaf dag 1 heel sceptisch geweest over het concept. Hadden gezegd van als je zoiets wil doen, bouw het dan dichter bij het centrum. Dan trek je veel meer bezoekers en heb je een soort van kruisbestuiving. Dat is niet gebeurd. Dus die bezoekers, en ik heb het op een rij gezet, dat zijn er zo'n 55 tot 60 miljoen die sinds 2001 zijn langs geweest. Die zijn bijna niet in het stadshart terechtgekomen. En ja, dat stelt de ondernemers wel teleur. De gemeente zegt zelf, ja, de effecten op het stadshart en voor Lelystad van Bataviastad zijn ook beperkt, de negatieve effecten. Maar een rapport van de Rekenkamer Lelystad van 2024... becijferde toch dat er 12,5 miljoen euro aan bestedingen, in kleding, horeca en dergelijke, niet in het stadshart terechtkomt, maar door de Lelystedelingen in Bataviastad wordt gedaan. Toch benadrukte vanmiddag burgemeester Mieke Baltus bij dat jubileumfeestje de ongelofelijke aantrekkingskracht, zoals ze het noemden, van Bataviastad. Er komen veel bezoekers, maar het is ook een belangrijke bron van werkgelegenheid met zo'n 1100 banen voor de regio. En ja, het heeft ook een recreatieve functie gekregen voor de Lelystedelingen, maar ook bezoekers tot aan China aan toe. Als je dan de wethouder vraagt, wethouder Rodi Matthijs, van is het nou positief voor Lelystad of is het negatieve verhaal wat de ondernemers in de Gordiaan in het stadshart melden, heeft dat de overhand? Nou, dan zegt hij dat de balans toch wel positief uitvalt. Luister maar even.
3: Nou, voor ons is allereerst heel belangrijk dat het hier hartstikke goed gaat. We zijn hier ooit begonnen, 25 jaar geleden, met een eigen experiment. En dat pionieren heeft zich uitbetaald. Niet alleen voor Bataviastad, maar ook voor heel veel werkgelegenheid voor deze stad. En tegelijk is het natuurlijk waar dat het in het stadshart lastig is geweest de afgelopen tijd. Uit onze cijfers blijkt niet dat dat iets te maken heeft met Bataviastad. Sterker nog, in het begin hield het eigenlijk elkaar aardig goed in stand. Maar het is wel zo dat we in het stadshart een hoop te doen hebben. En dat doen we ook. We werken hard aan seizoensprogrammering. We werken hard aan aankleding. En we werken hard ook aan de transformatie tot een iets andere stad dan het was.
1: De Rekenkamer Lelystad zei in 2024 dat er zo'n 12,5 miljoen euro aan koopkracht van Lelystedelingen hier terechtkomt. Wat niet in het stadshart terechtkomt. Dat is toch wel een behoorlijk bedrag.
3: Tegelijk is het natuurlijk niet zo dat die 12,5 miljoen anders wel in het stadshart terecht gekomen zou zijn. Maar het is waar, we snappen ook hun zorgen. We hebben regelmatig gesprekken met ondernemers. Hoe kunnen we dit stadshart nu sterker maken en de mix ook aantrekkelijker maken? En daar werken we nu ook hard aan.
0: Nou, dat zei wethouder Rody Matthijs dus eerder vandaag, Richard. Bataviastad bestaat dus 25 jaar. Is ook al 2 keer uitgebreid, volgens mij. Ja. Maar het zit daar nu wel een beetje vol, toch? Is er nog ruimte om er wat bij te bouwen?
1: Ja, ze zijn al enkele jaren met de gemeente in gesprek over een aanpassing van het bestemmingsplan. Want hun oog is gevallen op de kavel waar nu de Bataviawerf zit. Daar willen ze 5000 vierkante meter winkeloppervlakte toevoegen. Maar dat kan pas als de Bataviawerf daar weggaat. Nou ja, de Batavia gaat volgende maand het land op. De werf wordt op een andere manier ingericht op het nieuwe museum Batavialand. Maar die plannen duren nog tot 2028. Dus Sue Martin, de marktdirecteur, bevestigt dat ze inderdaad nog op de tekentafel hebben staan hoe ze dat onderdeel, dat hoekje van Bataviastad op een nieuwe manier willen inrichten. Daar iets aan willen toevoegen wat er nu niet is. Maar verwacht niet dat dat voor 2029, 2030 er staat. Maar het zit er wel degelijk aan te komen.
0: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het is onzeker of er volgend jaar nog een oldtimerdag in Lelystad is. Dat zegt voorzitter Ed Rentenaar van de organisatie van het evenement. Het aantal bestuursleden daalt, sponsoren haken af en acties om het evenement te redden kosten veel tijd en leveren wisselende resultaten op. Volgens Rentenaar zijn meer vrijwilligers en nieuwe ideeën nodig. Na een aanslag op een kapperszaak in de Almeerse Bouwmeesterbuurt is er cameratoezicht ingesteld. De camera's in de GT Rietveldstraat zullen er tot minimaal half oktober blijven staan. Naar de kapperszaak werd vorige week woensdagavond een vuurwerkbom gegooid. Daardoor raakten een raam en een kozijn beschadigd. Op een rolluik was het woord dief gespoten met graffiti. De eigenaar zei naderhand niet te weten waarom hij het doelwit was. Volgens de gemeente Almere is er 4 dagen later opnieuw een ernstig geweldincident geweest bij het bedrijfspand. Het is onduidelijk wat er op die dag is gebeurd. De koffieshop aan de Evenaar in Almere-Buiten mag definitief open. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten na onderzoek naar onder meer de locatie en de integriteit van de ondernemer. In de buurt is verzet tegen de komst van het verkooppunt van softdrugs. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken, maar dat heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de koffieshop binnen 2 maanden open kan. De SP in de gemeenteraad van Almere breekt met de landelijke partij. Raadsleden David de Vrede en Alexander Sprong gaan verder onder de naam Hart voor Almere. Frustratie over de landelijke partijtop is de oorzaak, zeggen de twee in een exclusief interview met lokale omroep 1 Almere. De koers onder de nieuwe vlag blijft hetzelfde, zeggen ze. De landelijke afdeling en het plaatselijke bestuur zijn niet blij met de gang van zaken. Zij roepen de Vrede en Sprong op om hun zetels weer terug te geven aan de SP. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Chloya Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken er een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of er volgend jaar nog een oldtimerdag wordt gehouden in Lelystad, dat is de grote vraag, want het evenement staat onder druk. Je hoort er zo meer over.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De toekomst van de Oldtimerdag in Lelystad is in gevaar, dat zegt het bestuur van het evenement. Bestuursleden haken af, nieuwe vrijwilligers zijn lastig te vinden en sponsorsinkomsten staan onder druk. En daarom moet er wat gebeuren, anders is het nog maar de vraag of er volgend jaar op Vaderdag weer zo'n Oldtimerdag is, zo luidt de waarschuwing. Ik praat erover verder met de voorzitter van het evenement, dat is Ed Rentenaar. Meneer Rentenaar, goedemiddag.
1: Goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Ja, voor mij is het al...
0: Het is al even middag. Bijna avond zelfs. Ja. We hebben het over de Oldtimerdag met u. Het is populair in Lelystad. Er komen heel veel bezoekers op af, altijd op Vaderdag. Maar het blijft toch lastig om vrijwilligers te vinden voor het evenement. Heeft u een idee hoe dat kan?
1: Nou, aan de bezoekers ligt het niet. Maar het is... Iedereen wil graag de dag zelf meemaken. Daar zit de discussie niet in. Voor de dag zelf komen we best wel op genoeg vrijwilligers. Maar het gaat juist om de voorbereiding. Er zit natuurlijk heel veel voorbereiding in. Het leggen van contacten met sponsoren, sponsorcontracten afsluiten, regelen van vergunningen, uitwerken van plannen, vormgeven van die dag zelf. Ja, daar heb je wel heel wat tijd voor nodig in de aanloop daarvan. En daar heb je ook mensen voor nodig, niet alleen op de dag zelf.
0: Ja, en die mensen die waren er wel, die bestuursleden, maar nu zijn er de afgelopen tijd maar liefst 5 bestuursleden gestopt. Zijn ze gestopt vanwege die hoge werkdruk wat u net omschreef?
1: Ja, je ziet de hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt voor ieder in zijn werk, maar ook in zijn privé, veel tijd kost. En dat gaat een tijdje goed. Nou, deze ploeg die we nu hebben gehad, hebben de afgelopen 3 jaar heel goed samengewerkt. Maar ja, die zeggen nu ook van ja, afgelopen jaar was het ook wel weer heel erg lastig om alles voor elkaar te krijgen. En het trekt gewoon privé ook een wissel. Ja, dan blijft het toch vrijwilligerswerk. Hè? En dan is het toch een keuze die je moet maken.
0: Ja, en nu zoekt u natuurlijk naar nieuwe bestuursleden. Maar ja, dat is niet echt goede reclame. Als u vertelt dat het toch wel even wat tijd en energie kost.
1: Ja, dat wel. Maar het is ook iets leuks. En dat zeggen de mannen ook en de vrouwen die hebben geholpen de afgelopen jaren. Ja, het is een mooi evenement. Je krijgt er een kick van als je het voor elkaar krijgt. Als je weer zo'n evenement aan het eind evalueert. En je ziet hoeveel mensen dat heeft getrokken. Wat voor plezier dat veel mensen er heeft geleverd. Ja, daar doe je het dan voor. Alleen in de aanloop daarnaartoe ben je met elkaar als team bezig. Als team moet je het ook rooien. Maar kost wel tijd, dat klopt. Maar daar moet je dan ook lol in hebben.
0: Ja, en dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat er een leuk evenement is in de Bataviahaven in Lelystad op Vaderdag. Maar wat ik ook gehoord heb, dat het toch ook wel veel tijd kost om die sponsoren ieder jaar maar weer te regelen. Hè?
1: Ja, het is, we hebben gelukkig een hele goede bijdrage van de gemeente. De gemeente is een hele goede partner. Werkt goed samen ook in de vergunning en dergelijke, een goede subsidie. Maar ja, het grootste merendeel van de kosten, die moeten toch bij het bedrijfsleven weggehaald worden. En daar is het best wel lastig om binnen te komen. En daar hoop je in een netwerk wat meer mensen tot je eigen organisatie te krijgen. Zodat je wat makkelijker met bedrijven kan schakelen om te kijken of ze ook mee willen werken aan het succes van het evenement.
0: Ja, nu is het evenement gratis. Dat komt dus door die vele sponsoren die het evenement heeft. Maar heeft u er ook wel eens over nagedacht om maar wat entree te gaan vragen voor het evenement?
1: Jazeker, dat is ook een van de opties. Maar doordat het een gratis evenement is, heb je ook veel medewerking van de gemeente. Omdat het dan in de subsidieregelingen valt. Nou, als je dat als eerste terugdraait, mis je dus als eerste die subsidiebijdrage. En moet je dus weer meer kosten maken. En moet je dus opnieuw naar meer sponsoren zoeken. Wat juist al een uitdaging is. Dus daar zit best wel een lastig punt.
0: Ja, en het doel is ook nog steeds om dit ieder jaar te organiseren.
1: Ja, dat was nog. Tot op heden is dat nog steeds de doelstelling. Kijk, als je gaat kijken, als je een visie hebt naar de toekomst, zou het mooi zijn. Het is een begrip, de Oldtimerdag. Maar hoe mooi zou het zijn dat het verder in Nederland ook een begrip is. Als je naar de TT in Assen gaat, is het geen probleem. Als je naar de Oldtimerdag in Lelystad gaat, zou het ook geen probleem moeten zijn. Maar dat zou mooi zijn. Daar zou je naartoe willen. Van een evenement dat gewoon een begrip is. Daar wil je naartoe.
0: Ja, en daar zijn natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Maar interessant is dat u zelf ook wilt gaan stoppen. Tenminste als voorzitter van de werkzaamheden voor de Oldtimerdag. Maar u blijft wel gewoon de voorzitter van de stichting. Hè? Waarom stopt u nu eigenlijk als het al zo lastig is om nieuwe mensen te vinden?
1: Nou, kijk, als je, ik heb dat nu 4 jaar gedaan. Geprobeerd om een nieuwe richting in te steken. Nou, dat is tot nu toe gelukt met het evenement. Het evenement is ook succesvol. Alleen als je dan organisatorisch allerlei problemen krijgt, ja, dan is het ook weer een zoektocht van hoe ga je dat oplossen? Nou, dat kan ik niet alleen. Niet als er mensen afhaken, dat ik dat in mijn eentje weer ga doen. Ja, dan stel ik ook ter discussie van, ben ik dan de juiste om dat verder voor te zetten? Maar ik wil wel de nodige energie erin stoppen om de juiste te vinden. En een stukje samenwerking en de steun vanuit het bestuur, waar ik zelf dan voorzitter van ben, nog steeds de ervaring terug te koppelen.
0: Mm-hmm. En wat verwacht u? Gaat het evenement door volgend jaar?
1: We gaan er nog steeds vanuit dat het doorgaat. Maar het is wel dat we nu op die noodklok luiden van, we moeten nu beginnen met nieuw het organiseren van het evenement. Dat begint al september, oktober. Dus vandaar dat we nu ook zeggen, jongens, kom ons helpen. Want als we niet de komende maanden wat aanmeldingen krijgen, ja, dan zie ik het somber in.
0: Ed Rentenaar van de Oldtimerdag in Lelystad. Dank u wel voor de toelichting en een prettige avond.

0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het euthanasieproces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het OM moet de namen binnen 5 werkdagen geven aan de ouders, zegt hun advocaat.
1: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen, dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
0: De 17-jarige Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Een groep van 14 niet betrokken artsen verzocht het Openbaar Ministerie om de rol van onder meer de ouders te onderzoeken. De brief lekte uit, waarna de ouders te maken kregen met bedreigingen.
2: Zeker 1000 websites met namen van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casinopromotie, blijkt uit onderzoek van BNR. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website opgekocht. De Nederlandse kansspelautoriteit heeft geen blokkeerbevoegdheid voor deze sites. Dus het vereist heel veel werk.
3: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik weer van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
2: Ja, zo wordt een oude domeinnaam van programmamaker en schrijver Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Net als oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD.
0: Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
4: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
0: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt bevonden worden om studentenwoningen te bouwen.
2: Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
5: Als criminaliteit over het algemeen een jongensding, zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat meisjes die in de criminaliteit belanden vroeger vaak seksueel misbruikt zijn. En daar zou meer de focus op moeten komen te liggen. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
3: Wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Een grote sloep.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
2: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
5: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Flevoland. Dit is Flevoland.
8: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het hebben over geld, Jeroen Wolfsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
3: Goedemorgen.
1: Waar wil je eerst over beginnen? Want je hebt eigenlijk twee onderwerpen vandaag.
3: Beroemde acteurs of...
2: Ja, die ken ik niet.
3: Gaan we het over
2: jullie zijn de beroemdste mensen die ik ken.
3: We gaan het over een soort van acteur hebben. Onze koning. Die gaat straks de troonrede weer voorlezen.
2: Ja.
3: Nu iedereen tegen het...
2: Ja, hij heeft hem niet zelf. Hij heeft hem niet zelf geschreven. Dat kan ik je verklappen.
3: Maar is die wel geschreven? Want er was lange tijd was er een beetje dubio. Van gaan we het wel redden met z'n
2: allen? Nee, kijk. De Prinsjesdagnota, hè, die is nog volledig geheim.
3: Ja.
2: Maar zullen we hem even doorlopen? Want het ligt natuurlijk gewoon weer op straat.
3: Oh,
2: de plannen.
3: Is het toch weer gelekt?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, let op, het zijn nog plannen. Dus wat kunnen we verwachten?
1: Nou, wij als gewone mensen.
2: Wij als gewone mensen. Ja. Nou, let op. De miljardenbezuiniging op sociale zekerheid, die wordt een beetje afgeschaft. Ja, niet gek, want het is een kabinet wat met iedereen moet dealen. Dus de linkse partijen hebben dat erdoor gedrukt. Zouden een paar dingen gaan wijzigen. Hè? Maar wat wel blijft, is de WW wordt korter. Dat was 2 jaar, dat wordt 1 jaar. En dat plan blijft dus ook zo. De WIA gaat op de kop, dus mensen moeten eerder aan de slag als ze arbeidsongeschikt zijn. Maar voor de rest wordt er minder gekort op sociale zekerheid.
1: Nou, dat is eruit gesteld, dus toch niet.
2: Dat
1: is...
2: Nee, dat is nu.
1: Echt, echt.
2: Maar goed, alles is uitstel, want ooit gaat het weer veranderen.
3: Oh, dit zijn ook plannen natuurlijk. Hè?
2: Zijn plannen.
3: Ja.
2: Ja, dus alles wat ik zeg is onzin. We zien wel wat het wordt. We gaan 1,5 miljard gaan we repareren de koopkracht. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dus daar moeten centjes komen. Gaan we zo voor hebben. Wat gaan we nog meer doen? Het eigen risico, dat zou verhoogd worden.
3: Ja.
2: Wordt 1 jaar uitgesteld.
3: Oh.
2: Is natuurlijk ook weer door een andere partij uitonderhandeld.
3: Ja.
2: Wie gaat het betalen? De mensen met een hoger inkomen. Dus...
3: De rijken.
2: De rijken. Nou, niks aan de hand.
3: Nou,
2: kunnen het betalen.
3: Zet je maar van schaf.
1: Kom, maar zijn dat de rijken of zijn dat de mensen?
2: Nou, dat is meestal is dat
1: gemiddelde.
2: Ja, dat is meestal dat je te groot voor het tafellaak, te klein voor het servet. Okay. Of hoe is die uitspraak? Ja. Ik zit altijd aan de verkeerde kant van de streep. Ik ben net niet rijk genoeg om te denken van oh, het zal maar een rotzooi zijn.
1: De echte rijken voelen er niks
2: van. Nee, betoeterd. Nou, die komen zo aan de beurt.
3: Oh.
2: Die gaan weer allerlei voordeeltjes krijgen. Ga ik zo uitleggen.
3: Die gaan er nog meer op vooruit.
2: Ja. Waar gaan we het van betalen? Nou, wat we gaan doen met z'n allen, let op. We gaan weer meer benzinekosten betalen, want de accijnsverlaging die wordt weer afgeschaft. Dus daar gaat in ieder geval al de meter weer tikken.
3: Ja.
2: Maar het echt aan gaat tikken, mensen, schrik niet. We gaan 10 cent per 1000 liter aan leidingwater extra betalen. Nou, wat gaat dat betekenen voor een gemiddeld Nederlands gezin?
1: Ik heb geen idee.
2: Nou, ongeveer 170 kuub gebruikt een gemiddeld gezin, dus dat is 17 euro. Of je daar 1,5 miljard euro aan koopkracht voor kan betalen en dergelijke, dat is allemaal maar de grote vraag. Box 3. Het grote verhaal, hè? Hoe gaan we om met vermogensbelasting, is nog niks over gezegd. Zijn ze ook nog niet uit. Het is ook maar de vraag of dat gaat lukken per 2028. Want, daar
1: dan, wordt er iets geheven op je huis.
3: Extra huisje hebben, dan wil je
2: nog niet op je huis, maar eigenlijk op vermogen. Wat je hebt liggen in stenen of in aandelen. Waar je wel rendement op hebt, maar waar je nog niet de cent op je rekening hebt. En dat is prima als je het dan zou verkopen en je zou inderdaad die winst hebben, zou je daar belasting over kunnen betalen. Ja. Maar als je net de pech hebt dat je wel aangeslagen wordt voor belasting en een maand later dalen de koers of is je huis minder waard, ja, dan heb je die centen niet. Dus dit is een hele discussie. Maar dat verhaaltje moet wel een heel groot gat van die begroting waar nu weer wat lieve dingen in gebeuren natuurlijk gaan dekken.
3: Ja.
2: Dus, maar goed, als we met z'n allen heel veel water gaan gebruiken, hè, dan gaat dat geld kosten. Nou, de mensen in het gooi zijn dus de pinoot, want ja, die rijken gaan meer belasting betalen. In principe, ja, ik heb het uitgerekend. De zwembad zit al snel 400.000 liter in. Dus dat gaat ze. Schrik, ik weet niet of er mensen zijn in het gooien die op dit moment luisteren. Maar schrik even niet.
3: Zeker wel.
2: Volgend jaar schoon water in uw zwembad. Dat gaat u 40 euro per jaar extra kosten. Dus ga maar vast sparen.
3: Nou, daar liggen ze wel wakker
2: van. Ik heb ook goed nieuws voor u. Want dat zijn de mensen die ook vaak te verre reizen maken natuurlijk. Naar Los Angeles en andere plekken waar rijke stinkers naartoe gaan. En die belasting gaat 10 euro naar beneden. Dus ik heb uitgerekend. Als u gewoon 4 keer naar een verre oord vliegt. En dat doet u natuurlijk wel.
3: Ja.
2: Hè, dan heeft u uw zwembad weer gevuld.
3: Ja, maar dan hoef je het zwembad ook niet te vullen. Want je gaat naar een mooie oord toe.
2: Ja, maar goed. Als de buurman ziet dat je zwembad niet vol zit. Dan is het natuurlijk al snel het praatje dat je financieel in een probleem zit. Hè?
3: Ja.
2: Dus, en 40 euro is veel geld. Hè?
3: Ja.
2: Dus, maar dat kan je dus verdienen door gewoon 4 keer weer op vakantie te gaan met het vliegtuig naar een ver oord. En dan scheelt je dat 10 euro aan luchthavenbelasting.
3: Zo.
2: Dus, maar let, alleen de verre oorden. Hè? Dus wij, de normale mensen die binnen Europa blijven vliegen, betalen wel die hoge luchthavenbelasting. Dus, nou, het is allemaal plakken, pleisters, schaven, hier er wat af, daar er wat bij.
1: Ik proef meer wat cynisme dan dat je vrolijk bent.
2: Nou, ik word er wel vrolijk van als ik dan bedenk wat er allemaal gaat gebeuren. Dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Maar nogmaals, het zijn alleen maar plannen. Hè? Want Prinsjesdag blijft altijd geheim. Hè? Het koffertje, die houten koffer, die zit gewoon dicht. Ik ben zelf aan het verbouwen. Mijn plan is, ik ben op dit moment bezig met gipsplaten. Ik heb gegarandeerd nog wat schroeven over. Ik stuur persoonlijk een doosje schroeven naar Den Haag. En laat ze die kist dan maar een keer dicht timmeren en dicht schroeven.
3: En
2: tot het echt, ja, tot het echt Prinsjesdag is. En maak hem dan eens open. Want ja, weet je, alle plannen liggen gewoon weer op tafel.
3: Maar dat is gewoon om te peilen van hoe reageert men erop. Toch?
1: Het moet ook nog door de Eerste Kamer, toch? Dat soort
2: dingen. Ja, weet je, ik hoop dat we een keer van de politiek afkomen die al helemaal aan het schipperen is en overal een beetje hier wat af en daar wat bij en gewoon

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We praten nog steeds met onze financieel deskundige Jeroen Wolfsen. Net hadden we het over Prinsjesdag. En we gaan het nu hebben over het verduurzamen van het huis. Want er is iets met je verzekering waar je op moet letten.
2: Zeker, ja, dat moet je eigenlijk altijd met verzekeraars. Maar we zien natuurlijk dat er steeds meer thuisbatterijen komen.
1: Oh ja.
2: Vorig jaar waren er zo'n 16.000 verkocht. We zitten nu al op 64.000. Die dingen worden ook bij mensen door de strot heen geduwd. Hè.
1: Ja, maar zoveel levert het helemaal niet op.
2: Nee, dus dat is absoluut een aspect. En mensen worden, er wordt ook wel voor gewaarschuwd door Trosradar, Vereniging Huis, Consumentenbond, van laat je niet gek maken. En vooral laat je niet rijk rekenen. Hè. We moeten nog maar zien of je terug gaat verdienen. Maar goed, ik zag zelfs bij een vriend er eentje staan. Zei, jullie ga je toch nooit terugverdienen? Nee, maar ja, als de boel wel uitvalt, dan heb ik in ieder geval nog eventjes een dag stroom. Denk, nou, daar valt iets voor te zeggen.
1: Een dag?
2: Hè? Ja, of een dag of twee dagen, weet ik veel of veel het is. Afhankelijk wat je gebruikt.
3: Dan moet je ook een batterij hebben van ongeveer minimaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilo.
2: Ja, dus het kost serieus geld.
3: Ben je al 8, 9.000 euro.
2: Ja, dat gaat zeker aan.
1: Misschien tikken. Dat je er één lampje op kan doen, maar je wasmachine is hier meteen leeg.
2: Nee, maar dat zou ook niet de eerste zijn die ik aan zou zetten. Ik zou gewoon lekker mijn koelkast met een kratje bier moet koel blijven. En in de winter misschien met mijn kacheltje. Hè? Maar
1: Oké, maar verduurzamen is dus zo'n batterij?
2: Ja, schaf je.

0: Je hebt een batterij aan, heb je ook nog zonnepanelen op je dak, je hebt een warmtepomp. In de tussentijd is je huis meer waard geworden, de boel fikt af. Hey, waren die dingen nou genoemd bij de verzekeraar? Want het is dus niet zo dat ze standaard mee verzekerd zijn.
1: Oh ja.
0: Alles wat aan je huis zit, normaal gesproken, wat we aard en nagel vast hebben, hoort bij je woning. Wat niet aard en nagel vast zit, dus je vloerbedekking, je bankstel, dat hoort bij je inboedel. Dus ten eerste kan je die discussie krijgen van ja, hey, die warmtepomp staat... Oh, bij mij staat die toevallig 20 meter van mijn huis of 10 meter. Ja, is dat inboedel of is dat opstal? Hè? Daar moet je al op letten. Maar je moet het ook nog melden. En er zijn verzekeraars die ook wel aanvullende voorwaarden stellen. Zo'n thuisbatterij, daarvan is bekend dat het natuurlijk gevaarlijk is qua brandveiligheid.
2: Maar je hebt van die vaste thuisbatterijen en je hebt van die losse met stekker.
0: Met de stekker.
2: Moet je die ook aanmelden?
0: Ja, die moet je toch wel aangemelden. Ik zou in ieder geval het melden. Want stel dat er wel brand ontstaat en het blijkt dat het daar is. En jij zit toevallig net bij een verzekeraar die een clausule in zijn voorwaarden heeft. Dat je misschien gedekt bent, maar je had het moeten melden. En je hebt het niet gemeld. Nou, 3 keer raden wat er gebeurt.
1: Dan ben je de pisang.
0: Ja.
2: En hoe zit het met zonnepanelen? Want ik heb zonnepanelen op mijn schuur laten leggen. Moet ik dat dan ook melden?
0: Nou, zonnepanelen kom je ook weer 2 varianten tegen. Je hebt zonnepanelen die je op je dakkapelletje kan leggen. En dan moet je dan nog 100 liter water in een soort bassin. En dan zitten ze daar vast en kunnen ze er niet afwaaien. Nou, dan is het alweer niet aard en nagel vast. Dus dan is het eigenlijk inboedel. Maar ja, het staat buiten, dus is het dan inboedel. Leg je ze op je dak, wordt je huis in principe meer waard. Moet je ze ook noemen. Maar er zijn ook gevallen bekend. Hè? Als er heel veel brand is, die zonnepanelen knappen, overal liggen glasscherven. Ja, die moeten ook weer opgeruimd worden. Kan ook geld kosten. Meld het in ieder geval bij je verzekeraar dat je ze hebt. Dan kan je waarde omhoog. Maar je hebt ook nooit die discussie dat schade ontstaan door en hogere schade, dat het niet gedekt zou zijn.
2: Ja, maar eigenlijk, want je zei net over die losse batterij dan. Ja. Hè? Dat je in de stopcontact. Maar als ik nou een broodrooster, kan ook in de fik vliegen die in het stopcontact steekt.
0: Absoluut, ja, absoluut. Alleen van de thuisbatterij is bekend dat als jouw broodrooster in de fik vliegt, dan kan je misschien nog net met een handdoek rennen en naar buiten. Of je gooit hem van mijn part wel met de stekker eruit in je gootsteen. Maar als je thuisbatterij 1 keer aan het branden is, ja. Nou, dan kan je een paar liter water opgooien, maar er gaat niks gebeuren.
1: Maar daardoor gaat je premie natuurlijk ook weer omhoog. Is dit gewoon niet een soort van slimme manier van al die verzekeraars die erop inspringen zeggen van als die mensen dat maar gaan doen, moeten we even een briefje sturen of ze moeten het zelf weten en dan kan onze premie weer meer verdienen.
0: Kijk, of de premie, ik denk niet dat je premie rechtstreeks omhoog gaat. Wat er in ieder geval gaat gebeuren is als je brand krijgt door een thuisbatterij en je hebt het niet gemeld en ze weten het niet, dan hebben ze een hele leuke reden om het af te wijzen. Als de komende jaren er vaak brand is door thuisbatterijen en mensen gaan die dingen steeds meer nemen, dan zullen ze daar wel een clausuletje op zetten of een moduletje. Moet je hem aanvinken, dan gaat je premie omhoog.
1: Okay.
0: Maar premies gaan sowieso omhoog als er meer schade ontstaat. Dus als we met z'n allen meer thuisbatterijen hebben, als die dingen meer in de fik vliegen en de schadebedragen zijn groter, omdat een thuisbatterij niet... Hè, een auto moeten ze tegenwoordig onderdompelen in een container om hem uit te krijgen. Nou, dat wil zeggen dat als jij een flinke batterij hebt, ja, ze kunnen je huis niet onderdompelen in een container, dus die blijft wel even branden. Dus ja, dat kan wel meer schade veroorzaken.
2: Oké, we hebben het nu over de verduurzaming van het huis, maar ik heb mijn fatbike binnenstaan en die gaat in de fik. Moet ik dat ook nog eerst melden? Ik een fatbike?
0: Nee, je hoeft dat niet te melden, maar er wordt natuurlijk wel geadviseerd hè, van let even op waar je je accu's bewaart en laat ze ook niet de hele nacht aan het stroom liggen. Maar goed, ik doe het ook. Hè. Ik leg s'avonds mijn telefoon aan het stroom en ook als die 80% is, moet die naar de 100. Dus als ik 's ochtends wakker word en hij ligt er nog en ik zie geen rook, dan is het goed nieuws.
2: Maar er zijn nooit problemen mee met qua verzekering.
1: We kunnen daar lastig over doen, denk ik wel, hoor.
0: Ja, nou,
1: als uiteindelijk blijkt dat door jouw eigen foutief handelen of verkeerd handelen dat zo gaat.
0: Ja, ik denk dat je met een telefoon die te lang in de stopcontact heeft gezeten, kom je nog wel weg. Met een fietsaccu ook nog wel. Maar een thuisbatterij van 8 kilowatt en je hebt het niet gemeld en daardoor ontstaat brand en je zit toevallig bij een verzekeraar die er een clausuletje in heeft staan. Ja, okay. Ja, dan ben je aan de beurt.
2: Melden dus.
0: Melden, ja.
1: Dankjewel, Jeroen.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan dus aan Denise Gela van Theater Het Voorhuis vragen of... Nou, stel je voor, staat Douwe Bob bij jullie nog op het podium het komend jaar, Denise?
2: Nee, Douwe Bob niet, maar wel heel veel andere grote sterren natuurlijk.
1: We gaan het vandaag met jou hebben over het komende seizoen, hè, van Theater Het Voorhuis in Emmeloord. Ja, waar moet je nou beginnen? Want ik heb er eens doorheen gebladerd. Het is van alles. Het is echt een gigantisch aanbod.
2: Ja, het is echt inderdaad een heel divers aanbod weer geworden. En ik ben heel blij dat we ook weer mogen starten. We hebben natuurlijk net een zomerperiode achter de rug. En vanavond, misschien even leuk om te vermelden, hebben we onze preview. Dus het is ook echt wel de eerste voorstelling weer van het seizoen. En ja, wat je al zei, we gaan weer een heel gevarieerd seizoen tegemoet. Van toneel naar muziek, van grote namen naar kleine namen. Eigenlijk zit er van alles theater overdag, jeugdvoorstelling, zit van alles tussen.
1: En is er nou nog een bepaalde theatertrend het komende jaar van, nou, dit moet je beslist hebben in je theater, anders stel je niet mee?
2: Een trend. Nee, ja, je ziet natuurlijk musicals wel weer toenemen. Dat is iets wat eigenlijk ook stevast in onze programmering wel zit en waar ook wel veel aanbod van komt. Misschien ook wel leuk, we hebben ook de boekverfilming, en daar kijk ik zelf heel erg naar uit, Al Blauw van de Hemel.
1: Ja.
2: Ik heb het boek toevallig van de zomer gelezen. Ik kijk er heel erg naar uit. En dat vind ik toch ook wel heel erg bijzonder dat zoiets naar toneel komt eigenlijk. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan wordt vertaald naar toneel. Het is natuurlijk echt een dik boek. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit hoe dat wordt overgebracht. Dat vind ik toch ook wel heel erg bijzonder, eigenlijk zo'n voorstelling dan weer in ons programma.
3: Nou ja, wetende dat die voorstelling komt en dat jullie nieuwe stoelen hebben in de zaal, zodat er vast extra stoeltjes bijgezet worden. Want die voorstelling is bijna overal uitverkocht.
2: Ja, hij is echt overal uitverkocht. Ja, dat was ook direct eigenlijk toen hij in verkoop ging. En dat was eigenlijk zelfs voor de makers denk ik wel een verrassing dat het zo hard liep. Het is natuurlijk ontzettend mooi om te zien, denk ik, als zo'n voorstelling ook echt het publiek krijgt, wat het wel, denk ik, wel verdient.
3: Buddy Vedder in de hoofdrol.
1: Ik heb er ook eventjes doorheen gebladerd natuurlijk door jullie voorstellingen. En wat mij opvalt is dat die bekende Netflix-serie Baby Reindeer, die hebben jullie op het podium.
2: Ja.
3: Hoe dan?
2: Dat klopt. En ja, dan denk je ook hoe dan inderdaad. Ja, dat is Thijs van den Meeberg. Van zijn eigen cabaretprogramma's inmiddels wel bekend is. Die heeft inderdaad een adaptatie van Baby Reindeer. Ja, ik ben er, moet eerlijk zijn, ook heel erg benieuwd naar wat hij er precies van maakt. Het is natuurlijk echt wel een heel groot Netflix hit. Veel kijkers, veel besproken. En ook hier eigenlijk weer de vraag van hoe breng je zoiets naar het toneel? Wat kan je dan eigenlijk inderdaad verwachten? En ik denk dat dat vooral iets is aan de bezoeker om te ontdekken van hoe dat overkomt ook. Maar in ieder geval grote verwachtingen van.
3: Oké.
1: Maarten van Rossum zie ik staan. Ja, die trekt volle zalen met zijn...
3: enthousiaste manier van theater maken. Manier.
1: Je komt er ook niet tussen.
2: Nee, ik moet wel zeggen, ik vind hem altijd wel heel erg leuk om ook in deze setting te zien. Hij is inderdaad zo lekker droog, maar echt een enorme kennis. En dat deelt hij natuurlijk altijd heel erg graag met het publiek. En het leuke van hem is dat hij het ook niet heel erg instudeert, niet heel erg uitgebreid. Het is ook vaak een beetje, hij speelt heel erg in op actualiteit. En dat vind ik het mooie daarvan. Hij neemt dat allemaal mee in zijn voorstelling. En dat is een hele actuele voorstelling waarin hij op zijn eigen manier, zijn eigen droge humor, het publiek meeneemt. En alles wat er een beetje speelt, ook in de wereld.
1: Je had het net al een beetje over de previewvoorstelling. Wat kunnen we er allemaal beleven?
2: Ja, en vind ik zelf een ontzettend leuk programma. Van alles te zien. We hebben Joost Spijkers, Hokjesdenker vanavond. De Reigers, die natuurlijk eigenlijk wel soort van viral zijn gegaan online.
3: De Reigers. De Reigers.
2: Ja, ik zag het.
3: Het zijn de Hagenaren.
2: De Reggae's, maar Hagenaren. Ja, dus staan ook als afsluiter bij ons op het podium. En Sabine Kuipers komt iets vertellen over haar toch ook wel bijzondere voorstelling. Ze heeft deze zomer bij ons gestaan, ook bij Compagnie Dakar. En Schipbreuk op Schokland en heeft haar eigen voorstelling Pira gooit de steen. Hele kleine mooie voorstelling. Dus zij is vanavond ook aanwezig. En Rob Schepers. Dus eigenlijk wel heel divers programma, cabaret, muziek, van alles te zien.
1: In een schone en verse zaal. De stoelen zijn weer helemaal kauwgom vrijgemaakt en dat soort zaken.
2: Alle kauwgom is verwijderd, hoop ik. Nee, zeker weten. alles is weer fris en schoon. En wij als team kijken er ook heel erg weer naar uit om... Ja, uiteindelijk een leeg theater is helemaal niet leuk. Dus wij willen weer gewoon naar het volle zalen. En gewoon weer lekker het seizoen aftrappen. En daar doen we het natuurlijk ook
3: voor. Nou, want het programma zal het in ieder geval niet liggen. Wij spreken jou graag volgende week weer voor een nieuwe update van het programma van het Voorhuis in Emmeloord. Dankjewel, Denise Gela.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken er een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen.
4: Good morning, Vietnam.
0: En de flops.
5: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: Hij is er weer, onze filmkenner Julius Wolthuis. Hij heeft weer een heleboel nieuwe films op het programma staan. Daar gaat hij van alles over vertellen. Hoeveel zijn het er deze keer?
7: 16. Nou, we hebben een keer 14 gehad, hè?
8: Ja,
7: dat is lang geleden.
6: Ja, zeker allemaal kinderfilms, kerstfilms waren dat, zeker.
7: Ja, ja, goed.
6: Nee, gaan we toch niet vertellen dat er alweer Sinterklaasfilms zijn, hè?
8: Nou, ze zijn wel opgenomen. Ze worden nu gemonteerd.
7: Binnenkort, hè? 2 of 3 oktober.
6: Ja. Dan begint het alweer?
7: Ja, ja. Dan beginnen de kerstpremières, zeg ik altijd weer. En dan begint met een Sinterklaasfilm.
8: Ja, ja, want Sinterklaas is altijd eerder dan kerst, hè?
7: Ja, nee, maar goed. Ja. Dat is het begin van de kerstperiode,
8: ja,
7: eigenlijk.
8: Ja, ja. Ja,
7: ja. Nou, maar goed, ik durf bijna niet te zeggen. Er zijn slechts 2 nieuwe films, plus een klassieker die terugkomt.
6: Oh. Welke films zullen we mee beginnen dan?
7: Ja, dat mogen jullie zeggen.
8: De klassieker. Welke klassieker?
7: De klassieker.
8: Ja.
7: Nou, dat is ons aller Arnold Schwarzenegger.
6: Ach.
7: Die viert met Terminator 2 de 35e verjaardag van deze film.
6: Ik kan me nog herinneren in de jaren 80, Terminator, die zag je dan op een VHS-video.
8: Ja.
6: En daar had ik spijt van dat ik die niet op de grote doek heb gezien. En toen kwam Terminator 2, nou, het dak ging eraf in de bioscoop. Wat een geweldige film.
8: Mooi, hè? Ja.
6: Actie, goed verhaal.
8: Voor die tijd ook, hè?
6: Nieuwe technieken.
8: Ja,
7: ja, maar het was supergoed ontvangen. Zeer gewaardeerd natuurlijk. 4 Oscars gekregen. Ja, film van James Cameron.
8: Ja.
7: En die is terug. Jammer genoeg alleen in Almere te zien.
6: Niet
7: deze
6: in Lelystad?
7: Klassieker. Nee, alleen in Almere. Terminator 2, Judgment Day.
6: Ronde ook niet?
7: Nee, alleen in Almere. Maar voor de liefhebbers van Schwarzenegger en de ouderen onder ons die gek waren op Terminator. Ja, goed weerzien,
6: maar het is
7: toch
6: ook een film die je moet zien op een groot doek.
7: Ja, ja, groot doek.
8: Met goed geluid.
7: Ja. Wat, goed geluid.
8: Hebben ze er nu iets nieuws aan gemaakt? Hebben ze hem opnieuw gemasterd?
7: Ja, dat gebeurt altijd als zo'n film zijn verjaardag vierde en opnieuw de bioscoop ingaat. Dan word je weer een beetje opgeleukt qua beeld en geluid. Hè?
6: Toch zie je het steeds vaker, hè? Oude films die weer in de bioscoop...
7: Maar dat is de trend eigenlijk al een paar jaar.
6: Leuk.
7: Ja. Het publiek vraagt er ook om. Ja. En daar spelen distributeurs op in.
6: Ja.
7: En dat vind ik super, geweldig.
8: Even terug naar die tijd.
6: Goed, dan weer in ieder geval 1 goede film in de bioscoop. Nou,
7: maar die 2 die we nu hebben, de echte nieuwe...
6: Is dat
7: nieuwe,
6: ook goed?
7: Helemaal goed. En ze hebben 1 overeenkomst. Dat zijn allemaal films met een geschiedkundig verhaal.
6: Oké, okay,
7: wat wou je eerst horen?
6: Pressure.
7: Nou, Pressure, ja, dat speelt zich af in de jaren 60 in Mississippi. En gebaseerd op waar gebeurt verhaal over... ik ben in de war.
6: Nee, je bent in de war, want dit gaat over de Tweede Wereldoorlog.
7: Nee, Pressure is de oorlogsfilm natuurlijk. Ja. Brits, helemaal goed. Is een hele spannende film. Hoge waardering, 86% op Rotten Tomatoes. En de publiek smult ervan en je ziet in beeld natuurlijk Brendan Fraser, die hier een hele goede rol speelt.
6: Wie speelt
7: de rol van Eisenhower? Want waar gaat het om? Het gaat om de 3 dagen voor D-Day.
8: Normandië.
6: Ja. Hij moet de beslissing nemen.
7: En dat was heel belangrijk, want het ging om de weersomstandigheden. En er was een weerkundige die ze hebben ingeschakeld.
8: Ja, ze moesten
7: en die heette James Stack. En die moesten adviseren, wat voor weer krijgen we? Was heel bepalend.
8: Ja.
7: En het plan was eerst om die invasie op 5 juni te doen. Maar door zijn aandringen werd het een dag later. En dat betekende heel veel. Van opeens iedereen staat klaar en wordt het verschoven een dag later. Maar dat had met de weersomstandigheden te maken. Dus hij had heel veel discussie met Eisenhower. Uiteindelijk besloot hij naar hem te luisteren. En dankzij deze weerkundige werd het een succes.
6: Want een dag eerder was het slecht weer.
7: Ja, heel slecht weer. En daar gaat het over. Deze laatste 3 dagen voor die day.
8: Okay.
7: Waar gebeurt het verhaal?
8: Ja, nou, vind ik altijd mooi. Daar, zijn de critici er ook over eens dat de feiten wel echt goed zijn ook?
7: Nou, dat is altijd.
8: Ja, want het is altijd.
7: Want het is gebaseerd op een toneelstuk. En dat klopt allemaal. Maar je weet vaak, met films zijn er accentverschillen.
8: Ja, dan wordt het.
7: Dus er zijn op de details klopt het net niet helemaal, maar in grote lijnen wel.
8: Jammer.
7: Dus, maar goed, dat is weer de interpretatie van de regisseur. Hè?
6: Waar draait deze film?
7: Fresje draait alleen in Lelystad en in Almere.
6: Oké. Dan gaan we naar By Any Means.
7: Ja, dat is die.
6: Waar gaat hij over?
8: Ik denk iets in de 60e jaar.
7: Ja, die speelt dus in. Hoe zie je het onmiddellijk? Veel geweld, koekoeksgrens, zag je net in beeld. Ja, gebaseerd op ware gegevens over een toen bekende gangster, Gregory Scarpa. Die. Hij was huurmoordenaar in dienst van de maffia. En er speelden allerlei moorden op burgerrechteractivisten. En hij bundelde zijn krachten met een FBI-agent om zijn krachten te bundelen tegen de Koekoeksklan. Dat was een hele strijd in die tijd.
8: Mm.
7: En daar gaat het over. Mark Wahlberg speelt die gangster.
6: Ja.
7: En dan hebben we ook nog een rol van David Stratham. En harde actiefilm, harde misdaadfilm.
6: Ja, want ik kan me nog herinneren, de Mississippi Burning.
7: Ja.
6: Dat ging ook over de Ku Klux Klan. Kan je het daarmee vergelijken? Of is dit
7: in die sfeer, ja, helemaal. Zeker, dat was toen de tijd indrukwekkende film.
6: Ja. Ja.
7: Maar dit ook wel weer, denk ik. Hè? By Any Means. Of er veel publiek naartoe gaat, dat is weer wat anders.
6: Waar draait hij?
7: Hij draait alleen in Almere.
6: Wat draait er eigenlijk in Emmeloord en Dronten dan?
7: Ja, dat draait nog steeds met veel succes.
6: De Odyssey en zo.
7: Het hele bestaande. Veel programma nog, hè?
8: En Sinterklaas en het geheim 5. Van de pepernoten voor je.
7: Maar zelfs Michael draait nog.
8: Ja, dan blijft het nog wel even doorgaan.
7: Ja, heel succesvol. Al wekenlang draait dezelfde programmering.
6: Oké.
8: Dankjewel, Jules. En dan gaan we kijken naar volgende week. Ja. Welke films we gaan behandelen. Ja. Is er al iets bekend over James Bond? Bijna, hè?
7: Nee.
8: Bijna, hè?
7: Bijna, maar als er wat is, ik heb je.
8: Maar Daniel Craig heeft nu zelf ook gezegd van, het is nu alleen even wachten op het persbericht. Maar het is bekend. We weten wie het
7: moet worden. Ja, volgens mij ook wel nu bekend. Maar ze wachten op een goed moment, denk ik.
8: Ja.
7: Wat is een goed moment?
6: Nou, als jij hier in de studio bent.
8: Nee. Ja. Bel Daniel en zeg van,
7: Ik ben heel benieuwd.
8: We can call
7: ik ben heel benieuwd.
8: Dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: De vuurtoren, de Bettelkerk en Museum het Oude Raadhuis. Het zijn een paar van de in totaal 40 monumenten op Urk. Wat opvallend is, is dat er vrijwel nergens een plaatje aan de gevel hangt. Ook wel een schildje genoemd dat op de monumentale status wijst.
1: Ja, en dat moet veranderen, vinden de gemeente en Stichting Erfgoed Urk. Daarom komen zij in aanloop naar de Open Monumentendag met een eigen Urker plaatje. En dat moet ervoor zorgen dat het Urker erfgoed meer zichtbaar gaat worden. We praten erover verder met Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk. Mevrouw de Vries, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, waarom hangen er eigenlijk op Urk zo weinig van dat soort schildjes?
2: Ja, nou eerlijk gezegd vraag ik me dat zelf ook af. Ik denk dat het komt omdat de meeste monumenten aangewezen zijn al in de vorige eeuw, in de jaren 90. En toen had je nog niet dat nieuwe schildje wat nu gebruikt wordt, dat wit met oranje schildje. Mm-hmm. En dat het toen niet de gewoonte was en dat het toen ook nooit meer is opgepakt door die eigenaren van de monumenten.
0: Oké, dus er hangen wel van die schildjes in. Aan u heeft het over wit met oranje. Ik ken ze ook wit met blauw.
2: Ja, dat is een heel oud schildje. Het is eigenlijk een historisch schildje. Dat is het allereerste schildje wat Nederland had.
0: Dat schildje zelf is bijna een monument.
2: Dat is al heel lang niet meer in gebruik. En daar hangt er volgens mij ook maar eentje op Urk.
1: Ja, maar u zegt dat de eigenaren van zo'n monumentaal pand moeten dat dan zelf regelen.
2: Ja, klopt. Dat moet je zelf bestellen, zelf betalen en zelf ophangen. Dus dat is misschien ook een reden waarom toch niet zoveel of bijna geen enkele eigenaar daarvoor gekozen heeft.
0: Oké, en moet dat veranderen?
2: Ja, dat vinden wij wel. Want Urk heeft dus 40 monumenten.
0: Kijk.
2: En er zijn er best wel veel onbekend waar je langs loopt en dat je denkt van nou, zou dat nou wel of niet een monument zijn? Dus om ze echt herkenbaar te maken, is zo'n schildje toch echt wel, zou echt fantastisch zijn.
1: Ja, er komt dus ook een eigen Urker variant. Dus hoe gaat die eruit zien?
2: Ja, het wordt echt een heel erg mooi schildje, vind ik. Het is ontworpen door Even Barens. De kleuren zijn blauw, grijs en wit. En het nieuwe wapen van Urk staat er ook op.
0: Dus heel herkenbaar. Als u nu toch bezig bent met schildjes maken en op de gebouwen aanbrengen, komt er dan ook meteen een tekst bij of een QR-code voor meer informatie?
2: Nou, in deze fase nog niet. Er is wel heel veel enthousiasme, merken wij, onder de eigenaren. Dus als zij in de toekomst zeggen van nou, we willen best ook een QR-code op. Kijk, het ligt er ook aan hoe dicht je schildje bij de weg komt te hangen. Hè? Je wil niet dat mensen je erfje op gaan lopen of helemaal naar je deur gaan toelopen.
0: Nee, dan heb je dat.
2: Maar als er op een andere manier die informatie via een QR-code kan worden opgehaald, dan zou dat wel mooi zijn.
1: Ja. Nou, 40 plekken dus, we noemden er net al een aantal. Welke plekken komen ze nog meer?
2: Ja, ook op hele onbekende plekken, zelfs voor mij, zaten er ook nog wel echt verrassingen bij. De twee scheepswerven die nu een monument zijn, daar komen ze natuurlijk op te hangen. Het kerkhof, wat ook een gemeentelijk monument is. Maar ook bijvoorbeeld een heel klein loodje, dat staat aan het begin van Urk. En dat is een schotbalkenlood. Het ziet eruit als een soort fietsenstalling, maar dat was in de jaren 30, toen de werkhaven werd aangelegd. Werd dat loodje gebruikt om daar de balken in te doen. Die gebruikt werden om eventueel de dijk af te sluiten. Dus er was een opening in de dijk. Mm-hmm. Stel dat er dan een overstroming zou komen, dan konden die balken uit dat loodje gehaald worden en in de dijk gezet worden. In een coupure noem je dat.
0: Ja.
2: Dus dat zijn weer hele verrassende monumentjes op Urk.
0: Ja, maar kort en goed, u heeft 40 schildjes gereed liggen. Er zijn 40 monumenten en op een gegeven moment is het op en dan is de actie geslaagd.
2: Ja, we hebben wel wat extra, want stel dat er een schildje gaat roesten of gaat kapot, dan hebben we een paar extra. We hopen wel dat dit leidt tot meer bewustwording en misschien ook wel meer contact onder de monumenteneigenaars onderling.
0: Ja, natuurlijk, zou ook leuk zijn. Maar mevrouw de Vries, gaat het allemaal gebeuren in dat Open Monumentenweekend?
2: Ja, klopt. Op vrijdag, dus de dag voor Open Monumentendag, dan hebben we zowel een hele mooie wandeling langs de monumenten van 2 tot 4. Mm-hmm. En dan 4 uur bij Kerkje aan de Zee, dan vindt daar de onthulling plaats.
0: Oké, en dan zaterdag kunnen we het allemaal zien. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes met bevestigen. Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk.
3: Dit is Flevoland.
4: New truck.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
3: Ja, wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
2: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleitten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
7: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
6: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
8: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
6: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, de politie vraagt jouw hulp vandaag voor een mishandeling aan de Watermolenstraat in de Molenbuurt in Almere Buiten.
2: Nou, twee jonge vrouwen die worden uit het niets geslagen door een onbekende man. Maar gelukkig zijn er beelden gemaakt door een deurbelcamera en staat de verdachte dus ook op beeld. Gijs van Imwegen van de politie is bij ons. Goedemiddag, Gijs.
3: Goedemiddag.
2: Nou, op 25 juni gebeurde het allemaal. Het was die dag 35 graden, behoorlijk warm dus. Ja. Dus die twee slachtoffers die dachten, nou, wij gaan lekker naar het strand om een beetje af te koelen. Maar wat gebeurde er vervolgens?
3: Nou, die twee die zijn ook daadwerkelijk naar het strand gegaan. Hadden daar een prima dag en een fijne avond. Komen met hun deelauto terug in Almere, daar in die molenbuurt. En parkeren daar die auto op de vaste plek die zo'n deelauto heeft. En denken, we gaan lekker lopen naar huis. Alleen onderweg naar huis zien ze al vrij snel een man. En die gedraagt zich wel heel erg raar. En die twee vrouwen die denken, nou, het is goed met je. We maken wel een omweg. We gaan die kerel niet tegemoet lopen. Nou, ondanks die omweg komen ze dan alsnog die kerel tegen. En die begint meteen te schreeuwen.
2: Ja, begint te schreeuwen. En dat is niet het enige. Hij begint ook te slaan.
3: Ja. Uit het niets, hij komt op ze af, was al aan het schreeuwen. En beide vrouwen krijgen klappen van deze man. Nou, gelukkig is er een omstander die ingrijpt en letterlijk tussen de vrouw en de man komt instaan. En nou ja, erger voorkomt. En er is gelukkig ook een buurtbewoner die wordt gealarmeerd door alle lawaai. Die doet zijn voordeur open en laat de vrouwen binnen. En daarmee voorkomt hij mogelijk ook erger.
2: Mm-hmm.
3: Ja, wij zijn op zoek naar deze man.
2: Ja, en je hebt het over dat deze man ook schreeuwde. Niet alleen slaan, maar ook schreeuwen. Is duidelijk wat hij precies schreeuwde naar die slachtoffer?
3: Ja, heel raar eigenlijk. Hij schreeuwt tegen die vrouwen dat ze daar niet mogen zijn en dat ze naar huis moeten. Ja, die vrouwen zijn natuurlijk in eerste instantie verbaasd, maar al heel snel bang. En terecht, want ze krijgen klappen.
2: Ja, nou, we laten de beelden nogmaals zien op televisie van die mishandeling. En als je die beelden ziet, Gijs, dan vraag je je toch af, waarom doet zo'n man dit? Waarom pakt hij deze vrouwen?
3: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag van de twee slachtoffers en van ons. Dat is de eerste vraag die eigenlijk bij iedereen opkomt. Waarom in godsnaam doet deze man dat? Wat hebben die vrouwen misdaan? Nou, die hebben helemaal niks misdaan. Ze worden echt uit het niets toegeschreeuwd en geslagen.
2: Ja.
1: Ja, kun je de verdachte omschrijven?
3: Ja, we weten van deze dader, van deze verdachte, dat hij 1,75 meter lang is. Dus niet zo heel erg lang. Een man met kort, krullend zwart haar. En verder had hij een zwarte joggingbroek aan, een zwart shirt en zwarte schoenen. En hij staat op beeld, dus misschien dat iemand hem herkent.
1: Ja, nou is die deurbel, heeft ook een microfoon. We hebben dus ook geluid van deze man.
4: Dag, dames. Leukel! Ik ben hier! Ga naar huis. Laat hem
2: naar
4: Osso gaan.
2: Ja, nou, als dit zo tegen je geschreeuwd wordt, midden in de nacht, dat is natuurlijk enorm schrikken voor die slachtoffers.
3: Ja.
2: Weet je hoe het inmiddels met ze gaat?
3: Nou, hun fysieke pijn is na anderhalve maand wel weg, gelukkig. Maar ze hebben er ook figuurlijk een klap van gekregen. Ze waren in shock. Best geschrokken, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. En hun veiligheidsgevoel is ook wel weg. En dat is des te jammerder, want zij voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
1: Ja. Nou, heb je meer informatie? Geef dat dan door aan de politie. Dat kan gratis via de opsporingstiplijn, dat is 0800 6070. Dat kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 en online via de website. We laten nog één keer de beelden zien met het geluid.
4: Dag, dames. Ik ben hier! Ga naar huis. Laat hem naar Osso gaan.
2: Ja, nou, wil je die beelden nog even op je gemak terugkijken? We zetten die beelden ook op onze site, zodat je het daar nog een keer kan zien. Dankjewel, Gijs van Imwegen van de politie.
3: Alsjeblieft.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswater Water in Lelystad.
2: Ik wilde door Carolien heen praten.
3: Ja, ik moest het ook eigenlijk tegen je zeggen dat dit het resultaat is geworden. Dat had ik je nog niet laten horen. Het ging goed.
2: Ja, nou, de hele middag schakelen wij met Bataviahaven, waar de watersportbeurs Hiswater Water wordt gehouden. Ja, door veel watersporters wordt het omschreven als de ultieme vrijheid, zeilen. Maar kun je ook zeilen met een beperking? Nou, dat kan zeker. Verslaggever Ilja de Zeeuw die kan ons daar meer over vertellen. Ilja, hoe is het eigenlijk met de wind nu?
4: Oh, het is echt heerlijk hier. Hoi, het is echt heerlijk. Er is een windje, maar ja, dat zijn watersportmensen natuurlijk wel gewend op het water. En ik sta hier op een hele gezellige plek. Inderdaad, op een hele bijzondere boot. Ik heb hier Alex Hoeven naast mij, die daar alles van weet, van Hiswater Water. Ik heb begrepen dat hij hier met een rolstoel op kan.
5: Ja, nou, dit is varen met mensen met een beperking op een boot is altijd lastig. Ga je zeilen of motorboten? Het makkelijkste is vaak motorboten, maar de beperkingen zijn vaak zo divers. Heb je een rolstoel of heb je dwarslees of weet ik veel. Maar je hebt altijd wel iets nodig om aan boord te komen, want dat is natuurlijk het schommelt allemaal. Nou, daar zijn een hele hoop bedrijven die maken daar speciale oplossingen voor. Specifiek vaak voor die eigenaar met die bepaalde beperking. Nou, we zijn hier op een boot. Die heeft een platform hierin zitten. Dus dan kan je deze omhoog. Die gaat omhoog, dat gaat hydraulisch. En die kan je met de rolstoel kunnen vanaf de kant. Kan je erop rijden en dan word je in het schip gelaten. Nou, dat is fantastisch. En soms is de kant hoog en dan laag. Dus dat kan je allemaal worden. Dat kan worden ingesteld. Hoe hoog je dat wil hebben, zodat je altijd veilig aan boord kan komen. Want veiligheid, ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus deze boot is speciaal voor die klant met zijn beperking aangepast, zodat hij hier aan boord kan komen. Ah. Daarna is hij, deze eigenaar, die kan redelijk nog wat doen. Dus die kan wel een beetje over aan boord scharrelen. Maar je hebt ook mensen, ja, die zijn echt gebonden aan die rolstoel. En dan worden looppaden gemaakt, of rijpaden eigenlijk. Wow. En dan kunnen mensen achter het roer zitten. Maar je hebt het ook natuurlijk bij zeilboten. Ja. Nou, een zeilboot en een rolstoel, dat gaat niet lekker. Want een rolstoel gaat rijden en die boot gaat scheef en nou ja, gedoe. Dus er zijn de organisaties en die hebben speciaal boten ontwikkeld voor varen met mensen met een beperking. En dat is bijvoorbeeld de stichting Sailwise en die heeft een aantal boten daarvoor. En daar kan je prachtig mee varen, zodat die beleving van het watersport ook voor die doelgroep natuurlijk mogelijk is.
4: Dus zij worden dan op de boot geholpen en dan laten ze hun rolstoel achter?
5: Nee, die gaat dan mee.
4: Ah.
5: Ja, dat gaat mee. Dus die
4: zetten ze dan vast of zo?
5: Zetten ze vast, hebben ze allemaal systemen voor. En hele unieke, specifieke oplossingjes en zo. Dus dat is hartstikke leuk. Dus het kan heel veel. Maar het is altijd redelijk specifiek.
4: Ja, voor degenen die kijken naar de radio vandaag. Het is misschien een beetje raar, want we zagen dus niet iets hydraulisch omhoog komen. Want dat kan helaas niet. Dus we kunnen het niet demonstreren.
5: Dat komt tot zo hoog.
4: Ja. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon een oprit.
5: Ja. Nou ja, ik vaar zelf heel veel op de Stichting Vaar, bij de Vaarwens. Vaarwens. Dat zijn natuurlijk vaak mensen met in een rolstoel of een brancard of scootmobiel. Ja. En dan hebben we dat schip met 3 liften uitgevoerd. En dan kunnen mensen zelf ook achter het roer omhoog en dan kunnen ze zelf sturen.
4: Oh, geweldig.
5: Geweldig is dat, dus dat kan allemaal. Ja, dus er kan heel veel. En vorig jaar hadden we een heel klein bootje hier liggen. Echt een heel klein bootje, was 6 meter lang. Heel goedkoop, bootje was helemaal aangepast. En die man die kon weer varen en die... Super fijn. Dus we kunnen heel veel doen als branche.
4: Dat is echt heel mooi.

0: Ja, even voor de luisteraars. Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
1: Ja, wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
0: Een sloep met een kajuit.
1: Ja, een kajuitsloep eigenlijk. Ja,
0: een kajuitsloep.
1: Ja, dat past wel, ja. Ja, schitterend afgewerkt.
0: Ja, het ziet er prachtig. En is er veel vraag naar?
1: Nou, we merken wel dat er steeds meer vraag komt. Want je ziet natuurlijk, die hele doelgroep is veel actiever geworden. Ja. En die leggen zich er niet bij neer van, ja, oké, ik heb iets gekregen en ik kan dat niet. Waarom niet? Ja, en er zijn dus steeds meer bedrijven die dat mogelijk maken. Dus komen steeds meer mensen die zeggen, ja, ik wil dat heel graag. Nou, dan wordt dat toch mogelijk gemaakt.
0: Nou, geweldig.
1: Dat is super, toch?
0: Ja, super. Dankjewel.
1: Ja, ja. Oké.
0: Nou, dat is een mooi verhaal, vind ik eigenlijk wel. Het is echt geweldig dat je dus gewoon je boot helemaal aan kan laten passen naar je eigen wensen. En dus ook als je een beperking hebt.
2: Ja,
0: en nou, we gaan nu verder naar de volgende plek.
2: Ilja, we spreken je later deze uitzending weer. Dank je.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswaterwater in Lelystad.
1: Ja, en sinds 2018 vindt die Hiswaterwater, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa, plaats in de Bataviahaven in Lelystad. En Hiswaterwater is in volle gang en wij zijn daar de hele middag bij.
2: Ja, als je het water opgaat, ben je al lang niet meer afhankelijk van een dieselmotor. Dat is met de jaren steeds groener geworden. Onze verslaggever Ilja de Zeeuw is nu op de Hiswaterwater. Ilja, is het eigenlijk nog wel stoer om zonder ronkende motor het water op te gaan?
3: Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Die ga ik meteen stellen aan Marcel Schaap. En Marcel Schaap die heeft hier de groene route uitgestippeld op de Hiswaterwater. Met alles wat duurzaam en elektrisch en hybride is. En als we nu achter ons kijken, zien we hier ook echt geweldige boten allemaal. Is het stoer om elektrisch te varen?
4: Ja, voor een deel van de mensen wel. We rijden steeds meer elektrisch. Dus dat betekent dat we het varen ook steeds meer elektrisch gaan doen. En het is al heel oud het elektrisch varen. Alleen het is nu meer en meer in opkomst. En dan wordt het vanzelf ook stoer. En iedereen denkt daar anders over natuurlijk.
3: En het is al heel oud. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, dat weten niet veel mensen. Maar zeg maar meer dan een eeuw geleden waren de eerste elektrische boten al op het water. En laten we zeggen, in de 70er jaren van de vorige eeuw kwamen de eerste werven die zich er helemaal op toelegden. Alleen, dat waren nog kleine werven, zeg maar, die niet zo heel veel boten verkochten. Maar inmiddels zien we hier een enorme serie elektrische en hybride boten liggen. Dus nu is het echt groot aan het worden. Zeg.
3: Ja, want alles wat hier ligt is elektrisch en hybride. Heb ik begrepen.
4: Nou, niet in.
3: Ik bedoel hier in dit vakje.
4: Ja, niet in de hele haven, nee. Maar we hebben hier ongeveer 80 standhouders van de 300 die zich met elektrisch varen bezighouden. Dat wil niet zeggen dat ze dat alleen maar doen, sommigen wel, zoals de werf die je daar ziet, de boten die je daar met die breiige kappen ziet.
3: Ja.
4: Dat is een bedrijf wat sloepen verkoopt, maar alleen maar elektrisch. Dus zelfs dat bestaat al. En die doen hele goede zaken. Dus dat geeft aan waar we nu aangeland zijn in Botenland.
3: En ik had begrepen dat u een groene route heeft uitgestippeld. En dit is onderdeel daarvan. Ja. We zouden hem eigenlijk gaan wandelen, maar het is een beetje riskant met onze cameraman Gerjo om te gaan wandelen op de steigers.
4: Ja.
3: Dus dit is onderdeel. En waaruit bestaat de route nog meer in het kort?
4: Nou, het zijn dus alle standhouders waar je langs kan lopen, die dus of elektrische motoren aanbieden of accu's of componenten daarvoor. En natuurlijk elektrische boten. Dus die liggen niet allemaal bij elkaar, die liggen door de hele haven. En zoals ik zei, het zijn 80 standhouders. Maar het is voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn wel fijn om te weten waar die dan allemaal zijn. Want je kunt het niet altijd meteen zien aan de boot dat die elektrisch is. Het staat er soms wel bij. Je hebt hier e-boot.
3: Ja, ik zag e-boot staan inderdaad.
4: Als je daar een beetje verstand van hebt, dan weet je, oké, dat gaat over elektrische boten. Maar het is vaak niet zichtbaar. En wat wij willen doen eigenlijk is om het wel zichtbaar te maken. En in ieder geval voor mensen die interesse hebben, dat ze het makkelijk kunnen vinden.
3: En het zijn niet alleen maar boten, ook schoonmaakmiddelen, verf en dat soort zaken, toch?
4: Ja. Je hebt natuurlijk, als je het hebt over duurzaamheid, daar is elektrisch varen een onderdeel van. Maar dan gaat het ook over onderwaterverf die schoon is, waar geen gifstoffen meer in zitten. Het gaat over dekken, zoals je hier ziet, die niet meer van burmeestiek zijn, maar van kunststof, die ook recyclebaar is.
3: Ja.
4: Het gaat over het gaat over het hele recyclen van boten. Er liggen hier zelfs boten die zijn geprint in een printer.
3: Wow.
4: En dat wordt van zeg maar afvalplastic, gesorteerd afvalplastic gemaakt. En die kunnen ook weer gerecycled worden. Dus het gaat inderdaad veel verder dan alleen maar de aandrijving. Het gaat ook over de duurzaamheid van de materialen en over de circulariteit en zo.
3: Geprinte boten, ongelooflijk. En nou vertelde Marcel nog iets moois. Voor de mensen met zonnepanelen en een huis aan het water die een elektrische boot kopen. Je kan hem ook nog gebruiken als accu. Dus stel dat je heel veel energie, je kan je energie dus opslaan. Echt superhandig.
4: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk thuisaccu's zijn in opkomst. Hè?
3: Ja.
4: Zonne-energie zelf opslaan, zelf gebruiken. Salderingsregeling gaat eraf. Dat weten veel huiseigenaren met zonnepanelen, weten dat inmiddels. Maar als je de boot bij je huis hebt, dan kun je dat grote accupakket wat daarin zit, als die elektrisch is, kun je gebruiken om die zonne-energie in op te slaan en ook om weer stroom terug te leveren aan je huis. Dus dan wordt het onderdeel van je hele energiesysteem, zeg maar.
3: Ik zit wel te denken nu, want boten zijn natuurlijk best wel kostbaar om aan te schaffen. Zijn elektrische boten nou nog duurder?
4: Nee, dat hoeft niet. Hè. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld bij dit soort sloepen, er zijn werven die hem zowel met een diesel- of een benzinemotor aanleveren als met elektrisch. En die prijzen liggen vrij dicht bij elkaar tegenwoordig. Als je zeg maar een snelle boot wil hebben die veel energie verbruikt, dat kan ook elektrisch, daar ligt er ook een tussen daar. Maar dan heb je grote accupakketten nodig en dan wordt het wel duurder. Ja. Dat zijn die team-accu's, dus zoals ook in auto's zitten.
3: Dus dit is eigenlijk om mooie tochtjes door de slootjes en de kanalen te maken?
4: Ja, dit is voor binnenwater, ja. Maar er liggen hier ook jachten die elektrisch zijn. Dus die 12 meter lang zijn, waar je mee de zee op kan, Wadden, IJsselmeer. Die zijn er ook. En dat is eigenlijk een groep die nu aan het komen is, die in opkomst is. Bij sloepen is het vrij bekend, hè? Bij open boten zoals ze hier liggen. Daar wordt het al heel veel gedaan. Maar bij jachten begint het nu echt te komen. Dat steeds meer werven dat gaan aanbieden en gaan onderzoeken hoe dat moet. Zeker als je naar groot water gaat. Ja. Maar dat kan wel.
3: Heel mooi. Nou, fantastisch verhaal vind ik eigenlijk. Op naar het volgende onderwerp.
1: Nou, we zijn heel benieuwd, Ilja. Er is genoeg te doen daar in de Batavia haven in Lelystad. We horen jou later deze uitzending weer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken er een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dit is Studio Flevoland, live vanaf de Hiswater Water in Lelystad.
2: En die 41ste editie van dat evenement is in volle gang en duurt nog tot zondag in natuurlijk de Bataviahaven in Lelystad.
3: Ja, en Ilja, jij bevindt je in het Walhalla voor de watersporter. Is het eigenlijk druk vandaag?
4: Hallo? Oh, sorry. Ik word hier omringd door allemaal mensen. We zijn een stukje doorgelopen natuurlijk op de beurs. We staan inmiddels bij de stand Varen doe je samen. En dat is een soort publiekscampagne voor veilig op het water, je voortbewegen. En Eve hier naast mij, die hoort hierbij en die kan hier alles over vertellen. Dus daar gaan we even mee kletsen. Wat heb je in je hand?
5: Dit is onze hardloper. Dit is een vaarbewaarkaart. Die geven wij aan mensen gewoon weg. Daar staan eigenlijk allemaal dingen op over veiligheid op het water. Bijvoorbeeld de belangrijkste voorrangsregels worden genoemd op het water. De borden die je allemaal tegen kunt komen die je, als je vaart. Het is eigenlijk een beetje een naslagwerkje. En wij hopen eigenlijk dat die op alle boten in Nederland terechtkomt. Ja, en wij hebben deze al een aantal jaren. En die ligt ook al op heel veel boten. Dus dat is wel heel fijn.
4: Ja, ja, want wat is Varen doe je samen?
5: Varen doe je samen is echt een publiekscampagne, een veiligheidscampagne over veiligheid op het water. En die is eigenlijk vooral gericht daar waar heel veel beroeps- en recreatievaart elkaar tegenkomen. Dus dat levert nogal eens gespannen situaties op en ook onveilige situaties. En, dus we hebben allerlei punten in Nederland, belangrijke punten waar het druk is, waar die twee elkaar tegen kunnen komen. Daar hebben we knooppunten voor helemaal uitgeschreven. En die kun je bekijken in je reisvoorbereiding. En dat is erg belangrijk.
4: En waar kan je die bekijken dan?
5: Ja, die kun je bij ons op de website bekijken, maar die zitten ook in alle navigatieprogramma's in Nederland. Dus de meeste boten die varen rond met navigatieapparatuur. Zo hebben we een aantal grote belangrijke marktspelers. Die hebben bijna alle boten die op grote water zitten. En daar zitten onze knooppunten in verwerkt. Die kun je aanklikken. En dan krijg je bijvoorbeeld allemaal informatie over, ik noem maar even iets, het IJ in Amsterdam. Wat best een ingewikkeld stukje vaarwater is. Met veel beroepsvaart en veel regelgeving. En daar geven wij dan heel, heel helder en duidelijke uitleg over.
4: Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Stel, ik heb een klein bootje. Ja. Kan ik dan zomaar het IJ op?
5: Nou, daar zijn wel wat regels natuurlijk. Het is in Nederland zo dat als je het water op gaat, dan is het eigenlijk wettelijk, ben je verplicht dat je de vaarregels kent. Je hoeft niet echt een vaarbewijs te hebben. Vaarbewijsplichtig, dat zijn alleen boten die harder dan 20 km per uur gaan. Dan heb je het dus over speedbootjes en dergelijke. Dan heb je vaarbewijs 1 nodig. En schepen van boven de 15 meter. Dan begint de vaarbewijsplicht. Daaronder mag je in principe zonder vaarbewijs varen. Maar nogmaals, je moet wel degelijk de vaarregels kennen. Je kunt niet zomaar zonder dat je enige kennis hebt zomaar een druk water opgaan.
4: Ja, nee, ik moet toegeven dat ik laatst een bootje had gehuurd met mijn kinderen. En toen zijn we gewoon het water opgegaan.
5: Ja, en waar was dat?
4: Nou, dat was op zich niet in Flevoland en het was heel rustig. En we mochten niet harder dan 4 km per uur.
5: Ja. Nou, kijk, weet je wat het is? Als jij natuurlijk op een heel klein plasje gaat varen met een rubber kano, dan zal dat niet zo snel gevaarlijke situaties opleveren met scheepvaart. Maar als je met diezelfde rubber kano het Amsterdam-Rijnkanaal opgaat met kinderen, dat is wel gevaarlijk. En dat is eigenlijk waar wij wel bewustwording voor willen creëren, dat je dat niet zomaar doet. En dat je dus wel weet van, hé, we hebben in Nederland een PPR, een binnenvaartpolitiereglement. Dat zijn echt vaarregels en die moet je kennen om het veilig te houden.
4: En dus mensen die geen navigatiesysteem hebben, die kunnen die downloaden op jullie website?
5: De knooppunten, ja, de varen doe je samen knooppunten, die zijn erg handig bij je reisvoorbereiding. Want dan kun je gewoon precies van alles zien, op vooral wat ingewikkeldere stukken water.
4: Ja. Dankjewel, dan lopen we nu even naar Remco.
5: Ja,
4: dat is de collega van Eve.
5: Ja.
4: En die werkt op het water als politieagent. Hallo Remco.
6: Hey, hallo.
4: Hallo. Jij bent waterpolitie dan, klopt dat?
6: Ja, klopt. Ja, ik sta hier namens Politie Nederland vanuit de nautische collega's, waterpolitie.
4: En hoe ziet jouw werkdag eruit?
6: Ja, het verschilt. In de zomer op het water. Echt gewoon 's morgens aankomen, omkleden en dan de boot op. En dan surveilleren, het gesprek aangaan, bekeuren, ja, alles.
4: En kom je veel gedoe tegen?
6: Ja en nee. Gedoe wil ik het niet meteen noemen. De meeste mensen zitten op het water voor een leuke dag. Dus een ontspannen dag. Dat merk je in het gedrag. Maar we zien genoeg dingen die beter kunnen. Ja.
4: Zoals?
6: De dodemanskoord dragen, gebruiken. Staan sturen met redvest in plaats van zonder redvest. Voldoende redvesten aan boord hebben. We zien vooral dat het onderscheid tussen zwemvest en redvest niet heel duidelijk is bij mensen.
4: Nee, dat zou ik ook niet weten. Wat is dat?
6: Nee, nou, een zwemvest is een drijfhulpmiddel. Dus dat is echt bedoeld voor het watersporten zoals om een kajak, kano, subboard en het waterskiën en dergelijke. Dat kan je geeft je drijfvermogen als je bij bewustzijn bent en kan zwemmen op rustig binnenwater. En redvesten die zijn bedoeld om afhankelijk van de lichaamslengte, leeftijd, grote zwaarte en kleding. Dan moet je een geschikte dragen die je omdraait wanneer je in het water komt en bewusteloos bent. Waardoor je dus niet verdrinkt, maar met je gezicht richting de hemel zit.
4: Nou, duidelijk. Nou vraag ik me wel af wat een dodemanskoord is nog. Dat klinkt heel heftig.
6: Ja, nee, een dodemanskoord is eigenlijk het woord wat we gebruiken. Maar het is een koordje die zit aan een knop. Dat als jij overboord slaat of te ver wegloopt van de stuurstand, dan gaat hij eruit en dan sluit de motor af en dan komt de boot stil te leggen. En dus vaart hij niet meer verder. Dus als je in het water ligt, dan hoef je niet erachteraan te zwemmen wat je niet wint.
4: Ja. Duidelijk. En dus even nog om te af te sluiten. Naar welke website kunnen mensen?
6: Voor regels kan je naar de website van Veilig Varen. Varen doe je samen.nl. Daar vind je eigenlijk alle regels terug. En links naar politie, Rijkswaterstaat en alle partners.
4: Oké, okay, nou dankjewel en een fijne dag verder.
6: Ja, dankjewel.
4: Nou, dat was het weer met Veilig Varen. Op naar de volgende weer.
7: Ja, en zometeen heeft Ilja natuurlijk nog veel meer te beleven daar op Hiswaterwater. Wil je zelf nog naar deze botenbeurs, dan kan dat nog tot en met zondag.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Bijna 90% van de consumenten vindt dat chatbots het moeilijker maken om met een echte medewerker van een bedrijf te spreken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 10.000 panelleden.
1: En bij 7 op de 10 mensen die een chatbot gebruikten, kwam er überhaupt geen antwoord op hun vraag. Nou, super vervelend natuurlijk. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, blij dat we een echt mens van vlees en bloed aan de lijn hebben nu.
2: Ik ben het echt.
1: Het is geen chatbot. Maar jullie krijgen hier wel heel veel klachten over binnen, hè?
2: Ja, klopt. Als we hier onderzoek naar doen, dan zijn de klachten niet van de lucht. Het is echt een frustratie van een hoop mensen. En ik moet gezegd, er is ook wel verbeteringen. Als jij een hele makkelijke standaard vraag hebt, dan krijg je ook snel en duidelijk een antwoord. Bijvoorbeeld, wat zijn de openingstijden? Of waar kan ik een bericht kwijt? Dat is allemaal vrij makkelijk. Dus daar is een makkelijk antwoord op. Maar als het moeilijker wordt en meer maatwerk, dan krijg je vaak een standaard antwoord. En dan kom je in een loop terecht met zo'n chatbot. Nou, dan kan het allemaal heel lang gaan duren. En dat is frustrerend.
0: Ja, want 7 op de 10 mensen die kregen helemaal geen antwoord op hun vraag. Nou, dat is nogal wat. Ja, je kan wel blijven typen, ik wil een echt mens spreken. Maar dat helpt dus niet.
2: Ja, in sommige gevallen helpt dat wel. Van ik wil een echte medewerker. Maar in heel veel gevallen ook gewoon niet. Het lukt dan gewoon niet om iemand te spreken te krijgen. Ook als je er echt helemaal niet uitkomt met de chatbot. En dat is heel erg vervelend. Wij vinden dat dat gewoon echt makkelijker moet. Dat het ook duidelijk is wanneer je dus een echte medewerker kunt spreken. Mensen vinden het ook belangrijk. 89% vindt het belangrijk om een echte medewerker te kunnen spreken. Ik had het laatst zelf ook weer bij een verzekeraar. En ik stelde hem een vraag in de chatbot en dan kreeg ik een standaard antwoord waar ik helemaal niks aan had.
1: Nee.
2: En dus ik dacht, nou, ik stel hem nog een keer. Kreeg ik weer dat standaard antwoord. Nou, dan toch maar bellen. En dan ben je zo geholpen.
0: Ja, en wat ik raar vind is, hallo, mijn naam is Tom. Kan ik je helpen? Ja. En dan denk je, ah, daar zit Tom. Die kan mij wel helpen. Ja, maar dan is Tom ook gewoon een computer.
2: Ja, klopt. Ze worden een beetje vermenselijkt, de chatbots. En dat doet inderdaad vermoeden alsof er een echt mens zit. Dat mag wel duidelijker. Ook hij is aan het typen of hij is aan het nadenken. Ja, die chatbot typt niet. Die chatbot denkt niet na. Het is geen mens. We hebben hier gewoon met een chatbot te maken. En dat mag best duidelijk zijn.
1: Ja, maar waarom maken bedrijven het eigenlijk zo moeilijk om een echte medewerker aan de lijn te krijgen?
2: Ja, dat kost natuurlijk, ja, laten we wel weten, geld. Een echte medewerker. Ja. Een chatbot is natuurlijk goedkoper. Ik vind het wel opmerkelijk, want het lijkt mij toch belangrijk dat je als bedrijf je klantenservice goed op orde hebt. Dat mensen daar tevreden over zijn. En een tevreden klant, die gaat meer reclame voor je maken dan een ontevreden klant. Dus ik vind de chatbots ook, ik snap het niet helemaal, maak het niet zo moeilijk.
1: Ja, nou, vaak is dat wel het eerste wat je ziet natuurlijk op een site of op een app, zo'n chatbots. Maar ik dacht dat bedrijven verplicht zijn om ook gewoon een e-mailadres en een telefoonnummer op een website te zetten.
2: Dat is ook zo. Dat is sinds mei 2022 zo. Dan is het inderdaad verplicht om een e-mailadres en een telefoonnummer ook op een goede plek, hè, op de website te hebben. Goed vindbaar. Een logische plek. Nou, daar voldoen echt niet alle bedrijven aan. We zagen het nu ook weer. Albert Heijn, Coolblue, PostNL. Die hadden het niet. En dat zijn toch niet de kleinste bedrijven.
0: Nee, wat ik wel eens vervelend vind is dat je dan, dan heb je toch maar met die chatbot gedaan. En dan geeft hij aan van, nou, zo en zo wordt het geregeld. En dan zit je een paar dagen te wachten en dan is er helemaal niks geregeld. Nee. En dan ga je weer terug in die chat en dan is gewoon je hele gesprek weg. Er is helemaal geen geschiedenis opgeslagen.
2: Ja, en dat is ook heel erg vervelend. Dit is niet de eerste keer, hè, dat we onderzoek doen naar klantenservices. En bij eerdere onderzoeken kwam er ook al uit dat heel veel mensen vinden het fijn om het via de e-mail te doen. Om dan heb je het zwart op wit. Hè. Dan kan je het goed terugkijken. Wat hebben we nou afgesproken? Welk advies is mij nou gegeven? En dat kan niet met die chatbot. Dus dat is ook een van de dingen die we graag zien, is dat het is op te slaan. Nou hoorde ik laatst wel de tip van iemand, maak screenshots. Dus misschien is dat een oplossing, maar het zou gewoon fijn zijn als er een knopje bij komt met sla deze chat op en dan heb je dat als een bestandje. Het zou fijn zijn.
0: Ja. Wat zou de Consumentenbond nou het liefste zien? Wil je wel of niet een chatbot?
2: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot. Wij leven ook niet meer in 1991. We begrijpen ook dat dit de toekomst is. Maar het mag allemaal wel wat klantvriendelijker. En gelukkig is ook dan de autoriteit Consumentenmarkt en de autoriteit Persoonsgegevens. Die zijn bezig met een leidraad, zoals dat mooi heet. Oftewel een handleiding voor bedrijven van... Hoe doe je dat nou goed met een chatbot? Het zou mooi zijn als er allemaal goede dingen in staan. Vast en zeker. En waar iedereen zich aan gaat houden.
1: Nou ja, hopelijk komt er dus snel verandering in. En tot die tijd, ja, dan moet je toch maar met die chatbot doen. Maar hopelijk krijg je dan ook snel een echte medewerker aan de lijn.
2: Ja.
1: Dankjewel weer voor de uitleg, Mirjam de Witte van de Consumentenbond.
2: Graag gedaan.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: is Studio Flevoland live vanaf de Hiswaterwater in Lelystad.
1: En de Hiswaterwater in Lelystad telt dit jaar een recordaantal van 425 schepen. En dat zijn er zo'n 25 tot 30 meer dan vorig jaar.
2: Ja, en onze verslaggever Ilja de Zeeuw is al de hele middag op de beurs. Ja, Ilja, dan hebben die mensen straks een bootje, maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
3: Wat zeg je zo? Ik verstond je niet goed.
2: Nou, dan hebben die mensen straks een bootje gekocht. En dan begint het eigenlijk, het harde werk.
3: Ja, inderdaad. Ik sta hier bij een stand waar ze alles weten over het onderhoud van boten. Onder andere Frank Rietbergen. Waarschijnlijk zien we hem nu al. Ja, hij is al bezig. Want inderdaad, dan heb je een mooie boot. Maar dan moet je ook nog van alles natuurlijk. Ik loop even naar hem toe. Mag ik even storen?
4: Ja, zeker.
3: Frank Rietberg, heb ik begrepen?
4: Ja, hallo.
3: Hallo. En wat was je aan het doen?
5: Ik was deze boot aan het polijsten.
3: Polijsten?
5: Ja. Ja, wij staan hier de hele week om mensen advies te geven over hoe je je boot weer ofwel in nieuw staat weer terug kunt brengen of kunt houden.
3: En ik heb bijvoorbeeld net een boot gekocht en ik weet helemaal niks van onderhoud. Ja. Wat zou je dan adviseren?
5: We hebben een heel mooi stappenplan voor. Ja, want het is juist heel vaak zo dat mensen nieuw in de watersport daar helemaal niks van af weten. En we hebben het stappenplan met verschillende stappen. En dan kun je aan de hand van de staat van de boot, dus nieuw, licht verweerd, extreem verweerd, volg je het stappenplan. Dan staat precies bij wat je moet doen wanneer.
3: En wat moet je doen bij een boot? Wat gebeurt? Je moet hem wassen natuurlijk, maar ik neem aan dat het meer is dan alleen maar je boot mooi wassen.
5: Ja. Nou, als een boot bijvoorbeeld in slechtere staat is zoals deze, hè, je ziet, hier heeft hij helemaal geen glans meer. En zo was de romp ook. Dan als die echt mat is, dan ga ik zelfs zover, dan gaan we schuren. Dus na het reinigen, het ontvetten, gaan we dan de stap doen van het schuren. Halen we de verwering weg. Daarna gaan we hem weer op glans terugpolijsten. En dan gaan we de wax aanbrengen.
3: Wauw, dat klinkt echt alsof het voor een professioneel is dat.
5: Dat is het ook. We hebben eigenlijk de professionele manier van werken toegankelijk gemaakt voor de consument.
3: Ah.
5: Maar daarom moeten we dit soort dingen wel doen. Want er zijn zoveel momenten dat mensen toch even net niet goed doen. Er komen heel veel mensen terug. Ik heb het vorig jaar gekocht. Ik ben niet helemaal tevreden. Kun je me tips geven? Nou, en dan zijn er altijd nog wel weer dingen van, oh, let daarop, let hierop. Ja.
3: En stel, het seizoen is afgelopen en ik heb mijn bootje. Die wil ik nu, die ga je naar de loods brengen, neem ik aan.
5: Ja, die gaan
3: op de kant. Wat doe je dan om hem voor te bereiden, winter klaar te maken, zeg maar?
5: Nou, dat is wel leuk. We hebben zelf een beetje op aangestuurd. We adviseren de mensen vaak om juist in het najaar het onderhoud te doen. Vaak hebben we nog best wel mooie dagen in het najaar. En als je dan het onderhoud doet, dan ben je eigenlijk in het voorjaar klaar.
3: Ja.
5: Want het is altijd stress in het voorjaar. Oh, ik moet nog. En nee. Ik moet dan het water in.
3: Dan kan je meteen beginnen.
5: Dan kan je gewoon hup de plump in.
3: Maar stel dat mijn bootje nou eigenlijk helemaal niet heel slecht aan toe is. Wat moet ik dan doen naast schrobben?
5: Nou, dan valt het allemaal best wel mee. Een nieuwe boot kun je eigenlijk heel makkelijk nieuw houden. Je hoeft je twee dingen te doen tijdens het seizoen. Af en toe wassen met een onderhoudende shampoo. We hebben een waxshampoo, dus die reinigt en beschermt. En wat je verder hebt is kalk. De warmte, hè, zo'n romp wordt vaak warm, gaan ze varen, spatwater en dat worden kalkvlekken. Dat kun je met een hele milde zure reiniger, die hebben we ook in het assortiment. En kun je dat heel makkelijk verwijderen. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen om een boot tijdens het seizoen netjes te houden.
3: En pokken, volgens mij zijn dat van die harde dingetjes,
5: ja,
3: of is dat niet hier?
5: Daar hebben we hier geen last van.
3: Nee?
5: Nee, dat valt wel mee. En dan als een boot heel lang stil ligt, dan krijg je zoals op de vleugel, zeg maar.
3: He, dat we kunnen even heen lopen.
5: Dat is best wel hardnekkige aangroei. Maar als je op zee vaart en je hebt geen goede antifouling of je ligt heel veel stil, dan ga je allerlei aangroei krijgen.
3: Ja.
5: Dus, maar antifouling is wel echt belangrijk voor een boot.
3: Wat zijn nou
5: antifouling? Dus de beschermlaag, je ziet het hier ook. Dit is behandeld.
3: Ja.
5: En de antifoulinglaag die zorgt ervoor dat je veel minder aangroei hebt. Dan heb je niet kale gelcoat of lak, want daar kan heel veel aan hechten. Dus dat noem je de antifouling.
3: Ah, dus wat onder het water ligt is anders.
5: Onder waterlijn. Ja, dat is een collega. Mijn collega doet dat is expertise.
3: Die
5: van
3: doet
5: hem.
3: Weer andere dingen.
5: Ik doe alles boven de waterlijn.
3: Ah,
5: ja,
3: okay,
5: ja,
3: okay.
5: Klopt.
3: En wat is dan jouw specialiteit?
5: Ja, eigenlijk gewoon het hele onderhoud want ik ondersteun ook heel veel klanten hier. Dus de professionele gebruikers. Ja. Hè. Hier zijn we voor de particulier. Maar ik geef ook heel veel training aan de professionele gebruikers.
3: En heb je zelf ook een bootje?
5: Nee.
3: Oh, ik wou net zeggen, die is vast heel mooi.
5: Ik onderhoud de boot van een maatje van me en dan gaan we samen varen. Maar ik doe dan het onderhoud en dat is eigenlijk heel mooi. Ja.
3: Dus kan ik eigenlijk zeggen dat als je het goed bijhoudt, dat het dan niet zoveel werk is. Maar als je het niet bijhoudt, kan het heel veel werk zijn. Klopt
5: dat? Precies dat. Precies dat. Dat advies geven altijd iedereen. Maar ja, iedereen die is vaak een beetje lui en wil graag in de haven lekker een drankje en zo. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar alles wat je mooi wilt houden, ja, dan moet je af en toe wel wat voor doen.
3: Logisch. Ja. Dankjewel.
5: Graag gedaan. Mooie dag nog.
3: Ja, jij ook. Nou, dat was hem voor vandaag volgens mij live. Dus fijne avond.
2: Ja, dat was Ilja. Die overigens haar vuurdoop beleefde live op Visual Radio. Dankjewel Ilja. Ilja is zelf een enorme bootliefhebber. Dus die loopt nog even een extra rondje, denk ik, langs al die miljoenen jachten.
1: Nou, ik denk dat ze gewoon onder gaat duiken in zo'n boot. En dan daar lekker slapen en tot en met zondag daar zijn.
2: Lekker dobberen.
1: Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique. Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
3: Ja, wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
2: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
7: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
6: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
8: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
6: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken er een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan weer opnieuw toe. Daarbij kan af en toe een heel licht buitje vallen. Komende nacht is het helemaal bewolkt en daarbij daalt de temperatuur naar een graad of 18. Daarbij zit ook vrij veel wind en tegen de ochtend begint het opnieuw te regenen. En morgen trekken een aantal stevige buien over Flevoland heen. Lokaal met onweer en voor de buien uit wordt het nog 20 graden. Eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Het weekend verloopt daarentegen flink zonnig. Zeker zondag wordt het echt nazomers.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Maybe. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep